0: s'nachts. In Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken, zegt de organisator Simon Landmeesters.
1: De stad heeft dan eigenlijk ons ingelicht dat er geluid buiten dat heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. We hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld. En dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
0: En de supporters die zijn er duidelijk klaar voor ook.
2: 0-2 voor België. Die tegengoals hebben we via de FIFA al gekregen en nu gaan we gewoon de clean sheet houden. Ja.
3: Ik denk 2-2 in een penalties dat wij de penalties winnen.
4: Pakt 2-0?
5: België gaat winnen, 100%. Zeker. 1-3.
6: Twee golen verschil.
7: 3-1. Lukaku gaat 2 keer scoren.
8: Nachtje door, als niks. Hè. Voor de Belgen doen we dat er natuurlijk. Hè. 3-2 België. Kom op, hè. We zijn België. Hè.
0: Je kan de wedstrijd live volgen op Radio 1 en op VRT1. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, heeft per direct ontslag genomen. Portugal werd de voorbije avond uitgeschakeld op het WK. Het verloor de achtste finale van Spanje met 0-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
1: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd. Maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tilman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaar die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaar na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
0: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
2: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of twee. Dus allee, dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
0: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten gewonnen met 1-4. We luisteren nog even mee met commentator Tom Boudewijn.
1: Heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De Ketelaren scoorden 2 keer in de eerste helft. Tillman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker, maar de Ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA, je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen 2 kansen en maakten die ook af via Hans van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd, een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
0: Tom, dankjewel. En ondanks het nachtelijke uur van de wedstrijd stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar die wedstrijd te kijken. Maar er waren ook gemeenten waar dat verboden was vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk was het wel toegelaten. Daar stond onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Deze supporters vertelden welke impact dat had op de sfeer.
2: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels. En dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren. En ja, je hebt de sfeer mee, hè.
3: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit. Je hoort veel door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè.
4: We gaan nog even door.
5: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
0: In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. En in het zuiden van Ecuador zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Tientallen woningen werden door het water meegesleurd of raakten beschadigd. Er vielen ook bijna 40 gewonden. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar 9 vermisten, bij hen ook een lokale provincie-gouverneur. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met zaterdag. Meer op 14nieuws.be.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charlotte de Ketelaren in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
2: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
0: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
3: Heerlijk, heerlijk gevoel dit. Echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
4: Ja, verdient gewonnen. Ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen. Ja.
5: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
6: Waanzin, ja. Wereldkampioen. Hè. Van Spanje, Maki, Paella van ons. Weet het helemaal op.
0: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van 1 of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: programma zijn.
1: Radio 2.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
5: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
6: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
5: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
7: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker,
8: hè? Hey, hallo allemaal!
9: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
10: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
11: Hoe lang nog?
12: Papa, ik heb honger.
11: Verveel me.
10: En je hebt vakanties met Kitnet.
13: Dit wordt echt geweldig.
14: Ans in Veros.
15: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
16: Natuurlijk.
15: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
17: Mama, mag ik op de hotspot?
18: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Kitnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
11: Wow.
10: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
11: Oh my god, zo mooi.
10: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
16: Dankjewel voor de tip.
19: Want ik ben Like Me.
10: Nu overal verkrijgbaar.
20: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
21: Deze dinsdag die begint al meteen met een grote glimlach op je ochtendsnoet. Met dank aan onze rode duivels. Die hebben getoond dat valsspelers nooit winnen.
22: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
21: Laat me eens weten wat jij van de wedstrijd vond in de Radio 2-app.
23: 6:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben zich op het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. Het verslag is van Tom Boudeweel.
24: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charles de Ketelare in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
23: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Volgens doelman Thibaut Courtois heeft België iedereen die aan de duivels twijfelde ongelijk gegeven.
25: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat wij wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen en uiteindelijk wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
23: De wedstrijd startte vannacht om 14:00, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot na de overwinning.
26: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
27: Ik ben om 11:00 gaan slapen en ben om 12:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
28: Ik vond het echt karma.
29: Ja, ik denk dat heel de wereld wel bij ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederigheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
23: België neemt het vrijdagavond dus in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK was met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar, na de uitschakeling in de groepsfase. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn al vaker dergelijke incidenten geweest, ook na de start van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. We krijgen wat meer wolken deze voormiddag, met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperatuur tot 30 graden. Ook morgen start met wolken, zeker in het noordoosten van het land. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je moet alles eens geprobeerd hebben in je leven, hè? Katy Perry en I Kissed a Girl. Ja, ja, het is echt ongelooflijk, hè. Sorry, ik ben nog altijd aan het nagenieten, maar ik heb hier een Mona naast mij met ook opvallend kleine oogjes. Mag ik dat zeggen, Mona?
1: Ja, dat mag jij zeker zeggen. Ik was van plan om door te slapen, maar ik ben wakker geworden van de stress al een keer om 1 uur. En dan zo nog wat gekke dromen gehad. En dan om 3 uur dacht ik, ja, nee, kom, ik moet nu voor mijn tv gaan zitten.
0: Maar geef toe, daar heb je nu toch geen spijt van. Dat je dit moment gezien hebt, is echt, ja, het is zo genieten. We gaan het er zelfs nog even over hebben, maar eerst naar de weg, want daar gebeurt ook al van alles.
1: Ja, op de Antwerpse ring richting Beveren sta je 10 minuten in de file tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Komt door een obstakel rechts. Door werken op de N41 in Hamme verlies je 20 minuten richting Sint-Niklaas. En in Reemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten. Dat is tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
0: Super, dankjewel. Ja, word maar rustig wakker met een koffietje of zo. Dat zijn nog heel veel mensen dat dan doen, hoor. Deborah Vermassen bijvoorbeeld, die laat weten, ik ben nog wakker, heel de nacht opgebleven om naar de Belgen te kijken. En Fabienne de Wilde die zegt, de vuile zet van Donald Trump is mislukt. Wij hebben gewonnen. Ah, en dat voelt zo goed. Perfect, perfect gevoel om deze dinsdagochtend goed te beginnen.

0: geëindigd mee op de een of andere manier met die overwinning van de Rode Duivels. Het gebeurt niet alleen thuis in de zetel, hoor. Ook op veel plekken zijn mensen samengekomen om te vieren. In Kalmthout, op het Marktplein bijvoorbeeld. Ook mensen ja, die misschien, laat ons zeggen, minder voetbalminded zijn.
1: We zijn speciaal naar hier gekomen. We komen nooit naar voetbal kijken, maar we zijn super blij dat ze verloren zijn en dat wij gewonnen.
2: Hey, ik ben blijven wakker gebleven. Dus ik was een beetje in mijn bed kruipen. Ik weet niet wanneer ik er gaat komen.
0: Ja, dat kan ik me helemaal inbeelden. En bij in Café Vinnis in Houthalen Hellichteren waren ze na afloop van de wedstrijd ook heel blij. Daar hadden ze nog een boodschap voor Trump.
3: Ik ben enorm blij. Kijk, Trump kan bepalen wat hij wil, hè, maar België kan niet bepalen. En wij zijn België en wij willen no matter what.
4: Kijk tegen Senegal. Na 2-0 komen wij terug. Kijk tegen Trump. Wij blijven winnen altijd.
0: Wij blijven winnen altijd. Ik vraag mij af of Trump vannacht goed gaat slapen. Het moet toch pijn doen voor de Amerikanen ook, denk ik dan. Ik ga even naar Radio 2-luisteraar Bart Klaas. Bart, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Oorspronkelijk uit Destelbergen, maar jij woont en werkt al 15 jaar in Seattle. En jij bent daar nu, hè? Waar sta je ergens?
5: Ik sta nu in de Victory Hall. Dus dat is waar al de Belgen eigenlijk samenkomen voor en na de match.
0: Oké, ja, de sfeer die moet daar de moeite geweest zijn, denk ik.
5: Absoluut, absoluut. De feestjes nog altijd gaande. Dus Average Rob is hier ook zo net gepasseerd. Dus het is echt wel patat geven.
0: Wauw, ja, zalig natuurlijk om dat zo te kunnen vieren. Ja, maar je viert natuurlijk ook wel tussen de Amerikanen die wij net verslagen hebben. Hoe reageren zij? Zijn ze er nog?
5: Er zijn zeker ook Amerikanen bij ons komen vieren. Het is echt wel plezant dat die ook wel in onze vreugde willen delen. Ah, ja. Maar er zijn ook heel veel trieste gezichten op de straat, hoor. Het is echt wel heel rustig op de straat. Heel kalm, heel weinig mensen die uitdrukkingen hebben. Maar dus als je dichter bij de Victory Hall komt, dan zie je de mensen meer en meer vieren.
0: Ja, want ik vroeg me af, misschien zijn er ook wel gewoon Amerikanen, je hebt daar beter zicht op, die toch ook wel blij waren dat België gewonnen heeft, die het misschien helemaal niet eens waren met de beslissing van of de inmenging van Trump.
5: Ik denk het ook, maar ik denk niet dat die mensen dat zo snel zullen laten zien. Maar ja. ze zitten wel tussen ons om te vieren, dus er zullen misschien die mensen wel zijn.
0: Ah, wat fijn. Kijk, ja, je hebt zelf de dubbele nationaliteit, Bart. Je bent Belg en Amerikaan. Is dat dan, was het meteen van het begin duidelijk voor wie jij ging supporten of heb je even getwijfeld?
5: Nee, ik heb geen seconde getwijfeld. Nog altijd Belg in hart en nieren. Ook de rode jersey gekocht. Dus het is nog iets te vroeg. Nog iets te vroeg om voor de Amerikanen te supporteren.
0: Ja, zalig. Om dat zo mee te kunnen vieren daar, dat kan ik me helemaal inbeelden. Ja, het is daar nu ongeveer 9 uur 's avonds in Seattle. Ben je van plan om nog even door te gaan? Of,
5: Ja. Dat feestje is nog niet afgelopen. Ik denk niet dat het middernacht zal worden, maar... We hebben nog heel veel te gaan. Hè?
0: Ja, geniet er maar keihard van. Wij gaan hier ook een beetje verder feesten met iemand die genomineerd is. Of hey, twee mensen die genomineerd zijn voor Zomerhit. Merci, Bart.
6: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: catchy is een understatement, hè. Ja, dit nummer, dat blijft gewoon nog de hele dag lekker in je hoofd zitten. Maddy Wodo van Gert en James. En dat is misschien ook wel de reden dat Gert en James genomineerd zijn voor VRT Zomerhit. Dat wil zeggen dat als zij jouw favoriet zijn, want dan kan je naar VRT Max gaan, dan kies je bij kanalen voor Radio 2 en dan breng je daar je stem uit voor VRT Zomerhit. Of voor iemand anders natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Elke ochtend vertrekken jij en ik op een muzikale wereldreis, dat weet je intussen wel. De bestemming van vandaag die is nog onbekend, want die kies jij. Over een dikke 3 minuten gaan wij al boarden en jij kan mee, dus dan moet je alleen nog even inchecken in de Radio 2-app. Ik zou zeggen, stuur alvast wereldreis en dan gaan wij zo meteen samen van de grond.
1: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké. Okay.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
5: Enagreen.
3: Energie-rebellie.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot -20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Gaan we koken?
14: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2.
15: Radio 2.

0: Reggie en Jake Rees en OT. En kom wat dichterbij. Doe dat ook maar echt, want het is tijd om op reis te vertrekken op muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, je weet het of je weet het niet, maar dat doen wij hier elke ochtend deze zomer. Maar de vraag is, waar gaan we vandaag naartoe? Sowieso... Doe dat ook maar echt, want het is tijd om op reis te vertrekken op muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, je weet het of je weet het niet, maar dat doen wij hier elke ochtend deze zomer. Maar de vraag is,

0: Zalig gewoon.
1: Ja, lieve mensen ook, lekkere vlaai. Kan niet slecht zijn, denk ik. Maar ja, is er deze ochtend een plek waar je graag naartoe zou willen, Daisy?
0: Ja, tuurlijk.
1: Vertel eens, welk land staat er nog op je verlanglijstje om ooit eens naar op reis te gaan?
0: Om ooit naar... Eigenlijk... Jordanië zouden we nog eens graag willen doen, sowieso.
1: Ja.
0: Massachusetts? Ja, zoiets. Ja. Het is nog vroeg en het is een kort nachtje geweest.
1: Ik snap het. Met die duivels begrijp het helemaal, Daisy. Maar enfin, ik ga het nog even uitleggen. Ons spel, we gaan niet echt op wereldreis, maar onze reis start wel in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen, Daisy. En vooral belangrijk, je kan niet terug. Dus voilà, dat is goed om te weten. Qua in-flight entertainment zal je het met mij moeten doen, Daisy. Maar ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Dat is goed, dan komt hier het eerste land.

0: Oké. Hiervoor hadden we het vliegtuig misschien niet moeten nemen. De trein of auto had ook gekund. We zitten in Nederland met Bluff en Zoutelanden. Blijf je hier of reis je verder, Daisy?
1: We reizen verder, een beetje kort bij.
0: Dat snap ik.

0: dan zijn we in dat andere buurland terechtgekomen. In Frankrijk, ja, met Zaas en Je Veux. Dat is ook leuk, maar ja, natuurlijk wel bosbranden daar. Ik weet
1: ja,
0: het niet.
1: Ja, daar gaan we niet naartoe nu. Nee.
0: Gaan we niet. Oké, we reizen verder, Daisy?
1: Ja, we gaan nog eens verder.
0: Prima, je weet het, je kan niet terug, hè? Dus dit wordt hem dan.
1: Nee, mag geen probleem, ja.
0: Daisy, het is Amerika geworden.
1: Oei, top.
0: Ja, kijk, er zijn, het is wat het is natuurlijk. Hè. Maar
1: heerlijk.
0: Ook een heel mooi land, denk ik dan. Waar het best
1: ja,
0: wel leuk vertoeven is.
1: Ja, dat is eigenlijk ook zoiets. Ja, nog eens iets op verlanglijstje.
0: Ja, ondanks.
1: Wat is zo groot, Amerika?
0: Ik weet het, maar je kan even blijven, hè. Of hey. Zeg, Daisy, wil je daar, als je daar dan toch bent, Trump even de groetjes doen van ons? Hij kan misschien wel jouw troostende schouder ook gebruiken, denk ik. Dus doe dat maar.
1: Ik denk het, ja. Okay. Ja, dat gaan we doen.
0: Geniet ervan en stuur een kaartje.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon Sleep.

0: met onze wereldreis deze ochtend terechtgekomen in het land dat we toch maar mooi in de pan gehaakt hebben. Ik ga het nog een paar keer herhalen deze ochtend. Amerika. Zeg, wil je zelf ook meedoen met onze wereldreis? Stuur dan even wereldreis in de Radio 2-app. Kan je daar je plekje reserveren en dan is het morgen misschien aan jou. Ondertussen komt er ook een bericht van Katrien Lieves in de Radio 2-app. Die wilde de match graag nog zien voor ze naar haar werk vertrok. En dus had ze ze opgenomen. Dat is een goed idee. Maar ik kan ook gewoon de samenvatting bekijken, herbekijken op VRT Max. Dan hoef je helemaal niks op te nemen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Mijn korte samenvatting. Wij hebben gewonnen. Maar dat wist hij misschien al. Nu het nieuws uit jouw buurt.
3: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Lieten. En ook op verschillende plaatsen in Limburg hebben supporters van de Rode Duivels vanochtend vroeg naar de wedstrijd tegen de Verenigde Staten gekeken en daarna de ruime overwinning gevierd. Dat was onder meer het geval in Sint-Ruiden, in Genk en in Houthalen.
4: Enorm blij. Trump kan bepalen wat hij wil. En wij zijn België en wij willen no matter what.
5: Kijk de gezinnen al. Na 2-0 komen wij terug. Kijk tegen Trump. Wij blijven winnen altijd.
6: Fenomenaal, fenomenaal. Uit de dak hier, echt waar. Morgen werken, maar we staan hier.
7: Doorgaan.
6: Ja.
3: En in de kwartfinale vrijdag spelen de Rode Duivels tegen Spanje. En nog meer positief nieuws, want tennister Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Ze versloeg gisteren in Londen de Tsjechische Marie Buskova in 2 sets. Voor Mertens is het haar eerste kwartfinale op Wimbledon en ze was dan ook heel blij. Maar gisteren op de persconferentie keek ze ook al vooruit.
8: Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik ben wel blij dat ik natuurlijk hier heb kunnen pieken. Dat is een droom die elke speler en speelster heeft om hier bij de laatste 8 te zijn. Natuurlijk, het is nog altijd niet gedaan. Ik zit nog altijd in de race, dus wie weet wat er nog allemaal mogelijk is. Vandaag gaat het even genieten zijn en dan morgen gaan we weer verder.
3: In Genk zijn de afgelopen weken 3 voertuigen in beslag genomen die voor overlast zorgden. Het gaat om 2 auto's en 1 motorfiets. De voertuigen raceten onder andere op de André Dumont-laan en in het Torpark. Intussen zijn de 3 bestuurders op het matje geroepen bij het stadsbestuur. Burgemeester Wim Dries.
9: En ik heb ze ook allemaal gezien, ik heb ze ook allemaal verhoord, zoals dat dan heet, omdat natuurlijk de openbare orde in het gedrang komt. En ze hebben hopelijk ook schuldinzicht, zodat we dat ook afleren en dat ze dat ook verder vertellen dat dat niet meer mag.
3: En op de jeugdkampen in Oudsbergen heeft de politie gisteren uitgelegd wat de regels voor kampen zijn in die gemeente. Oudsbergen verwacht deze zomer bijna 10.000 kinderen die daar op kamp gaan. Burgemeester Ilse Wevers.
10: Er zijn wel wat aandachtspunten. We hebben ook de verhoudingen met de buurt. Die is toch ook 2 maanden lang, of toch zeker 6 weken lang. En vaak spelen de kinderen horen, wat extra muziek horen. We willen ervoor zorgen dat dat op een evenwichtige manier gebeurt. En inderdaad, daar is soms wel wat extra aandacht voor nodig. Dat klopt.
3: En de uitleg die de kampleiders krijgen is zeker nuttig, zegt Jorben Vermeer van de KSA.
11: Ik denk dat wel, om een keer te weten hoe dat in de omgeving eraan toe gaat en zo. Like, daarnet zei hij ook van, dat er dingen worden gestolen soms. Dus dat is wel goed om te weten voor ons.
3: Eerst wisselend bewolkt weer vandaag. Daarna wordt het een zonnige en warme dag met maxima tot 28 graden.
0: Eerste koffie al gedronken ondertussen, Mona?
12: Ik drink geen koffie.
0: Oei, nee. Hoe word jij dan wakker?
12: Met 2 eitjes en een kiwi.
0: Daar zit geen cafeïne in, hè?
12: Nee, daar zit geen cafeïne in, nee.
0: Is wel gezond, moet ik zeggen.
12: Ja, misschien dat ik straks nog eens naar een thee grijp. Maar ik heb zo snel last van een hese stem. En ze zeggen altijd, koffie is daar echt niet goed voor. Dus ik heb dat gewoon ooit volledig afgezworen. En...
0: Snap ik, maar die hese stem is net jouw trademark.
12: Ja, dat is waar. Maar ze mag niet volledig wegvallen,
0: nee,
12: hè?
0: Dat is waar. Anders weten we niet wat er op de weg gebeurt. Ja. En dat moet jij natuurlijk wel vertellen. Want er is al van alles aan het gebeuren.
12: Ja, inderdaad. Ik heb ze deze ochtend al goed nodig. Je verliest 20 minuten op de A12 richting Brussel. Dat is tussen Londerzeel en Wolvertem, komt door een ongeval rechts. Op de E314 richting Leuven is in Tiel-Zwingen de weg gedeeltelijk versperd. Komt door een ladingverlies, daar maken ze zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Beveren sta je 10 minuten in de file. Dat is tussen de A12 en de Dijsmanstunnel. Ook rond Gent op de binnenring richting Gent-Zeehaven is er hinder in Zelzate-Oost door een ongeval. Door werken op de N41 in Hamme verlies je nu 25 minuten. Dat is richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizé-steen weg volledig afgesloten tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
7: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatje, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
13: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee, gracias, Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Karin Everaert die wordt op dit moment wakker in Wevelgem en die zegt: oh, wauw, de Duivels gewonnen met 1-4 van Amerika. Ja, verrassing. Goed, hè. Ook omdat wij vertrouwen hebben gehouden natuurlijk. Bon Jovi en Keep the Faith. Zeg trouwens, als je nu langskomt in Blankenbergen, een van de dagen of een van de weken, ja, kom dan zeker meedansen aan onze studio daar elke dag om 16:30 en om 19:30. Kan je naar een optreden komen kijken, meezingen, meedansen, meespringen op heel veel leuke muziek. Gisteren een zot, maar dan ook een zot optreden van Bart Peters. Je weet, als Bart Peters komt, dan is dat gewoon een mega, mega feest. Dat heeft hij ook weer waargemaakt gisteren op ons podium. En vandaag om 16:30 is dan Isabelle A. En 19:30 de prachtige stem van Lies om je dag af te sluiten. Om maar te zeggen, je hebt geen reden om niet mee te komen naar Blankenbergen. En als je daar dan mee danst, ja, dan is het al beweging op zich. Maar er is nog veel meer sport aan de Belgische kust te vinden deze zomer. Zelfs hele sportdorpen. 15 juli bijvoorbeeld, schrijf dat alvast in je agenda. Dan kan je naar Oostende en dan kan je daar heel wat sporten uittesten. Dat gaat van een initiatie golf tot karate en hockey en dat soort dingen. Of hij echt de moeite en dat allemaal dankzij Sport Vlaanderen. 15 juli dus alvast in je agenda schrijven in Oostende.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Ah, heerlijk is dit. Wakker worden op deze dinsdag. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met die overwinning van de Rode Duivels. Hè. Kom aan. Hoe goed hebben ze dat gedaan tegen Amerika? Ja, we zijn extra fier natuurlijk. En ja, er is op heel veel plekken gevierd. Ik zie in de Radio 2-app dat mensen meegenoten hebben, thuis gekeken hebben en meegevierd hebben met de overwinning van de Rode Duivels. Maar dat gebeurt er niet alleen thuis. Ook op heel veel verschillende plekken zijn mensen samengekomen. En de man die we nu al kunnen bedanken voor jouw eerste glimlach van de dag op je snoet, dat is Michiel van Kouwenbergen. Onze reporter die kwam die tegen in Wetteren, in Oost-Vlaanderen. En Michiel wou nog een bijzondere boodschap, muzikale boodschap, met ons meegeven.
1: Jawel, ik wil eigenlijk een liedje zingen voor de Amerikanen. Dat is getiteld Je mag naar huis gaan. De show is afgelopen, de klus is hier geklaard. Een kaartje in de nieuwe zak, dat is nu niks meer waard. En voorspoelen, je mag naar huis gaan. Vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis, je mag naar huis gaan, vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis en tot in de draai.

0: Mijn jongens zijn gek van dit nummer, hoor. Het officiële WK-lied van dit jaar. Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Amai, amai, amai, amai. Goh, ja, echt ongelooflijk. Wat een nacht is het geweest. Ik denk dat er veel gefeest is vannacht. Want mocht je nog maar net uit je bed rollen, onze rode duivels hebben het geflikt. Ze wonnen gewoon met 4-1 van de VS van Amerika. En dat is een overwinning, daar moeten we eerlijk in zijn, die toch nog net iets zoeter smaakt dan alle anderen. Zeker door die hele hetze met Trump en de FIFA gisteren. Ja, het is eens zo plezant om te winnen dan, denk ik. Tom Boude weer live vanuit Seattle. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Sharon.
0: Allee, een beetje raar voor jou. Goedemorgen, goeie avond daar nu? Of...
1: Ja, het is nu avond, inderdaad.
0: Ja. Ben je ondertussen al wat bekomen? Is die hartslag al wat terug naar beneden?
1: Ja, omdat het toch een andere situatie was dan bijvoorbeeld in die vorige ronde tegen Senegal, waar alles helemaal op het einde zat met die fantastische ommekeer, met die 3 doelpunten ook nog. Hier voelde je wel gedurende de hele wedstrijd dat België beter was. En zeker bij de 3-1, bij 2 doelpunten verschil, ja, voelde je wel dat het over de streep zou getrokken worden. Die 4-1 dan ook wel, omdat de USA niet bij machten was om nog veel te doen. Dus dan is dat toch iets anders dan, ja, dat het venijn helemaal in de staart zat. Hè.
0: Ja, en dan maakt Lukaku het nog af met die laatste goal. Ja, het is ongelooflijk, die man, hè?
1: Ja, zeker wel. Want hij komt nauwelijks aan de bal. Hij beweegt ook nog nauwelijks. Maar ja, hij scoort wel elke keer met heel weinig baltoetsen. En vooral dat dansje na zijn doel met het hele team. Ja. Het Trump-dansje, dat zei genoeg, denk ik.
0: Ja, absoluut. Zeker en vast. Denk je dat dat hele gedoe rond Trump onze duivels nog extra peper in hun gat heeft gegeven om te winnen, denk je dat?
1: Goh, ze zeggen toch van niet, omdat gisteren tijdens de persconferentie met Thibaut Courtois bijvoorbeeld, daar ging het wel over. En toen zei hij ook van, kijk, toen het bericht naar buiten kwam, de manier waarop, et cetera, zijn we 5 minuten bij elkaar gaan staan met de spelers, ook met Vincent Manhart, de technisch directeur, en hebben we afgesproken, kijk, het enige wat wij kunnen doen is de wedstrijd winnen op het terrein, op de groene grasmat. Wat daar buiten gebeurt... Ja, daar hebben zij geen invloed op. Dat is werk voor de bond, dat is werk voor juristen. Ja. Ze krijgen dat ook wel wat mee natuurlijk. Dat zei Thibaut Courtois daarnet in de mixzone ook wel. Zegt hij, ik heb dat ook allemaal wel gelezen. En zeker wat USA heeft gezegd, dat zij favoriet zijn. Dat België niet meer de generatie is van 4 jaar geleden, 8 jaar geleden. Dat ze dat varkentje wel eens gingen wassen. Dat vond hij een beetje, ja, niet echt respectvol van USA. En dat heeft hij ook wel aangegeven. Maar of dat nu een extra motivatie was, ja, dat denk ik nu net niet.
0: Nee. Ook een opvallend beeld tijdens de wedstrijd. Je ziet dan de voorzitter van de Belgische Voetbalbond naast de baas van de FIFA zitten.
1: Ja, en dat vind ik heel vreemd.
0: Ja.
1: Natuurlijk, het is een moeilijke spreidstand voor Pascal Van Damme. Omdat aan de ene kant is er natuurlijk wel de voorzitter van de Belgische Voetbalbond die toch benadeeld wordt. Mm-hmm. Zeker in de situatie waarop de Belgen geen uitleg krijgen van FIFA. Maar aan de andere kant is zij ook wel lid van de FIFA Council, toch van een belangrijke organisatie van Infantino.
0: Ah, ja.
1: Dus dat is een beetje haar probleem. Het is niet makkelijk om daarin te geraken. Ik denk dat zij ook wel een beetje het voordeel heeft dat ze een vrouw is en dat hij moet vervrouwelijken. Mm-hmm. De Noorse voorzitter van de Voetbalbond van Noorwegen is ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, want die is eigenlijk al van sinds 2022 aan zijn stoel aan het zagen. Dus ik denk dat zij een beetje in een moeilijke situatie zit. Er heeft ook nog niemand echt een interview gegeven, ook zij niet. Ook al hadden we dat na de wedstrijd gerust eens willen doen. Maar ja, ik had toch wel ergens een kleine kniestoot of zo willen zien van Pascal Van Damme tegen Infantino.
0: Ja, je weet het nooit. Hè? Of ja, goed, misschien gebeurt het achter de schermen, dat weet je ook allemaal niet. Ja. Zeg, we gaan nu naar de kwartfinale. Dus we spelen vrijdag tegen Spanje. Ja, misschien nog heel kort, hoe kijk je naar die wedstrijd?
1: Ja, het is... Een droomwedstrijd, denk ik, want iedereen houdt toch van Spanje, het voetbal van Spanje. En dat was vooraf ook een beetje het doel, zeiden de Rode Duivels, van ons doel is de kwartfinale te spelen tegen Spanje. En kijk, het is over een paar bergen moeten gaan, maar uiteindelijk zijn ze er toch geraakt.
0: Ja, benieuwd wat dat gaat geven. De match wordt om 9:00 s'avonds gespeeld, als ik het goed heb. Dus dan gaan we wel weer zien wat dat allemaal geeft. Tom, jij mag voorlopig nog niet naar huis, hè. Je gaat daar nog even moeten blijven, vrees ik.
1: Vinden ze thuis wel erg.
0: Is het waar? Ja. Ah, maar kijk, maar dan is het het moment, hè. Tom, doe even de groetjes aan thuisfront. Doe maar.
1: Wel, ik wil aan mijn vrouw natuurlijk de groetjes doen, maar zeker aan mijn twee honden die het een beetje moeilijk hebben. Dus ik hoop dat ze er snel weer doorkomen, maar ik mis hen allemaal enorm.
0: Oh, maar kijk. Maar ja, de woefjes missen jou ook. Je gaat hopelijk niet te snel mee naar huis, maar het gaat denk ik ook niet zo super lang meer duren. Enfin, goed, we gaan het allemaal zien. Geniet er daar nog van, in ieder geval, Tom. En als jij graag ook iemand de groetjes wil doen, laat het dan even weten in de Radio 2-app, want straks zo rond 7:10, dan is het aan jou. Dan mag jij de groetjes doen aan iemand die je misschien wel mist.

0: Ik denk dat hij gisteravond ook wel echt, of gisterenmiddag ook gejuicht heeft, want hij is ook genomineerd voor Radio 2 Zomerhit. Met dit nummer, Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam, zijn nieuwe single. Wil je nog op jouw favoriet stemmen? Dat kan, hè. Even naar Radio 2 gaan op VRT Max en daar kiezen. Ja, voor jouw favoriet dus.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Klein beetje vieren, klein beetje naar het weer kijken. En ja, misschien nog wat leuke muziek erbij. Dat is zo ongeveer de samenvatting van het komende uur. Hier bij Radio 2 staat op.
3: Elke dag.
4: Zeven uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegoon toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
5: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en twee goals van Charles de Ketelaar in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
4: Charles de Ketelaar scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
6: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
4: De wedstrijd startte vannacht om 2 uur, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld was dat toegelaten, maar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amaury de Mulder ging meeluisteren.
7: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
8: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
9: Blijf gaan, joh. Lopen, joh.
8: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
10: Het is wel anders. Je zit meer in je koptelefoon of zo.
11: Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
8: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
12: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
13: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
8: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
14: Supergoed, echt waar.
13: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
15: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella, van ons, weten ze helemaal op.
4: België neemt het vrijdagavond om 9 uur in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar, na de uitschakeling in de groepsfase. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen de hele zomer lang om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in het bos. Dat komt door een aanval van 1 of meerdere wolven vrijdag, waarbij 20 schapen zijn doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf, want wolven zijn erg schuw. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zei van Petegem daarover.
3: Ik denk dat het een inspanning zal zijn waar elk van ons een bijdrage zal moeten aan leveren. En dat we dat uiteraard op een rechtvaardige manier en eerlijke manier moeten gaan doen. Ja. Betekent dit dat het tegen 21 juli klaar moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel bijzonder snel zal zijn om nog tot een goed akkoord te komen. Die deadline is natuurlijk 15 oktober. Dat is het moment dat we een begroting bij Europa moeten gaan indienen. Ja.
4: En in de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan, dat is hun regering, ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten, dus geen politici, maar deskundigen. Die stap maakt deel uit van het staakt het vuren akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft niet dat Hamas ook zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. Het dossier komt ook opnieuw op tafel bij de Belgische regering. CD&V en Vooruit willen dat België Palestina onmiddellijk als staat erkent nu Hamas deze stappen zet. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Dat versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
0: En hier op de redactie van Radio 2, want iedereen heeft gekeken. Zo is dat gewoon. Mona, ondertussen op de weg zitten we aan, even kijken, 60 kilometer file ongeveer.
14: Ja, inderdaad. Valt best mee. Enkel richting Brussel op de A12 kan je toch wel wat langer in de file staan. Dat is tussen Londerzeel en Wolvertem zo'n 25 minuten. Al neemt die file daar wel af. De weg is er net vrijgemaakt. Nog naar Brussel op de E19 10 minuten bij tussen Kontig en de Werken in Mechelen-Noord. En hinder op het knooppunt Zaventem voor wie van de A201 komt en de ring rond Brussel op wil, ook daar is een ongeval gebeurd. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 10 minuten tussen Stormbeek en Machelen. Door werken op de N41 in Hamme wel zo'n 25 minuten nog richting Sint-Niklaas. En in Rimst is de Vizé-steenweg volledig afgesloten. Dat is tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
0: Dankjewel, Mona.
16: Sta op met Radio 2.
17: Sharon Slegers.
0: Ah, wat een mooie dinsdag is het.

0: al dansend wakker worden deze ochtend. Het mag, hè. Met Moloko en Sing It Back. Sta op
1: met Radio 2. De zonnegroet.
0: Komt een bericht binnen in de Radio 2-app van Fanny Maas. Fanny die laat weten, ik zou toch graag eens de groetjes willen doen aan onze rode duivels. Ja, dat snap ik. En ik denk dat Lukaku, de ketelaren en de rest van de rode duivels zonder twijfel graag de groetjes zouden willen doen aan de baas van de FIFA en aan Trump. Want dankzij rode kaartgate en die geweldige wedstrijd van vannacht, ja, zijn ze toch wel omgedoopt tot internationale helden. Maar de vraag is, aan wie wil jij graag de groetjes doen? Want die kans krijg je hier elke ochtend in de week in Sta op met Radio 2. Dan maak ik graag een beetje plaats voor jou om aan iemand de groetjes te doen. Iemand die voor jou heel erg belangrijk is. Jelle Ome uit Melle, goedemorgen.
2: Goedemorgen deze ochtend.
0: Ja, jij wil vandaag graag de groetjes doen aan juf Katrien, de koning van basisschool Het Park in Merelbeke.
2: Dat klopt helemaal. Ja, onze zoon Alexander Omen heeft dit jaar een cavernoom gehad. Dat is een afwijkend bloedvat in de hersenen en hij heeft een hersenbloeding gehad.
0: Ja?
2: Hij is pas 8 jaar oud. Dus hij heeft heel lang in het ziekenhuis moeten liggen. Juf Katrien is zijn juf. Mm-hmm. Die is heel vaak langs geweest in het ziekenhuis. Die heeft de connectie met hem behouden via FaceTime elke dag met zijn klasgenootjes. Die heeft maaltijden voor ons geregeld op school. Dus bij deze zouden mijn vrouw en ik haar uit de bodem van ons hart willen bedanken voor al haar steun het afgelopen jaar. Want zonder haar had het toch een heel stuk moeilijker geweest.
0: Het zijn dat soort leerkrachten die het verschil maken ook, hè?
2: Zeker weten, dat is een leerkracht. Dat is 1 uit de 1000. Ik denk niet dat er woorden bestaan voor wat dat zij voor ons heeft gedaan. Hoe kleine dingen soms ook waren of lijken, voor ons waren dat hele grote dingen.
0: Ja, want dat is ook voor jullie een hele heftige periode, kan ik me inbeelden. Hoe gaat het nu met Alexander?
2: Het gaat goed. Hij zit nog in de revalidatie. Mm-hmm. Maar voor de rest gaat het goed. Het emotionele is wat lastiger, omdat de bloeding precies daar zat. Maar lichamelijk voor de rest doet hij het heel goed.
0: Oh, wat fijn om dat te horen, dat er toch beterschap is. En dat hij hopelijk snel weer de oude is. Daar gaan we allemaal voor duimen. En ik denk dat we iedereen wel een juf Katrien in zijn of haar leven kunnen toewensen, toch?
2: Zeker weten. Ik hoop dat iedereen zo'n juf ooit krijgt.
0: Ja, voilà. En ik hoop ook dat juf Katrien het gehoord heeft en dat de groetjes bij deze overgebracht zijn. Dankjewel voor het gesprek, Jelle. Veel groetjes aan Alexander van ons dan weer, hè.
2: Is goed. Dankjewel voor het gesprek. Sta op met Radio
1: 2. De zonnegroet.

0: het is ondergegaan. Het is de favoriet van Mario Lecluze uit Roeselare, laat je weten in de Radio 2-app. Zijn favoriet voor VRT Zomerhits. En hij heeft ook op haar gestemd. Komt vandaag ook kijken naar Blankenbergen. Radio 2. Ja, want Isabelle A. zal er ook zijn. Ja, die komt optreden om 16:30. En om 19:30 is het dan aan Lies. Ja, en zo krijgen we nog heel wat genomineerden voor VRT Zomerhit ook over de vloer. Gisteren zijn ze alle 20 bekendgemaakt. En ook de Romeo's, die waren erbij. Gunter Levy, die kregen we aan de telefoon. En die was echt heel erg blij.
1: We zijn al heel lang niet meer genomineerd geweest.
0: Nee.
1: Dus ja, voor ons was dat zo van, we hebben een keileuke single. We willen er echt wel voor gaan. En dan is deze natuurlijk wel fantastisch nieuws.
0: Het zal wel zijn dat dat fantastisch nieuws is. Alle genomineerden voor VRT Zomerhit, die vind je dus bij Radio 2 op VRT Max. En daar kan je ook je stem uitbrengen.
2: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
4: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40. 7
5: zeven zonden in één
2: nacht. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
4: Radio BNE Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
4: Op Radio BNE.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
9: Het is pas echt zomer met...
10: VRT Zomerhit.
11: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
12: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
11: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
10: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Paul Simon en You Can Call Me L. De wereld wordt wakker, jij misschien ook. Goed nieuws, want onze Rode Duivels die hebben dus gewonnen, mocht je dat nog niet weten. Jawel, tegen Amerika. Met 4-1. Vind ik knap hoor. De internationale pers die is ook wakker. Die beginnen ook van alles te schrijven. The Guardian bijvoorbeeld, die noemt de Rode Duivels meedogenloos op de momenten waarop het moest gebeuren. Ja, niet slecht hè. En de Telegraph die spreekt dan over de Rode Duivels als een ploeg die weet hoe je knock-out wedstrijden wint. En vrijdag doen we het dan tegen Spanje. Benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Maar de zon die schijnt sowieso vandaag. Met dank aan die Rode Duivels. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen Sharon.
0: Veel zon vandaag? Hopelijk wel.
1: Wat minder in die zin. Ja, er zijn meer wolkenvelden dan gisteren. Resten van een storing. Maar het blijft wel droog hoor. En de zon gaat er ook in de loop van de dag nog meer doorkomen. Mm-hmm. In de loop van de namiddag worden die opklaringen breder vanaf het westen. En we gaan wat meer zweten ook. Het wordt erg warm. Temperaturen straks van 25 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland.
0: Oeh, ja.
1: Bij matige west tot noordwestenwind. En dan vanavond en vannacht brede opklaringen, nog wat hoge wolkenvelden. Minima tussen 12 en 18 graden, dus het koelt wel af. Dat is draaglijk om te slapen. Een zwakke wind wordt dat dan uit veranderlijke hoek. En dan morgen zon. Vanaf het noorden komen er wel wat meer wolkenvelden voor het noordoosten van het land. Hoe meer we richting kust gaan en richting Franse grens, hoe meer zon. Mm-hmm. En toch ook opnieuw erg warm van 20 graden in de Hoge Venen tot 27 graden in Brussel en 29 graden voor het zuiden van het land, Belgisch Lotharingen. En dan de rest van de week, het weekend ook, begin volgende week, blijft het eigenlijk volop zomeren met temperaturen van 30 graden en zelfs nog iets meer.
0: Terug richting

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Limburg, live.

0: Rihanna en Umbrella. Als je ook nog wat kleine oogjes hebt, omdat je naar de wedstrijd van de Rode Duivels hebt gekeken, geen zorgen. Zometeen muziek van Frankie Valli. En ik kan je zeggen, dan voelt deze ochtend plots alsof je toch minstens 8 uur geslapen hebt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst gaan we eens luisteren naar wat er allemaal in jouw buurt gebeurd is.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, 14, of 7:30 beter. Goedemorgen, 14 nieuws in Limburg met Hilde Lieten. Ook op

0: verschillende plaatsen in Limburg hebben supporters van de Rode Duivels vanochtend naar de wedstrijd tegen de Verenigde Staten gekeken. En ze hebben daarna uiteraard ook de ruime overwinning gevierd. Dat was onder meer het geval in Sint-Ruiden, in Genk en zoals hier in Houthalen.
1: Enorm blij. Trump kan bepalen wat hij wil. En wij zijn Belgen en wij willen no matter what.
2: Kijk de gezinnen al. Na 2-0 komen wij terug. Kijk tegen Trump. Wij blijven winnen altijd.
3: Fenomenaal. Dat gaat uit de dak, hier. Echt waar. Morgen werken, maar we staan hier.
4: Doorgaan.
3: Ja.
0: En in zowat alle gemeenten waar je de wedstrijd op groot scherm kon volgen, is alles rustig verlopen. Bij politiezone Karma kwamen enkel meldingen binnen van toeterende auto's. Ook in politiezone Lama, waar bij vorige wedstrijden meer dan 100 mensen werden geverbaliseerd, bleef het rustig. In Sint-Ruiden, waar een groot scherm stond opgesteld, was er enkel feestvreugde en waren er geen incidenten. Staaien. Het stadion van voetbalclub STVV is klaar voor Europese voetbalwedstrijden. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Daarvoor moesten wel een aantal aanpassingen gebeuren. Zo zijn alle zitjes in tribune Noord vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. Ook de voorzieningen voor de pers moesten herbekeken worden. En voorwaarde voor de goedkeuring is wel dat de werken die de volgende weken nog gepland staan correct en op tijd worden uitgevoerd. In Genk zijn de afgelopen weken 3 voertuigen in beslag genomen die voor overlast zorgden. Het gaat om 2 auto's en 1 motorfiets. De voertuigen raceden onder andere op de André Dumont-laan en in het Torpark. Intussen zijn de 3 bestuurders ook op het matje geroepen bij het stadsbestuur, zegt burgemeester Wim Dries.
5: En ik heb ze ook allemaal gezien, ik heb ze ook allemaal verhoord, zoals dat dan heet, omdat natuurlijk de openbare orde in het gedrang komt. En ze hebben hopelijk ook schuldinzicht, zodat we dat ook afleren en dat ze dat ook verder vertellen dat dat niet meer mag.
0: En bij een grootschalige verkeersactie van de politie in Lommel, na het muziekfestival Rampage Open Air, bleken 23 bestuurders drugs te hebben gebruikt. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Nog 8 anderen hadden te veel gedronken. Rampage Open Air in Lommel lokte afgelopen weekend zo'n 55.000 bezoekers. Dat is een kleine 1000 of 10.000 beter minder dan de recordeditie van vorig jaar. We beginnen met bewolking vandaag, maar in de namiddag krijgen we meer opklaringen. Het wordt weer warm met maxima tot 28 graden.
6: Mona, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: File rijden richting Brussel.
7: Ja, op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem zo'n 15 minuten bij. Komt door een ongeval links, maakt daar dus zeker een linkstrook. En dan op de E19 tussen Kontich en de Werken in Mechelen-Noord ook zo'n 10 minuten. Rond Brussel op de binnenring verlies je nog eens 10 minuten tussen Stroombeek en Machelen. Door Werken op de N41 in Hamme 25 minuten bij richting Sint-Niklaas. En in Riems blijft de Visé-Steenweg volledig afgesloten. Dat is tussen de Burgstraat en de Zwarte Kruisstraat, in beide richtingen dus door een brand.
8: Torso. Ergonomisch slapen.
9: Massa, zonneschone lounge set.
10: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
9: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De 5 beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

Frankie Valli en Grease. Zeg, als het nu nog niet gebeurd is, wil je dan voor mij even je televisie op VRT Canvas zetten of de app van VRT Max opendoen? Want er is iets heel raars aan de hand. Er is achter mij, ik weet niet of je het kan zien, een getal verschenen. Ja, nu zie je het goed. 19.942. Dat is heel vreemd, want ik heb dat precies al eens ergens gezien. Maar ik weet niet zo goed waar dat dan ook alweer was. En misschien, ja, weet jij het wel. Als er iemand is die mij kan helpen, laat het eens even weten in de Radio 2-app.

0: Mark Owen en Walking in Memphis. Ja, toch vreemd, hè? Die klok hier achter mij. Is het ook niet goed, hoor, of dat getal. Luisteraar Mirjam, die liet al weten in de Radio 2-app. Ze heeft dat getal ook al eens gezien. Ja, ze stuurt in de Radio 2-app bij Goedemorgen Morgen heb ik dat gezien, maar toen was het een ander getal. Dat is wel zo. Was dat niet toen die op de luchthaven zaten daar? De laatste uitzending, denk ik dat het was, dat ze op de luchthaven zat en dat er toen inderdaad ook dat getal, ja, achter hen verscheen. Ja, wat is dat nu weer allemaal? Vreemd, hoor. Maar goed, het is tijd om over te gaan naar de orde van de dag. Radio 2. Een hele leuke orde van deze dag, want deze dinsdag die kleurt geel en rood en zwart. Want onze Rode Duivels die hebben gewonnen tegen Amerika. 1-4 werd het en dus gaan wij door naar de kwartfinale in het WK-voetbal. Dat is heerlijk om dat te kunnen zeggen. In de app van Radio 2 zag ik al dat heel veel mensen de wedstrijd vannacht massaal gevolgd hebben. Ingrid Goudeseune uit Poperingen bijvoorbeeld, die keek in bed samen met haar 11-jarige kleindochter. Die bleef slapen en ook heel graag wilde kijken. Maar dat is geweldig, hè? Maar er werd niet alleen thuis gekeken. Ook in het hele land hebben mensen op grote schermen samengekeken. Dat is een groot feest dus. Maar dat zorgt soms toch ook wel voor zorgen bij de politie. Ook bij de politiezone Lanaken, Maasmechelen. Want die hebben tijdens dit WK al 170 boetes uitgeschreven. Dat kan toch al tellen. Korpschef Rone Cox. Eens kijken of ik die hier aan de lijn heb. Rone, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, 170 boetes, dat is niet weinig. Waarvoor schrijven jullie die dan zoal uit? Kan je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, dat is natuurlijk heel wat vormen van verkeersonveilig gedrag. Als men bepaalde snelheden gaat gebruiken, rondjes gaat draaien, op koetswerkdelen gaat zitten, uit ramen gaat hangen terwijl voertuigen in beweging zijn, ja, dan creëert dat natuurlijk heel erg gevaarlijke situaties.
0: Ja.
1: En dat zijn situaties die we natuurlijk willen stopzetten. En dat lukt daarom niet altijd. En daarom vinden we het dan ook belangrijk om op die manier een signaal te geven door niet alleen de boete te laten vallen in de brievenbus, maar vooral ook daarover te communiceren.
0: Mm-hmm. Ja, want dat lijkt me toch ook een beetje een lastige job die jullie hebben. En er zijn mensen aan het feesten, zeker zoals vandaag. En mensen zijn tevreden, zijn blij. Ja, en dan moet je spelbreker zijn. Is dat moeilijk soms, Ronin?
1: Oh, dat is niet alleen moeilijk op het terrein zelf, want soms krijg je inderdaad, zoals zeer recent, nu de afgelopen nacht en deze morgen viel het eigenlijk nog best mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben volkstoelopen die soms echt wel enorm zijn. Je staat erbij, je kijkt ernaar. We werken in de diepte en we proberen dan ook wel steeds in dialoog te gaan.
0: Ja.
1: Het is soms echt wel een spagaat, ook voor onze mensen die zelf ook uiteraard voetballiefhebbers zijn. Maar feesten moet zeker kunnen en daar staan we volledig voor garant, maar het moet veilig blijven.
0: Ja, dat snap ik. Vrijdag spelen de Rode Duivels opnieuw, hè. Dan zitten we in de kwartfinale, dit keer tegen Spanje om 9:00 s'avonds. Ja, dat uur, dat is misschien, maakt dat een verschil voor jullie dat het wat vroeger is?
1: Dat maakt inderdaad echt wel een verschil. Aan de ene kant valt dat beter mee, omdat we dan, als het gaat over bepaalde vormen van hinder, geluidsoverlast, dan misschien ook wel wat minder telefoontjes krijgen of mensen die dat effectief als hinderlijk ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Een heel ander gegeven dan midden in de nacht. Aan de andere kant is het midden in de nacht principe natuurlijk iets veiliger, omdat we dus toch heel wat minder regulier verkeer hebben.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Okay. Ja, we gaan afwachten wat dat allemaal gaat geven. Vrijdag tegen Spanje. Gaan jullie op het politieuniform misschien toch iets van 3 kleur voorzien of zo? Een vlagje op de wang, Ronin?
1: Wel, laten we zo zeggen, ik weet niet wat dat mijn mensen spontaan gaan doen, maar we gaan er niet moeilijk over doen en ik zal er zeker niet achter gaan schrobben met een doekje om het af te wegen.
0: Go, go, you Reds, denken we dan. Oké, voilà, laat iedereen het maar veilig halen, houden en vooral supporteren voor onze Rode Duivels. Ronin Cox, dankjewel.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharons Legers.

Hammer and The Thing I Love. Zeg, de vakantie die komt er misschien voor jou ook stilletjes aan. Ja, dan is het misschien wel leuk om wat opties te hebben wat podcasts betreft en leuke series om naar te kijken. Wel, daar zorgen wij met veel plezier voor. Zometeen krijg je enkele boeiende tips alvast.

0: Het is echt zo'n zomersnummer, hè. Raampje van de auto open. Armpje naar buiten en dit lekker luid en gewoon genieten van het mooie weer. Cyril en Stumbling In. Het is zomer, misschien heb je al vakantie. En ik wil er graag op toezien dat jij je deze zomer niet, maar dan ook echt op geen enkel moment gaat vervelen. En daarom dacht ik, geef jou wat kijk- en luistertips van op 14 Max podcast die je bijvoorbeeld kan bingen aan de rand van het zwembad in pakweg Italië of Frankrijk of gewoon in je tuin. Dat is ook allemaal prima. Of televisieseries die je kan kijken vanuit een coole living als we bij de hittegolf 16 zijn aanbeland. En die tips ga ik jou voor alle duidelijkheid niet geven. Daar heb ik een expert voor in huis gehaald. Soukaina Benani, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Een expert dan nog?
0: Toch wel, ja. Ja, ik vind dat wel. Jij bent toch daar heel erg mee bezig. En misschien moet ik jou ook een beetje kaderen voor de mensen die jou nog niet kennen. Jij bent een van de presentatrices van het programma Gij Weet. Kan je ook terugvinden op VRT Max?
1: Klopt.
0: Vertel misschien nog eens aan onze luisteraars wat jullie precies doen.
1: Ja, Gij Weet is eigenlijk een programma waarin dat wij ons persoonlijk algoritme gaan onderzoeken. Mm-hmm. Ik presenteer dat samen met mijn co-host Hakim Shattar.
0: Ja?
1: En wij zitten allebei chronisch online, chronisch op TikTok aan het scrollen elke dag. Wij sturen elkaar elke dag ook heel veel video's door. En we bekijken eigenlijk wat dat er gaande is allemaal. Dus echt okay. De trends, maar vooral echt met een humoristische blik op onze socials.
0: Ja, leuk. Het is heel tof om naar te kijken. Dat is eigenlijk al een tip op zich. En om het een beetje samen te vatten, je hebt eigenlijk het internet uitgelezen. Laat het ons zo zeggen, VRT Max heb je helemaal bekeken en vooral beluisterd. Jij bent de ideale persoon om ons tips te geven. Misschien moeten we beginnen met de podcast.
1: Ja.
0: Wat denk je daarvan? Ik luister via VRT Max graag naar Als de Muren Konden Praten of naar Mensen Erger Je Niet of Peter van de Veire en de Zandloper. Maar welke podcast mag ik niet missen?
1: Wel, het ding is, omdat ik chronisch online zit, ik zit heel vaak op Instagram en TikTok te scrollen, dus mijn feed is heel vaak heel humoristisch.
0: Okay.
1: Maar als ik dan andere dingen wil bekijken of beluisteren, zoals podcasts op VRT Max, dan wil ik zo wat iets serieuzer of zo. Mm-hmm. Dan wil ik iets bijleren of dan wil ik podcasts beluisteren die iets met mij doen.
0: Ja?
1: En ik was onlangs, ik ben dus eigenlijk sinds gisteren terug van Marokko, en op de vlucht heen naar Marokko, heb ik eigenlijk heel de podcast Vrouwen van IS helemaal gebinged.
0: Ah ja.
1: Dus dat was echt, dat was 5 afleveringen lang en ik heb die alle 5 achter elkaar beluisterd.
0: Ik heb daar al veel reclame voor gezien. Ik heb hem nog niet beluisterd. Hij staat op mijn bucketlist. Waarom moet ik daar naar luisteren?
1: Ja, omdat dat dus de echte verhalen brengt van de vrouwen die destijds ook naar Syrië zijn vertrokken. Dus dat is echt een beetje een zwaardere podcast.
0: Mm.
1: Maar ik vind dat ook een heel eerlijke podcast. Omdat je dan ook wel eens de andere kant van het verhaal hoort.
0: Snap ik. Al een hele goede tip. Zet die op je lijst. Mocht je nog niet geluisterd hebben. Vrouwen van IS. Is er nog eentje die je kan aanraden?
1: Ja, ik ben echt een hele grote fan van alles dat crimi is. En mysterie. En moordzaken. Mm. Zoals elke millennial, denk ik. Dus Onder Ons Crimi is ook echt een grote aanrader. Die zit ik bijna altijd op als ik in de auto zit.
0: Ja.
1: Omdat dat dus echte verhalen brengt over alle criminele zaken die ooit zijn gebeurd. Moordzaken, opgelost, onopgelost. Dus dat is zeker ook een hele goede tip.
0: Die heb ik wel al geluisterd. Onder andere met onze collega Fatma Taspinaar en Filip Heijmans. Heel leuk. En die brengen dat ook op een hele heldere manier. Dus superboeiend. Zometeen, heb jij nog kijktips voor ons? Ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Dus ik zou zeggen, loop niet te ver weg. Zet de radio een beetje luider of de televisie op en luister vooral mee.

0: Geweldige muziek om deze dinsdag mee te beginnen, toch? Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Mm, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Eggo Keukens.
10: Nu solden tot 30% korting.
12: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ja, straks krijg je van Soekena dus nog kijktips op VRT Max. En we gaan ook nog live naar Frankrijk. Naar Maarten in de Tour de France.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgen toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en twee goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Charles de Ketelaere scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Goh, ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: De wedstrijd begon voor ons om 2 uur 's nachts. Sommige supporters hebben een nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te bekijken. Anderen hebben een wekker gezet of gaan de match nu nog bekijken.
3: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar Zottegem naar de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan, een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
4: Heel de nacht doorgedaan. Het is een heftige avond, maar nog steeds, ja, werk komt er natuurlijk wel een beetje boven. Klein beetje een opoffering maken.
5: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
6: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen. Straks als ik kijk.
0: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren ook dol enthousiast na de overwinning van de Duivels.
7: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
8: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
9: Onwaarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
10: Geen woorden.
9: Geen woorden.
10: Geen niks.
9: En nu in L.A.
11: Come on! Vuur is een feestje! Vuur is een feestje!
0: Ja, België neemt het vrijdagavond om 9:00 in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. En door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match met Portugal ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteravond uitbrak op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel. Dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zegt van Petegem.
12: Als je een inspanning doet, of die nu 7,7 of 10 miljard zal zijn, zal dat uiteraard een inspanning zijn die we gaan voelen. Wat is de reden waarom dat we in die situatie gaan zitten? Dat is die interest. Een tweede element is dat je ziet dat we onze uitgaven eigenlijk wel onder controle beginnen te krijgen, maar dat die eigenlijk nog altijd wat te hoog zijn. Een derde element zijn de inkomsten. We hebben in het verleden al vaak gezegd dat er een lek is in onze inkomsten door allerlei achterpoortjes die gevonden worden.
0: En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker dergelijke incidenten geweest. Ook na het ingaan van een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen nog veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Spanje versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Oh, tegen Spanje. Benieuwd wat dat gaat geven. We gaan nog even geduld moeten hebben daarvoor. Ondertussen gaan we naar de weg. 67 kilometer file staat er, Mona.
13: Ja, valt best mee. Enkel richting Brussel wel wat langer aanschuiven. Dat is op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem zo'n 35 minuten. Komt door een ongeval links, dus maakt daar zeker een reddingstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 15 minuten. Komt doorwerken bij Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel vertraag je wat tussen Stroombeek en Vilvoorde. Doorwerken op de N41 in Hammen verlies je nog eens 20 minuten. Dat is richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
14: Green. Energie Rebellie.
15: Sta op met Radio 2.
16: Sharon Slegers.
10: Hele goeiemorgen.

0: meezingen met Kim Wilde en de Kids in America. Kijk even mee via VRT Canvas of in de app van VRT Max, dan zie je dat ik in goed gezelschap ben. Radio 2. Soukena Benani, die zit hier bij mij. Soukena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog even te zeggen, toch nog eens voor de duidelijkheid, mensen die nu pas erbij komen. Jij bent een van de presentatrices van het programma Gij Weet. Daarin scrollen jullie met een gast door de sociale media. Jullie kijken wat er gebeurt, bijvoorbeeld op TikTok en op Instagram. Filmpjes die de hele wereld rondgaan. En ook al die afleveringen van Gij Weet, die staan op VRT Max. Moet je zeker eens naar kijken, het is een aanrader. Kan je daar bingen, maar er staat nog zoveel op VRT Max. Het aanbod is gigantisch. Soms weet ik zelf niet wat ik eigenlijk moet kijken. Maar jij helpt ons en je hebt wat tips meegebracht. Is er zo'n serie die ik deze zomer echt gezien moet hebben?
1: Ah, wel, het is dus zomer. Hè. Veel mensen gaan naar de zee.
0: Mm-hmm.
1: Veel mensen gaan naar Knokke.
0: Ja.
1: Dus ik raad jullie zeker aan om Knokke af te bingen.
0: Topserie, hè?
1: Ah, amai zeg. Voor mij was dat een The Gift That Kept On Giving.
0: Mm-hmm.
1: Dat was echt een verrassing. Ik dacht, ik ga die serie eens opzetten en gewoon heel de tijd op mijn gsm scrollen.
0: Okay.
1: Met die intentie ben ik aan Knokke af begonnen. En voordat ik het wist, heb ik gewoon heel dat eerste seizoen gebinged. Omdat dat gewoon zo goed was.
0: Ja, en die gsm toch wat meer langs de kant gelegd?
1: Ik heb eigenlijk geen enkele keer mijn gsm aangeraakt. Ik was gewoon helemaal geïnvesteerd in Knokke af.
0: Tegenwoordig weet je dan dat het echt een goede serie is. Hè?
1: Ja.
0: Ook met allemaal top voor topacteurs. Iedereen speelt daar supergoed in. Van Pommelien Thijs tot Inima C. zijn allemaal topactrices. Welke serie is zo een verborgen pareltje? Heb je dat misschien ook gevonden?
1: Ja, wat ik onlangs heb ontdekt op VRT Max is de serie... Nu ben ik... MeTime? Is dat
0: daar? Je bedoelt Time Out.
1: Time Out. Ja, dat was... maar ik heb nog maar één aflevering gezien. Maar ik denk echt dat een heel goede serie gaat zijn. Omdat dat zo wat... Dat gaat over vriendschap, over liefde. Dat is heel luchtig. Dat is echt... Ik ben eigenlijk heel benieuwd om die serie te kijken.
0: Dat snap ik, ja. Er wordt wel eens gefluisterd dat het een beetje op dertigers lijkt. Ja. Ook dat het zo die richting wat uitgaat.
1: Dat is zo heel wholesome. Dat is echt zo... Dat is een feel-good serie.
0: Snap
1: dat is echt zo een luchtige serie. Je zet dat op, je komt thuis, je zet dat op en je denkt van,
0: Ja.
1: Ik ga niet te veel drama, niet te veel, gewoon echt leuke vriendschap.
0: Absoluut.
1: Kijken.
0: Zeker en vast. Amai, is oké. Ik heb al twee supergoeie tips van jou gehad. Time Out, Knokke af. Misschien nog één ding, zoiets nostalgisch. Want dat werkt altijd goed. Nostalgie is altijd leuk. Hè? Eentje die er eigenlijk misschien al een hele tijd op staat op VRT Max, maar die jij nog niet zo lang geleden ontdekt hebt.
1: Ah, wel, een serie die ik dus niet zo heel lang geleden heb gezien, maar wel al lang bestaat, is de serie Undercover.
0: Met Tom Waas.
1: Exact. Ja. Dus dat is zo al een heel andere kant. Dat is minder luchtig. Maar dat is zo wel meer als je zo... want ik ben dus helemaal geobsedeerd met alles wat dat krimi is.
0: Ja.
1: Dus dat is wel echt een iets zwaardere serie. Zo'n donkere serie, mysterieus. Dus dat is wel echt... Dat was voor mij wel een ontdekking.
0: En ook daar eigenlijk allemaal heel goede acteurs. Hè? België, Nederland samen. Supergoed. Ja, ook heel tof om naar te kijken. Dankjewel daarvoor.
1: Heel graag gedaan.
0: In oktober komt er een nieuw seizoen van Gij Weet. Eigenlijk was dat de bedoeling dat er in september al kwam, maar jij hebt een goede reden om dat toch even uit te stellen. Hè?
1: Ja, ik heb een heel goede reden, want ik ga trouwen in september.
0: Maar proficiat.
1: Ja, dankjewel.
0: Spannend. Zijn het dan nu de laatste voorbereidingen?
1: Het zijn de laatste voorbereidingen, de laatste sprint naar het einde, want ik ga ook ineens samenwonen, dus er komt heel veel bij kijken, trouwen, organisatie, huis inrichten, maar wel echt hele leuke vooruitzichten.
0: Ja, dat snap ik. Maak er een prachtige zomer van, een prachtig trouwfeest en dankjewel om hier al zo vroeg te zijn 's ochtends.
1: Dankjewel.

The Kid LAROI en Justin Bieber en Stay. Iedereen praat over het voetbal vandaag. Je zou bijna vergeten dat er nog zoiets is als koers, de Tour de France. Al is het daar nog wel even wachten op een Belgische overwinning. Maarten mag zo meteen vertellen of hij dat vandaag ziet gebeuren. Je vindt

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Info in je winkel of op xina.be.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
3: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Radio 2.
0: Radio 2.

0: zo van die muziek die zo fout is dat het weer goed is, hè? Goed om deze dinsdag mee te beginnen. Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Radio 2. Kleine oogjes hier bij ja, zowat iedereen op de redactie van Radio 2. Maar het is het allemaal waard. We zijn nog aan het nagenieten van de overwinning van onze Rode Duivels tegen Amerika. Met 4-1 hebben ze gewonnen, alsjeblieft, zegt Maarten van Gramberen, live vanuit de Tour. Goedemorgen.
1: Sharon, hey.
0: Heb je daar ook gekeken naar de Rode Duivels?
1: Nee, grote oogjes bij mij. Ik heb niet gekeken. Ik heb vanmorgen al wel een samenvatting bekeken en de goals bekeken en alles gelezen. Maar je kan je dat niet permitteren in de Tour om een nachtje niet te gaan slapen of een nachtje door te doen om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Je moet doseren, doseren, doseren. Want wat zegt het grote cliché in de Tour? Parijs is nog ver. Als je begint met weinig te slapen, dan haal je het niet. En er komt nog heel veel aan, nog pittige dagen. Dus ik heb niet gekeken, maar ik vind het wel fantastisch. En ik weet nog altijd niet, misschien kan jij nou vertellen, op welk uur die wedstrijd tegen Spanje wordt gespeeld.
0: Ah, 9 uur. Vrijdag om 9 uur s'avonds. Dus dat valt nog wel mee, hè? Dan hoef je niet wakker te blijven.
1: Die ga ik dus wel kunnen zien.
0: Ja, supergoed. Ja, balans is belangrijk natuurlijk, hè, bij alles. Dus ja, het is voorlopig nog wel wachten op die eerste Belgische overwinning in de Tour, hè?
1: Ja, daar is het nog op wachten. En we hebben geweldige statistieken uit de voorbije seizoenen en jaren in de Ronde van Frankrijk. De Belgen wonnen minstens elk jaar, de voorbije 5 jaar, dan tenminste 5 ritten in de Tour. Okay. Zover zijn we nog niet, maar er zit nog veel fraais aan te komen. We hebben 2 van de snelste sprinters ter wereld, met Philipsen en Merlier. En pas op dag 5, ook niet vandaag, pas op dag 5 kunnen die mannen sprinten. En tussen etappe 5 en etappe 12 liggen zelfs 5 sprinterskansen. Dus het zou plots wel heel snel kunnen gaan voor de Belgen. En er zit ook nog een tijdrit aan te komen. En we hebben de beste tijdrijder ter wereld met Remco Evenepoel. Dus maak je geen zorgen, dat komt uiteindelijk allemaal nog wel goed.
0: Misschien moeten we gewoon nog even geduld hebben. Dat kan ook. Pogacar,
1: dat moesten we met de Rode Duivels ook hebben. Hè. Ja. Dat was ook een triestige bedoeling daar in het begin. En kijk eens, we staan in de kwartfinale.
0: Dat is wel zo. Pogacar die heeft gisteren de overwinning wel gepakt. De gele trui die is nu van hem. Ja, ik vraag me dan af, is dat wel slim om die al zo vroeg in de Tour te hebben? Want ja, dan moet je natuurlijk ook wel hem houden, hè?
1: Ja, dan moet je hem verdedigen, maar dat gaat hij niet doen. Hij wilde gewoon een statement maken. Het was ook absoluut niet de bedoeling dat hij die trui zou pakken of voor de ritzegen zou gaan. Maar halfweg de koers zei hij tegen zijn ploegmakers: jongens, ik voel me echt goed, ik heb superbenen, we gaan toch maar rijden. En dan reden ze en dan rolde hij alles en iedereen op. Hij rijdt met superbenen rond en hij maakt van wielrennen echt een van de zwaarste sporten ter wereld, een soort van PlayStation, dit. Ik hoop alleen maar op termijn dat het geen hoogmoed wordt voor Pogacar, dat hij te gretig zal zijn met zijn krachten, want het zwaartepunt van deze Tour ligt in de slotweek. Daar zal er met minuten gegooid worden, maar hij wilde gewoon een statement maken.
0: Ja, dan is het open dat hij geen voetbal heeft gekeken vannacht, dan dat hij ook gewoon in zijn bed heeft.
1: Nee, dat gaat hij niet doen. De Slovenen...
0: Heb je trouwens iets van WK-gekte gemerkt in het hotel waar jij zit? Of,
1: Nee. Nauwelijks. Wat we wel gemerkt hebben, is dat hier ontzettend veel politie is. Er zijn dus de gendarmerie, de zwaantjes, zoals wij ze zeggen, die volgen de Ronde van Frankrijk en die

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Limburg, live.
5: We zitten veilig met al die politiemannen en het zijn sportieve kerels, want toen ik vanmorgen ging lopen, stonden ze, enfin, niet allemaal, maar toch een groot deel ook klaar in korte broek om hier een toertje te gaan lopen in het nu al bloedhete Carcassonne.
6: Kijk, klaar voor een nieuwe toerdag daar. Maarten, je hebt gisteren gegokt en verloren.
5: Jij dacht... maar ik was er wel dichtbij. Ik had gezegd Baudet, toch?
6: Ja, maar...
5: niet?
6: Ja, natuurlijk. Maar dichterbij is niet winnen, hè, Maarten van Gramberen.
5: Ja, maar dat is de fout van Pogacar. Hij was alleen vooruit, Baudet. Hij pakte de bolletjes erbij. Sorry, ik vind dat getuige van grootste kennis van het wielrennen. Alleen Pogacar dacht er anders over. Dus dat verdient volgens mij minstens 1 Radio 2-sticker.
6: Een halve sticker misschien. Ik weet het niet. Weet je wat we zullen doen? We maken een deal, Maarten. Je mag vandaag nog eens opnieuw proberen. En ik verhoog de inzet naar 2 stickers. Wat denk je?
5: 2 stickers. Dat is heel goed. Wel, ik blijf bij mijn goede vriend Baudet.
6: Ah, ja,
5: dat is een overgangsetappe. Ja, hij gaat dat nog wel eens willen proberen, denk ik. Dus ik zeg opnieuw Baudet.
6: Bah. Volharden in de boosheid. Benieuwd wat dat je oplevert. 2 stickers of niks. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Morgen horen we jou opnieuw. 7:20. Merci, Maarten.
5: Yes, met veel plezier. Dag.

0: Misschien moeten we de naam van onze rode duivels veranderen in de gouden duivels. Toch? We zijn zo goed bezig. Echt waar, ik ben echt fier op en Maalsmeet en Gold.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Straks mag jij nog een plaat kiezen om je dag te beginnen, maar nu is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, het is 8:30.

0: RT Nieuws uit Limburg met Hilde Liete. In zowat alle Limburgse gemeenten waar je de historische wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten op grootscherm kon volgen, is alles rustig verlopen. Bij Politie Zonder Karma kwamen enkel meldingen binnen van toeterende auto's. Ook in Sint-Ruiden waren er geen incidenten. En ook in politiezone Laanaken-Maasmechelen, waar tijdens dit WK al zo'n 170 boetes werden uitgeschreven, bleef het vannacht rustig. De politie daar probeert vooral een evenwicht te vinden tussen feestvreugde en veiligheid, zegt korpschef Ronin Cox.
1: Nu de afgelopen nacht en deze morgen viel het eigenlijk nog best mee. Maar we hebben volkstoelopen die soms echt wel enorm zijn. En we proberen dan ook wel steeds in dialoog te gaan. Het is soms echt wel een spagaat. Ook voor onze mensen die zelf ook uiteraard voetballiefhebbers zijn. Feesten moet zeker kunnen en daar staan we volledig voor garant. Maar het moet veilig blijven.
0: Het stadion van voetbalclub STVV is klaar voor Europese voetbalwedstrijden. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Daarvoor moesten wel een aantal aanpassingen gebeuren. Zo zijn alle zitjes in Tribune Noord vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. Ook de voorzieningen voor de pers moesten herbekeken worden. Voorwaarde voor de goedkeuring is wel dat ook de werken die de volgende weken nog gepland staan correct en op tijd worden uitgevoerd. Zo komen er nog nieuwe dugouts met 27 zitplaatsen voor Tribune West en worden er aan elke tribune draaideuren geplaatst. Op de jeugdkampen in Oudsbergen heeft de politie gisteren uitgelegd wat de regels voor kampen zijn in de gemeente. Burgemeester Ilse Wevers.
2: Er zijn wel wat aandachtspunten. We hebben ook de verhoudingen met de buurt. Die is toch ook 2 maanden lang of toch zeker 6 weken lang. En vaak spelende kinderen horen, wat extra muziek horen. We willen ervoor zorgen dat dat op een evenwichtige manier gebeurt. En inderdaad, daar is soms wel wat extra aandacht voor nodig, dat klopt.
0: En de uitleg die de kampleiders krijgen is zeker nuttig, zegt Jorben Vermeire van de KSA.
3: Ik denk dat wel, om een keer te weten hoe dat in de omgeving eraan toe gaat en zo. Like, daarnet zei hij ook van, dat er dingen worden gestolen soms. Dus dat is wel goed om te weten voor ons.
0: Oudsbergen verwacht deze zomer bijna 10.000 kinderen op de kampen. Bij een grootschalige verkeersactie van de politie in Lommel na het muziekfestival Rampage Open Air bleken 23 bestuurders drugs te hebben gebruikt. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. 8 anderen hadden te veel gedronken. Rampage Open Air in Lommel lokte afgelopen weekend zo'n 55.000 bezoekers. Het weer eerst wisselend bewolkt. In de namiddag meer opklaringen, maximaal tot 28.
4: Mona, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Sharon.
4: Ja, wat zegt de weg vandaag?
5: Op de binnenring rond Brussel vertraag je op dit moment zo'n 15 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Daar staat een defect voertuig links. Richting Brussel files op de A12 tussen Londerzeel en Meissen nog een beetje. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen zo'n 15 minuten. Dat komt door werken bij Mechelen-Noord. Nog werken op de N41 in Hamme. En daar gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas. En in Riems blijft de Vizé-Steenweg volledig afgesloten. Dat is tussen de Burgstraat en de Zwartkruisstraat door een brand.
6: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

Camille. En nu dat je weg bent... Ze is deze zomer te vinden, vooral te vinden in haar circus in Oostende. Maar ook tussen de genomineerden voor VRT Zomerhit. Want jawel, ze staat ertussen. En als Camille jouw favoriet is, wel ga dan naar VRT Max. Naar Radio 2 en stem op haar of op jouw andere favoriet. Als je dat wil natuurlijk. Dat kan allemaal. Je vindt ze daar allemaal mooi op een rijtje. Zeg, in het beste geval moet er vandaag niet te veel. Dat hoop ik in ieder geval. Dat je kan genieten van het mooie weer. En van wat rust. En als dat niet het geval is, geen zorgen. Dan zijn wij er natuurlijk voor jou. Want dan kan je hier je dag goed beginnen met een plaat die ervoor zorgt dat het werk dat je nog moet verzetten vandaag toch net iets gemakkelijker gaat. Zo'n nummer waardoor je zelfs zin krijgt om erin te vliegen. Welk nummer is dat voor jou? En waarom moeten we het voor jou draaien? Dat mag je mij laten weten in de Radio 2-app.

0: terug naar de jaren 80 met Pet Shop Boys en Suburbia. Het is zomervakantie, maar niet voor iedereen vakantie. En de werkende mens, de harde werker, die wil ik graag ondersteunen. En daarom mag de werkmens hier elke ochtend zo rond 8:40 een plaat aanvragen. Een nummer dat het werk gewoon wat makkelijker maakt. Dat het gewoon meteen in gang laat schieten, waardoor het voelt alsof je niet aan het werken bent. Ja, kijk, ik ga naar Geert de Meulemeester uit Zwevegem. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Harde werker, want jij bent bakker.
1: Ja, inderdaad. Bakken en zweven aan het knokken.
0: Dat is zo, hè. Jullie werken 's nachts, jullie werken eigenlijk... Ja, wanneer werken jullie niet? Ja. Vraag ik mij soms af, toch?
1: Ja, het is waar, het is waar.
0: Ja, ik heb ook gelezen dat het extra druk is deze morgen. Dat het de schuld is van de rode duivels.
1: Ja, inderdaad. De kleurse maakt met de driekleur en de uitslag van de voetbal van deze nacht. En ja, onmiddellijk uitverkocht en de mensen kwamen binnen. Wauw. Dat zijn er wel verse eclairs uit, maar
0: ah, ja.
1: Dat is een dus ja, er begint niet.
0: Zeg maar, hoeveel had je er dan gemaakt, Geert?
1: Ja, een stuk of 20 en ja, nog een stuk of 20 bij, dus ja.
0: En meteen allemaal de deur uit, zo gaat het dan, hè?
1: Allemaal de deur uit, ja.
0: Met die gekte van de rode duivels, maar ja, we zijn ook wel fier, hè. Heb jij gekeken vannacht?
1: Ja, een beetje gevolgd via de tablet, maar meestal geluisterd. Maar als er een doelpunt aankwam, natuurlijk, ik ben gekeken ook.
0: Ja, en meegevierd waarschijnlijk daar.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Kan ik mij helemaal inbeelden. Is het nog niet te warm daar in de bakkerij trouwens? Want we gaan
1: ja,
0: weer...
1: Hoor, ja hoor, het is inderdaad heel warm, maar gelukkig hebben we airco de kant van de patisserie. Mm. En dat is een beetje draaglijker zo.
0: Ja, maar volgens jou kan de temperatuur nog een beetje hoger. Want jij vraagt nu ook wel een plaat aan, Geert. Ja, daar kan je niet op blijven stilzitten, hè?
1: Nee.
0: Wat mag het zijn?
1: Ja, om La Patate van de Belgium.
0: Van Average Rob natuurlijk. Om, ja, en omdat het kan om toch nog een klein beetje te vieren wat er vannacht gebeurd is. Hè. En voilà, dan hoop ik dat die eclairs en donuts daarvoor uitgaan. Maar dat zal wel zijn, denk ik.
1: Ja. Dank het ook.
0: Mooie dag nog, Geert. En merci om deze plaat aan te vragen.

0: Enrique Iglesias. En Escape. Zeg, gisteren heeft Bart Peters het podium boven de Radio 2-studio in Blankenberg Bergen geopend. Heb je dat gezien? Dat was nu eens de moeite, zei. Ja, maar echt, hè. Hij had bretellen aan en zo zijn hemdje een beetje opengezet. Ik denk dat hij dat een beetje last had van de warmte of zo. Of je vraagt je misschien af, zijn daar beelden van? Ja, zeker wel, die zijn er. Kijk maar eens op onze Instagram en onze Facebook. En ik ben ook een beetje verbaasd dat dat dak daar nog niet is ingestort met Bart Peters erop. Want ja, het was wel een dik feestje. Brood voor morgen vroeg heeft hij daar gespeeld. Ja, de studio moet nog een hele zomer meegaan. Mijn collega's die moeten daar nog in presenteren. En vandaag is het aan Daan Masset. Daan, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen vanuit Blankenbergen.
0: Ja zeg, vertel eens. Het is jouw eerste ochtend daar aan zee. Ruikt het daar
1: nog? Het is thuiskomen, hè.
0: Ja, voelt het zo? Vertel het eens.
1: Ik kan zonder GPS naar hier rijden intussen, na 4 jaar Blankenbergen. Ik weet waar ik moet zijn en de zee roept. Het podium roept, de studio roept en ik ben heel blij om hier weer te zijn op onze toch wel vakantiejob is dat eigenlijk wel. Hè?
0: Ja,
1: werken met zicht op zee. Ik zit momenteel in een strandstoel die achter onze studio staat. Het zonnetje schijnt hier al en ik zie bootjes varen. Het zonnetje schijnt hier al mooi. Ach, maar het leven is prachtig.
0: Zo goed, ja. Het is altijd inderdaad een beetje een soort van vakantiejob. Ik weet niet of je daar nu ook een vakantie lief gaat opscharrelen, dat zou ik misschien niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat ga ik aan mij voorbij laten gaan. Dat is voor andere collega's bij Radio 2.
0: Ja, dat snap ik. Zeg, de Rode Duivels die hebben vannacht gewonnen. Denk je dat je die vibes daar vandaag ook gaat voelen?
1: Ja, ik denk, ik begin zo meteen om 9 uur. Ik denk dat ik de eerste uren heel weinig volk ga zien. Als ik zie hoeveel mensen dat er vannacht zijn wakker gebleven of zijn wakker geworden om te kijken, het verbaast mij een beetje. Ik heb beelden gezien van volle pleinen aan grote schermen en ik dacht dat iedereen in zijn bed ging blijven liggen. Nee hoor. Dus ik voel mij zo'n beetje de enige die gaan slapen is en die is blijven liggen. Dus ik weet niet of ik hier veel volk ga zien. Maar eens dat iedereen wakker is, denk ik dat er wel een euforische sfeer zal zijn.
0: Het zal wel zijn. Kom maar gewoon allemaal naar de studio in Blankenbergen. Daar gezellig vieren, nog een beetje navieren. Wat ik mij ook afvroeg, daarnet Sabine aan de lijn, Daan, en die zei ja, dat we weer richting hittegolf gaan. Maar daar in Blankenbergen valt het best wel mee qua temperatuur. Hè? Aan het zeetje is het altijd net iets frisser, toch?
1: Ja, ik zit op dit moment korte broek en korte mouwen. Het is op dit moment kan je zo wel zo nog een truitje verdragen, omdat er zo'n fris briesje staat. Het is niet dat hier koud is, hè, maar het is hier zo sava. Het is oké. En dus ook overdag, ja, dat is met de zee natuurlijk. Hè. Als het in het binnenland boven de 30 gaat, dan is het hier toch wel wat draaglijker, ook al door de wind en het briesje dat er staat. Dus ja, de beste plek eigenlijk om te zijn is hier gewoon in Blankenbergen. Hè,
0: het
1: Sharon.
0: Zal wel zijn. Heb je last van de warmte, dan ga je gewoon richting Blankenbergen en je blijft daar lekker. Dat vinden wij heel plezant. Nog een reden om daar naartoe te gaan is vandaag weer een nieuw optreden. Om 4:30 is dan Isabelle A. met haar nieuwe single. Die is ook genomineerd voor Zomerhit. Dus dat wordt sowieso feest. En om 7:30 is het aan Lies. Alleen maar ja, plezier maken daar in Blankenbergen. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat wens ik jou ook toe vandaag, Daan.
1: Dankjewel, Sharon. We gaan er al op geven zo meteen.

emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Ja, vanaf 9 uur schakelen wij dus live over naar Blankenbergen. Als je daar niks van wil missen, dan kijk je mee via VRT Max. Dan zie je Daan daar in de studio. Ondertussen ook al wat zomerse vibes hier met de Miami Sound Machine en Dr. Beat.

0: kleine uitstapje naar het Eurovisie Songfestival van 2004 in Istanbul met Xandy en One Life. Nu een stapje naar Blankenbergen.
1: Radio 2.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op VRT.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ans in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
2: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een klinkende 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
1: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
0: Onana liep tijdens de wedstrijd wel een zware knieblessure op. Het is nog niet duidelijk of de Rode Duivel er vrijdagavond om 9 uur kan bij zijn als België het opneemt tegen Spanje in de kwartfinales. Spanje schakelde gisteren Portugal uit. Het won met 0-1. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam na de wedstrijd meteen ontslag. En veel supporters, Belgische supporters, hebben de wedstrijd live gevolgd. Ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Annemarie de Mulder ging meeluisteren.
2: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
3: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon. Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
4: Het is wel anders. Hij zit meer in uw koptelefoon of zo.
5: Maar ik moet zeggen, dit is een ideale vervanging.
3: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
6: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
7: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
3: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
8: Supergoed, echt waar.
7: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
9: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons, weten ze helemaal op.
0: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump is er vanaf vanavond bij. Jens Fransen, jij bent al in Ankara. Wat staat op het programma?
10: Ik sprak met een aantal leden van onze Belgische delegatie hier en eigenlijk is er maar één groot punt, zeggen zij. Hoe houden we die Amerikaanse president Trump onder controle? Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
0: Dankjewel, Jens. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
12: Zeer goedemorgen, het is 9:03 en op de binnenring rond Brussel vertraag je 30 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingsstrook als je in de file staat. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier. Dat komt door werken bij Mechelen-Noord. Er is hinder op de E411 richting Namen in Jezus-Eik. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Door werken op de N41 in Hammen gaat het daar ook een kwartier trager richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizeesteenweg volledig afgesloten tussen de Burchtstraat en de Zwarte Kruisstraat. Dat komt door een brand.
13: Radio 2 aan zee.
14: Daan Mazet.
12: Ik zie veel water, ik zie bootjes, ik zie een strand en ik zie een pier. Ik denk dat ik goed zit. Zeer goedemorgen vanuit Blankenberg.

cooks and she moves in her own way. En de strandcabine van Radio 2 is weer geopend sinds gisteren. Heel fijn om weer zon, zee en strand door de radiogolven te sturen de komende weken hier vanuit Blankenbergen. Ja, je weet ons intussen wonen, hoop ik toch. Na al die zomers hier aan zee, de pier in Blankenbergen, daar moet je zijn en je kan niet missen. Want ons radiodorpje is net iets groter geworden ten opzichte van vorig jaar. Want de vrienden van Ketnet die zijn onze buren geworden. Kom gerust eens kijken. Of kijk mee via VRT Max, dan rollen de zandkorrels net niet uit je scherm. Dat hoort er dan bij, dat is gezellig. Of kom gewoon eens langs, we zitten hier nog tot eind augustus. Gaan we hier elke dag radio maken van 9 tot 8. En dan kan je gelijk ook wat optredens meepikken in de namiddag of avond. Gisteren werd ons zomerverblijf geopend door toch wel Mr. Heist aan zee, Bart Peters. En vandaag staan Isabella A. en Lies op ons podium. Isabella A. om 3:30 vanmiddag en Lies om 19:30 vanavond. Ja, en Isabella A., dat weten we ook sinds gisteren. Zij denkt mee voor VRT Zomerrit. Wil je weten wanneer jouw favoriete artiest langskomt deze zomer? Je weet het intussen. Check VRT Max, daar staat de hele planning. En dan zie je ook dat deze week Sam Goris, Yannick Bovie en Tom Dice onder andere nog langskomen. Dus ja, zeer welkom hier bij Radio 2 aan Zee.

0: 20 gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezicht.

0: 4 zomers geleden was hij er ook bij, herinner ik me nog. Toen zette hij de dijk in de pannen, was dat toen op zijn kop. Rimo van het Groene Woud hier in de a cappella versie. Met liefde voor muziek. Ja, onze liefde die gaat de komende weken vooral uit naar zomerse muziek. De zoektocht naar VRT Zomerhit is weer begonnen sinds gisteren. De 20 genomineerden die werden gisteren letterlijk opgegraven uit het zand. Stemmen kan vanaf nu via Radio 2 op VRT Max. Maar we gaan deze zomer nog iets doen met de zomerse muziek. En jij kan daar iets lekkers mee winnen. Want ik heb enkele zomerhits verfruit. En dat mag je letterlijk nemen. Ik heb elk woord van de tekst van die nummers vervangen door een stukje fruit. En als jij kan raden om welk nummer het gaat, dan win je 100 euro aan fruitbudget. Dat is toch al de moeite in deze dure tijden, 100 euro. Maar het wordt nog beter, want als jij vandaag het antwoord binnen die 5 seconden niet kan raden, dan schuift die 100 euro gewoon door naar morgen. En dan spelen we morgen voor 200 euro fruitbudget. En zo schuift het maar op, dus wie weet win jij overmorgen 300 euro aan fruitbudget. Dat zou toch geweldig zijn? Dat zijn veel sinaasappels, watermeloenen, kiwis, bananen en weet ik veel wat nog allemaal. Een lekkere en gezonde prijs in deze warme zomermaanden. Zeker met de nieuwe hittegolf die eraan schijnt te komen. Maak de koelkast dan maar een beetje leeg, want dat ga je nodig hebben. Wil je straks meespelen? Dan moet je vooral luisteren naar deze oproep.
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, nu nog niet. Het was maar een testje. Maar als je dat dus straks hoort, dan stuur je in de app van Radio 2 het woord fruit. Fruit in de app van Radio 2 sturen. En als hij de volgende keer voorbij komt, die oproep, dan spelen we voor echt, hè jongens.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: En we spelen nog de hele zomer, dus ja, veel kansen om mee te spelen elke voormiddag. Een nummer dat verfruit is. Vingers aan de knoppen en wachten op het geluid om mee te spelen. Dit zijn Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover.

0: Philip Bailey samen met Phil Collins en Easy Lover. Gisteren werd er hier gegraven op het strand in Blankenbergen. Gegraven door Zita en Niels de Stadsbader, want de 20 genomineerden voor VRT Zomerrit die zaten hier verstopt in het zand. Beeldmateriaal daarvan vind je op de socials van Radio 2. Maar intussen zijn ze bekend, de 20 genomineerden die meedingen naar VRT Zomerrit deze zomer. En nu is het aan jou. Nu is het aan jou om te stemmen. Dat doe je via Radio 2 op VRT Max. Daar kan je jouw top 3 kwijt. En dit is misschien wel een van jouw favorieten, want ook zij zijn genomineerd. Weer zo'n Belgisch-Nederlandse samenwerking. Dit zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook.
1: Sinds

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Radio 2 in Limburg, live.

0: Cece Peniston en Finally. Ze heeft meerdere dancehits gescoord in de jaren 90, maar ja, dit was toch bij ons zeker haar grootste hit, ook in Amerika. Maar ze is bij ons hier in Vlaanderen het meest bekend van die Finally. 1992, Cecilia heet trouwens voluit. Cece Peniston, artiestennaam. Met Finally. Zeg, straks kan je dus 100 euro aan fruitbudget winnen als jij weet welk nummer wij verfruit hebben. We hebben de tekst van een bepaald nummer vervangen door een stukje fruit. Aan jou om dan te raden over welk nummer het gaat. Let op het oproepalarm van zodra je dat hoort, mag je fruit sturen in de app van Radio 2. En als je denkt van, hoe zit die opgave in elkaar? Straks wordt het allemaal helemaal duidelijk. Eerst nieuws uit je buurt dat er zo meteen aankomt.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: is 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws Zuid-Limburg met Hilde Lieten. Vanochtend heeft het gebrand in een huis aan de Vizeesteenweg in Riemst. Er is mogelijk sprake van brandstichting. Het gerechtelijk klap komt later nog ter plaatse en er wordt ook een branddeskundige aangesteld. Jos Peters van de brandweer Oost-Limburg.
1: Wij zijn opgeroepen om 6:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De woning, de voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
0: Niemand raakte gewond. Het is ook mogelijk dat er asbest is vrijgekomen. Daarvoor zijn al een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. In zowat alle Limburgse gemeenten waar je de historische wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten vannacht op grootscherm kon volgen.

0: vanochtend is alles rustig verlopen. Ook in politiezone Laanaken-Maasweg-Mechelen, waar tijdens dit WK al zo'n 170 boetes werden uitgeschreven, bleef het vannacht rustig. De politie probeert vooral een evenwicht te vinden tussen feestvreugde en veiligheid, zegt korpschef Ronin Cox.
1: Nu de afgelopen nacht en deze morgen viel het eigenlijk nog best mee. Maar we hebben volkstoelopen die soms echt wel enorm zijn. En we proberen dan ook wel steeds in dialoog te gaan. Het is soms echt wel een spagaat. Ook voor onze mensen die zelf ook uiteraard voetballiefhebbers zijn. Feesten moet zeker kunnen en daar staan we volledig voor garant. Maar het moet veilig blijven.
0: In Beringen bestaat de buddywerking voor erkende vluchtelingen 10 jaar. Sinds de start begeleiden vrijwilligers een 50-tal gezinnen en alleenstaanden. Ahmed, die 11 jaar geleden als vluchteling werd begeleid, is vandaag zelf buddy en helpt nu ook anderen op weg.
2: Met de tijden heb ik dan beseft dat er heel veel zaken anders zijn dat ik eigenlijk in Syrië gewend was. Mijn buddy heeft mij geholpen, ze heeft mij dan uitleg gegeven. Ik vind haar rol zeer belangrijk. Ze was een eerste stap naar integratie, zal ik zeggen. Ze heeft ook mij geholpen om een brug te bouwen tussen mijn cultuur en de Belgische cultuur. Ze had ook een luisterend oor.
0: Heel belangrijk dus. En de gemeente Kinrooi wil de site Oude Melkerij in het centrum van de gemeente anders gaan inrichten. De gemeente wil op korte termijn het 135 hectare grote plein omvormen tot een groene zone met aansluitend een evenementenplein. De parking voor vrachtwagens verdwijnt en het terrein zal onthard worden, zodat in het voorjaar de eerste aanplantingen kunnen gebeuren. Dit najaar komt er al een wandel- en fietsverbinding in het gebied. Eerst wisselend bewolkt weer, in de namiddag meer opklaringen en de maxima stijgen tot 28 graden.
3: Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook als je in de file staat. Op de E19 richting Antwerpen verlies je ook een kwartier door werken bij Mechelen-Noord. En nog door werken op de N41 in Hamme gaat het 20 minuten langzamer richting Sint-Niklaas. In Riemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten tussen de Burchtstraat en de Zwarte Kruisstraat. Dat komt door een brand.
4: Energie Rebelli.
5: Radio 2 aan Zee.

Prince and When Doves Cry. Prince, alsjeblieft, zwijg over duiven als we in Blankenbergen zijn. Radio 2. Vorig jaar besliste een duif haar nestje hier te bouwen in de podiumstructuur hier in Blankenbergen. En dat werd dan plots een hele zomer vol met duiven. En de apotheose was in de zomer van 2025 een duivenbabyborrel. Ik snap nog altijd niet hoe we daar zijn geraakt, maar bon, het was wel heel gezellig. Frankie stuurt ook in de app van Radio 2. Ik ben benieuwd of er dit jaar ook duiven gaan bij zijn. Voorlopig geen duiven gezien. Maar goed, het is nog maar dag 2 hier in Blankenbergen. Er kan nog van alles gebeuren bij Radio 2 aan zee. Wat er wel is, dat is veel fruit. Elke voormiddag kan je 100 euro aan fruitbudget winnen als je een verfruit nummer kan raden. De eerste opgave die komt er zo meteen aan, want het signaal om je aan te melden in de app van Radio 2 heb je daarnet gehoord. Heb je iets vandaag gemist? Geen enkel probleem. We gaan dat elke voormiddag doen deze zomer. Dus nog kansen genoeg. De zomer duurt nog zo lang. En bij deze ben je dan ook al gewaarschuwd voor morgen. We gaan zo meteen spelen met Nick Wouters uit Herenthout. Eerst gaan we nog een klein tussenstopje doen in Amsterdam. Altijd goed. Dit is Bazaar.

0: Plan Poma. Er komt al wat beweging hier op de dijk in Blankenberg. Ik denk dat iedereen wat wakker aan het worden is na een nacht vol voetbalgeweld. Maar mooi voetbalgeweld, hè?
1: Ja!
0: Lekkere fruitjes, het is zover, we gaan spelen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben enkele zomerhits verfruit. En dat bedoel ik dan letterlijk. Elk woord van de tekst is vervangen door een stukje fruit. Dus bijvoorbeeld ça plein pour moi van daarnet is dan banaan, banaan, banaan, banaan, banaan, banaan, banaan, banaan. Allee, snap je? Dat is de opgave. We spelen met Nick Wouters uit Herenthout. Dag Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Heb je vakantie of ben je nog aan het werk?
2: Ik ben nog aan het werk.
0: En ben je nu al aan het werk? Het is 9:45 ja. Al gepasseerd. Ja. En mogen we weten wat je doet van werk?
2: Ik werk voor een topfirma Muurprotec, vochtbestrijding. Ideaal.
0: Ideaal. En een topfirma heb ik gehoord.
2: Hopen op regen.
0: Ah. Ja, maar het is altijd goed weer voor iemand natuurlijk. Hè. Als het slecht weer Absoluut. Is, zijn het ook voor sommige mensen is dan weer goed weer. Zeg, ja. Nick, ken jij veel zomerhits? Zing jij graag mee?
2: Nee.
0: Ah, nee, ja.
2: Onder de douche wel, maar niet in dit.
0: Oké, goed. Er komt een opgave aan, wat dus volledig in een stukje fruit wordt uitgevoerd. Als jij kan raden over welk nummer het gaat, dan krijg je €100 fruitbudget. Ik vind het niet zo moeilijk om mee te beginnen. Het is de eerste opgave. We beginnen vrij makkelijk, vind ik zelf. Goed, luister mee, Nick. Dit is jouw opgave. Bananana.

0: 5 seconden bedenktijd. Nick, ik moet het nu weten.
1: Nee, er komt niks. Er komt niet. Ja, buiten de 5 seconden. Buiten. Ah, Nick.
0: Ja, de strenge jury hier. Het was buiten de 5 seconden.
2: Oh ja, inderdaad.
1: Ja. Het was oh ja, lele, maar het was buiten de 5 seconden.
0: Ja. Ah, Nick. Dat is jammer voor jou. Goed nieuws, je kan heel de zomer nog meespelen. Dus probeer morgen gerust nog eens opnieuw. En goed nieuws voor de mensen die morgen deelnemen. Want dan gaat er €100 aan fruitige zomerrits naar morgen. Dus morgen spelen we al voor €200 aan fruitige zomerrits. Dat is al een mooi begin van de zomer. Sorry Nick, maar toch een fijne dag bij die topfirma van jou, hè?
2: Oké, dank u.
0: Salut.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leijzen. Oh.

Master KG met Jerusalem. En voilà, huppakee, zo snel gaat het. Morgen spelen we al voor €200 aan fruitbudget. Nick gaf daarnet wel het juiste antwoord, maar het was helaas niet binnen de tijd. Ja, was de jury nu toch een beetje te streng? Dag 1 voor mij aan zee en al meteen zo moeilijke situaties. Maar kijk, als je morgen meespeelt, speel je wel voor €200 aan fruitbudget. Dat is al iets om naar uit te kijken, hè? Let's have some-

0: Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
0: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
0: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
15: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
14: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
16: Hey, hallo allemaal!
17: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
18: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
20: Als jij op zoek wil gaan naar de stoel vanavond in Iedereen Zomert op VRT1, blijf dan nog even hier hangen bij Radio 2, want ik heb straks een tip voor jou.
21: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
22: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaar scoorde het openingsdoelpunt na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman gelijk, waarna de Ketelaar bijna meteen opnieuw scoorde. En in de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een prachtige match, zegt Rode Duivel Lucky Bacchio.
23: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
22: Onana raakte wel geblesseerd tijdens de wedstrijd. Hij zal er vrijdagavond om 9 uur voor de kwartfinale tegen Spanje niet bij zijn. Heel wat supporters hebben ondanks het nachtelijke startuur live naar de wedstrijd gekeken, thuis of op een groot scherm in groep. In Poperingen in West-Vlaanderen werd de overwinning goed gevierd vannacht.
24: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
25: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk om te zien ook.
24: En nu op naar Spanje.
26: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen toch. Tegen Spanje, Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
22: Sta je, het voetbalstadion van STVV in Sint-Truiden in Limburg is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd om dat mogelijk te maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook nog andere werken die gepland staan correct en op tijd uitvoeren. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Donald Trump zal erbij zijn. Jens Fransen is voor ons in Ankara. Hij vertelt wat er zoal besproken gaat worden.
0: Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
22: In Oekraïne is de dodentol na de Russische bombardementen van gisteren op Kiev en de regio rond intussen opgelopen tot 29. De reddingsoperaties in één getroffen appartementsgebouw zijn voorbij. In een ander gebouw wordt wel nog gezocht naar overlevenden en lichamen. Vandaag is een dag van rouw afgekondigd in Oekraïne. De voorbije nacht verliep wel vrij rustig. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
20: Zeer goedemorgen. Het is enkele minuten over 10 en er is hinder op de E40 richting Brussel in Sint-Agatha-Berchem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E19 richting Antwerpen verlies je ook 10 minuten doorwerken bij Mechelen-Noord en nog doorwerken dan op de N41. In Hamme gaat het 10 minuten langzamer richting Sint-Niklaas. En in Riemst is de Vizé-Steenweg volledig afgesloten tussen de Burchtstraat en de Zwarte Kruisstraat en dat komt door een brand.
2: Radio 2 aan zee.
3: Daan Mazet.
20: Heb je te warm, dan kom je toch gewoon naar Blankenberg. Op dit moment een verkoelende bries hier. En als je het lief vraagt, stuur ik ze ook via de radio naar jou. Zeer goeiemorgen.

0: en Dancing on My Own. Radio 2 is weer geland in Blankenbergen en we gaan je niet weg voor we de winnaar van VRT Zomerhit 2026 kennen. Dat zal ergens eind augustus zijn. Dat is nog zo ver af. Je vindt ons aan de pier in Blankenbergen en dat wil ook zeggen dat het zwaaistipseizoen weer is geopend sinds vandaag. De zwaaistip, dat is een matje dat hier voor de studio ligt en als je daarop gaat staan en naar de camera zwaait, dan ziet jouw familie en jouw vrienden zien dat ook gewoon thuis op VRT Max of soms ook op VRT 1. Als ze op televisie zijn. Dat is poepsimpel en dat is mega populair. Er is hier net een mevrouw geweest, nu nog een mevrouw die gaat zwaaien naar huis. Kijk, goed zo. Ja, zo simpel is het. Iedereen wil graag eens naar huis zwaaien als je met vakantie bent hier in Blankenbergen. Dus als je ook eens naar Meme en Pepe wil zwaaien, de zwaaistip voor onze studio is geopend. En zwaaien maar.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De man die ons leerde tellen in het Spaans. Ricky Martin en Maria Undos Tres. En daarvoor zat Meteor. Die donderdag 16 juli naar hier komt. Om 3:30 staat hij op het podium hier in Blankenbergen. Hoe weet ik dat? Ik ben gaan kijken op 14 Max. Daar staat de hele planning. En weet je wanneer elke artiest hier langskomt in Blankenbergen. Zeer goedemorgen, Door en Vic uit Geel. Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen.
0: Ça va?
1: Ja.
0: Ja, jullie zijn hier op vakantie?
1: Ja.
0: Met wie?
1: Met oma en opa.
0: Met oma en opa. En zijn jullie hier lang?
1: Vier daagjes.
0: Vier daagjes. En zijn jullie al een aantal dagen hier?
1: Ja.
0: Ja, en hoe is het al geweest tot nu toe?
1: Goed.
0: Wat hebben jullie al gedaan?
1: Gezwommen in de zee.
0: Oh, was het niet te koud?
1: Nee.
0: Oké. Zeg maar, nu moet je eens iets uitleggen, want jullie komen uit Geel, maar jij draagt wel een voetbalshirt van KRC Genk.
1: Ja.
0: Leg uit.
1: Ja, ik speel bij Genk.
0: Ah, je speelt voetbal?
1: Ja.
0: En goed bezig?
1: Ja.
0: En is dat met matchen en al dan ook?
1: Ja.
0: En nu deze zomer ook, of ligt het dan wat stil?
1: Nu ligt het nog wel stil. Oké. 3-4 weken begin ik terug.
0: Zeg maar jongens, hebben jullie dan vannacht ook naar de Rode Duivels gekeken?
1: Ja.
0: En?
1: Goed.
0: Goed, ja, dat zal wel dat het goed was. En hebben oma en opa ook meegekeken of waren jullie alleen wakker?
1: Oma en opa ook hebben meegekeken.
0: En hebben jullie dan gejuicht bij elke goal en dan iedereen wakker? Ja, ja, ja. Wie vonden jullie de beste duivel?
1: De Kuiper of de Ketelaren.
0: En waarom?
1: Die speelden gewoon goed en echt scherp.
0: Echt scherp gespeeld, oké. Okay. Was het een spannende wedstrijd eigenlijk? Want ja, ik heb geslapen afgelopen nacht. Ik heb het vanochtend gewoon in het radionieuws gehoord.
1: Nee,
0: het was geen spannende wedstrijd.
1: België was beter.
0: België was beter, het zat er meteen al in. Allee, goed. Zijn jullie dan nu nog een beetje moe? Want ja...
1: Nee.
0: Dus geen dutje of zo, geen siesta doen?
1: Nee.
0: Oké, okay. Wat staat er vandaag dan wel nog op de planning?
1: Zwemmen.
0: Toch nog zwemmen?
1: Ja.
0: Ja, daar word je wakker van, hè. Allee, goed. Dan wens ik jullie nog een fijne vakantie hier in Blankenbergen. En veel plezier in zee straks, hè.
1: Dank je wel.
0: Vic en Door, salut, hè.
1: Ja, dag. Ja, hey.

0: enkele dagen geleden stond hij nog op het podium van Rock Werchter, deze Teddy Swims. Mocht je hem daar gemist hebben, dan kan je vandaag nog snel naar Stuttgart in Duitsland rijden, want daar treedt hij vandaag op. En anders morgen naar Madrid, hè. Zover is dat allemaal niet, hè. Zometeen Rod Stewart, die is trouwens ook aan een tournee bezig. One Last Time heet die tournee. Dus een soort afscheidstournee. Komt er zo meteen aan.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Rod Stewart, altijd goed. En Young Turks, lieve vrienden, elke avond op televisie. Iedereen zomert. Dat is het zomermagazine van VRT1. Met ook elke avond de zoektocht naar de stoel. Dat is een poepsimpel concept dat al jaren zijn nut en plezier bewijst. Zet ergens een stoel in Vlaanderen, zet daar een camera op en wie als eerste in die stoel zit, die wint een zomerse prijs. En elke voormiddag mag ik een tip met jou delen over de locatie van de stoel vanavond. Dan heb jij misschien al een streepje voor om als eerste in die stoel te zitten. De tip voor vandaag, luister goed. De poort naar bos en woud wordt bewaakt door een falco lignum. De poort naar bos en woud wordt bewaakt door falco lignum. Dat heb ik moeten googlen. Jij misschien ook. En wat ik daar te weten ben gekomen, dat ga ik niet met jou delen. Dat mag ik niet. Ik mag alleen de tip meegeven. Voor de rest niks. Dus ja, succes als je op zoek gaat naar de stoel.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En deze Lies die staat hier om 19:30 vanavond op het podium bij Radio 2 aan Zee. Good in Goodbye met de zonsondergang. Dat wordt mooi.

Afspraak om 19:30 hier aan de pier in Blankenbergen. Als je ze live aan het werk wil zien en als Blankenbergen een beetje te ver is, geen probleem. Dan kijk je gewoon mee via VRT Max. Dat is ook allemaal helemaal live. Het is intussen 11:01 en er komt 10 minuten extra bij. Doorwerken op de enige 10 naar Antwerpen bij Mechelen-Noord. En op de N41 van Dendermonde.

0: naar Sint-Niklaas in Hammen. Ook op de N26 van Mechelen naar Leuven in Poortmeerbeek komt er in beide richtingen een kwartier bij.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zometeen Taylor Swift, die de soundtrack van Toy Story 5 mocht inzingen. Eerst Soul Sister van bij

0: komt uit de Toy Story 5, die animatiefilm over speelgoedcowboy Woody en al zijn vriendjes. Ik keek er naar als kind, naar Toy Story 1 en 2, misschien ook 3. En kijk, nu kan ik met mijn eigen kinderen naar Toy Story 5. Moet je tegenwoordig wel een rib, een nier en een vinger vooraf staan om naar de cinema te gaan. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 zonder
1: gemeen. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
10: Oh nee, onze buren zijn er ook.
11: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
9: Een chique wat?
12: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
9: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
10: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
12: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
10: Maar sa, zonneschone lounge staat.
12: Mm-hmm.
11: Maar, hij komt ook van de Weber.
10: In Gent of Deinze?
12: Maar nee, in Tongeren.
10: Nu solde bij Weber.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Ja, ja, de zomer is nu echt begonnen. The Human League en Don't You Want Me. De zon schijnt, er is een verkoelende bries hier aan zee. En mensen staan op de zwaaistip naar huis te zwaaien. De eerste vakantiegangers hier in Blankenbergen. Zo leuk, volop zomer. En veel Vlamingen die trekken dan naar een vakantiebestemming. Dichtbij of veraf. En wanneer je dan naar huis belt of contact hebt via sms of whatsapp, dan wordt er al vaak gevraagd. En hoe is het weer daar? Dat is exact wat wij deze zomer ook gaan doen. Bellen naar Vlamingen in het buitenland en vragen hoe het weer daar is. En onze telefoonrekening gaat vandaag al meteen in het rood, want goedemorgen Simon, in Nieuw-Zeeland begot.
1: Goedemorgen Daan.
0: Goedemorgen. Ja, ik moet voor jou wel goeie avond zeggen, want jij bent daar voor op
1: inderdaad.
0: Ons, hè?
1: Ja, het is echt 8:45 s'avonds momenteel.
0: Ah ja, jouw dinsdag zit er eigenlijk al op. Maar zeg, we zien jou ook, als je meekijkt via VRT Max en VRT1, gekleed in de Belgische vlag. Dus ik neem aan dat jij naar de Rode Duivels hebt gekeken?
1: Ja, natuurlijk. Dat was hier om 12:00 middags. Dus nu is het 8:45, dus we zijn hier nog rustig de festiviteiten aan het verder zetten.
0: En is dat dan met veel Belgen rondom jou dat die match daar wordt gevolgd? Hoe vinden jullie elkaar daar dan?
1: Eigenlijk wel. Er is hier een Belgian bar, dat is een Belgisch café in Auckland, in het centrum. En er waren ook zeker zo'n 30, 40 mensen aanwezig, 30, 40 Belgen aanwezig. Dus er is wel een kleine Belgische community in Nieuw-Zeeland. En zeker toen ze speelden tegen Nieuw-Zeeland, vorige week, 2 weken geleden, dan was het echt wel booming business.
0: Ah ja, dat kan ik me voorstellen. Ellie. Dan is daar goed gejuicht en ook stevig gefeest.
1: Zeker en vast. Dat was hier een eigen moeite.
0: Ja, zoals op veel plekken natuurlijk. Hè. Jij zit in Auckland in Nieuw-Zeeland. Je hebt nu een vakantie, maar eigenlijk ben je daar voor een stage. Hè? Vertel eens.
1: Ja, ik had hier eerst 16 weken stage om mijn opleiding in Brussel af te maken. En nu blijf ik hier nog even, want in september ga ik naar het Zuidereiland om nog een andere soort opleiding te volgen.
0: Oké, en wat studeer je dan, als ik dat mag vragen, dat je stage kan doen in Nieuw-Zeeland?
1: Wel, ik heb toerisme gestudeerd, dus, en ik ben daarin afgestudeerd ook, na mijn stage. En nu ga ik een opleiding volgen om officieel gids te worden, in hiken en rotsklim.
0: Oké, je hebt mij overtuigd, als ik ooit nog ga bijstuderen, dan wordt dat toerisme en dan ga ik ook naar Nieuw-Zeeland. Is het een mooi land? Want ja, dat Perfect. Staat hier bij ons in de boekjes bekend als heel groen, heel mooi. Kan je dat bevestigen?
1: Ja, dan is het prachtig, hè. Ik denk, als mensen de kans hebben om naar Nieuw-Zeeland te komen, moet je dat gewoon doen. Want het is hier echt magnifiek. Niet veel over te zeggen meer.
0: Okay.
1: En geen gevaarlijke dieren. Want in Australië leven alle spinnen, alle slangen, maar hier leeft er niks. Ah ja, het meest ambetante in Auckland en Nieuw-Zeeland zijn de zandvliegen.
0: Okay,
1: en dat is te doen.
0: Dat kunnen we nog wel aan. En als je dan toch zo ver gaat reizen, dan kan je beter nog een uurtje verder vliegen naar Nieuw-Zeeland. Als je dan toch zo ver gaat, want daar zitten dan geen wilde beesten en zo. Ja, de standaardvraag die we elke dag gaan stellen. Hoe is het weer daar aan de andere kant van de wereld?
1: Well, momenteel is het hier redelijk zacht, is het dus winter. Want we zijn aan de andere kant van de wereld. Als je van België, als jullie nu in Blankenbergen een gat graaft naar beneden, kom je uit hier in Nieuw-Zeeland. Dus hier is het winter en momenteel is het 12 graden. Om 8:45 s'avonds. Dus het wordt niet zo heel koud, want we zijn in het noorden van het land. Ga je meer naar het zuiden, gaat het wel sneeuwen en zo en onder nul gaan. Maar hier is het eigenlijk een beetje het Spanje van het zuidelijke halfrond.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus aangename temperaturen zelfs in de winter. Heel mooi.
1: Ja.
0: Goed. Hoe lang blijf je nog?
1: Tot maart normaal gezien.
0: Oh, maar wauw, wat een mooie vooruitzicht.
1: Dus in december ga ik hier zomer hebben. Dus dan krijg ik mijn zomer, eindelijk.
0: We sturen,
1: het is lang geleden.
0: Ja, het is mooi weer in Blankenbergen en België op dit moment. We sturen een beetje jullie richting uit. Tegen december zal dat daar dan wel zijn. Simon, geniet nog van je vakantie-stage. Veel succes daar. En
1: merci.
0: Ja, voor straks slaap wel, hè.
1: Ja, merci. Ja, straks, hè. Straks. Maar niet meteen.
0: Nee, het is nog maar 8:45. Groeten aan al die Belgen daar. Dag, Simon.

Mama's jasje, dag mevrouw. Mama's jasje en als de dag van toen en daarvoor Laura Tesoro en Plastic Paradise. Stefan stuurt in de app van Radio 2 Plastic Paradise. Dan gaat het over het ballenbad misschien naast jouw studio dat intussen geopend is. Er zijn al kindjes aan het grabbelen in het grote ballenbad hier in Blankenbergen. Daarnet hadden we ook luisteraar Simon aan de lijn vanuit Nieuw-Zeeland begot. Daar is hij op stage / vakantie. Als jij ook eens hallo wil zeggen van op jouw vakantiebestemming deze zomer, laat het maar weten in de app van Radio 2. En wie weet bel ik jou dan een van de komende weken ook wel eens op om te vragen hoe het weer daar is. En ja, dan mag je ook de groetjes doen aan het thuisfront. Dit zijn de

0: The Motors en Airport. En waar zijn de fans van Spandau Ballet? Handjes in de lucht. Only When You Leave komt eraan. Zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
5: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Komende vrijdag haal jij misschien wel een prijs uit een B-box pakjesautomaat van B-Post. Wat je daarvoor moet doen? Ah, zometeen luisteren, want ik leg het je uit. Na het nieuws.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
1: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
0: De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort ietsje anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten vanaf nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt woordvoerder Thomas Liebe van het Agentschap Wegen en Verkeer.
2: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
0: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. De gemeente Oudenburg in West-Vlaanderen annuleert de Big Jump, omdat er blauwalgen zijn gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Tijdens de Big Jump springen duizenden mensen in heel Europa in rivieren en waterlopen om proper zwemwater te eisen. Komende zondag was dat dus ook in Oudenburg de bedoeling, maar door de slechte waterkwaliteit kan het evenement niet doorgaan. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9:00 start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
3: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
0: Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Torso. Ergonomisch slapen.
6: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is door een defect voertuig in Puurs de rechterrijstrook versperd, net voor de aansluiting met de A12. En er komt 10 minuten extra bij op de E19 naar Antwerpen bij de werken in Mechelen-Noord. En een kwartier vertraging in beide richtingen in Hamme op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas. En in Boortmeerbeek op de N26 van Mechelen naar Leuven.
7: Radio 2 aan zee.
8: Daan Mazet.

0: Een half jaar geleden stonden ze op 1168 in de Radio 2 Top 2000. Spendo Ballet en Only When You Leave. Ik ga wat huiswerk geven, want denk al eens na. Waar staat de dichtstbijzijnde B-box van B-Post bij jou in de buurt? Zo'n B-box, dat is een grote kast met allemaal deurtjes waar je pakketjes kan afhalen, maar ook pakketjes kan verzenden. Bij mij in de buurt staat er eentje in de supermarkt, of aan de supermarkt, bij het station en postkantoor. Ja, vrij dichtbij allemaal. Ah, wel, in 5 van die B-boxen zit deze zomer een prijs verstopt. 5 prijzen, 5 B-boxen. En het is iets wat jij wil. En hoe jij kan winnen, dat vertel ik zo meteen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Jasmin, en ik was zo graag bij jou gebleven. De B-boxen van B-Post, die moet je deze zomer goed in de gaten houden, want in die B-box zit misschien wel iets wat jij heel graag wil. Een B-box-automaat, dat is eigenlijk een soort pakjeskantoor op zichzelf. Een grote automaat waar je pakjes in kan stoppen die dan verzonden worden, maar ook je kan daar pakjes weer gaan afhalen. Superhandig. Maar deze zomer zitten er elke week 5 zomerse prijzen verstopt in 5 van die B-boxen. En de meest bekende postbode van het land, die helpt daarbij.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, heel tof. En het is ook heel simpel. Ga naar VRT Max, speel daarmee, krijg een QR-code en een tip over de plek van een van die 5 B-boxen waar de prijzen verstopt zitten. En vrijdag kan je dan zelf op zoek gaan en gaan testen of die B-box opent met jouw code. Maar, facteur Nancy, waar spelen we voor deze week?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf met vrienden of romantisch onder hun tweekes. Tickets voor Cirque du Soleil, de Gouden Kaas, de Mia's of cinematickets.
0: Kijk eens aan. Kraak de code via Radio 2 op VRT Max. 5 cadeaus in 5 verschillende B-boxen in het land. En dan win jij misschien een van die prijzen. Nog een laatste motivatie van facteur Nancy?
1: Jij gaat dat winnen.

0: In welke beatboxautomaat liggen de cadeautjes van Nancy uit Thuis verstopt? Elke vrijdag tussen 9 en 12 kan je op zoek gaan. Via VRT Max kan je die code dan kraken om die beatbox te openen en de exacte locaties van die 5 beatboxen te weten te komen. Het zijn er 5, dus misschien altijd wel ergens eentje bij jou in de buurt. En je hoeft die beatboxen nu nog niet te bestormen. Die winnende code werkt alleen vrijdag voormiddag. Dus doe chill, jongens. Doe rustig. Het is nog maar dinsdag. Net zo relax als Radio 2 Relax.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2 Relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
2: Radio 2.

0: Als jij ook op zoek wil gaan naar de B-box bij jou in de buurt, waar vrijdag misschien wel een van de 5 prijzen in zit, kijk op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je de code kraken. En als je daar dan toch bent, geef ons dan ook meteen een hartje. Dan blijf je op de hoogte van alles wat er hier gebeurt. En de rest van het jaar bij Radio 2 natuurlijk. Zomerse vibes met Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Dag Bram, goedemorgen.
1: Hi, hi.
0: Hi, we hadden daarnet de luisteraar Simon aan de lijn. Die zit in Auckland, Nieuw-Zeeland. Dat is de andere kant van de wereld, dus daar was het winter. Was het ongeveer een 16-tal graden, vertelde hij. Dat zijn bij ons de nachttemperaturen, denk ik, ongeveer, hè, op dit moment.
1: Ja, klopt. De nachten zijn aangenaam warm de komende dagen. En ja, de overdag halen we temperaturen van 25 graden en meer. Hè. Dus wij zitten in het aangenaam warme zomerweer nog. Het gaat wel wat warmer worden naar het weekend toe, maar... Ja, boven de 1 of 32 graden gaan we normaal gezien niet uitgaan. Dus we gaan wel degelijk een tweede hittegolf krijgen, maar hij gaat minder extreem zijn dan de vorige. Gelukkig maar. Hè. Met op dit moment wat hoge wolkenvelden, middelhoge wolken ook, maar ook wel de zon. In de loop van de namiddag gaat het alsmaar zonniger worden. Dus de meeste hoge wolkenvelden die gaan verdwijnen. Zeer zonnig weer dus, zomers warm weer. Ook 27 tot 29 dat alsmaar zonniger worden. Dus de meeste hoge wolkenvelden die gaan verdwijnen. Zeer zonnig weer dus, zomers warm weer, ook 7.

0: 18, lokaal tot 20 graden. Maar dus de ramen die kunnen vannacht zeker open gaan. En dat is ook de komende dagen het geval. Morgen opnieuw temperaturen rond 27 graden. Wel veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Dus hoe dichter je bij Nederland woont, hoe meer wolkenvelden over het huis zullen trekken. Meer naar de Franse grens, daar is het morgen zonniger. En dan daarna donderdag, vrijdag en in het weekend heel zonnig weer. Warm weer ook. We gaan stilaan naar tropische temperaturen. Donderdag 8 of 29 graden, vrijdag 30 graden voor het centrum, maar lokaal gaat het naar 32. En dan ook zaterdag en zondag zitten we zo net boven de 30 graden. Er zijn misschien lokale uitschieters tot 33 graden, maar veel heter dan dat wordt het gelukkig niet.
1: Allee, het wordt een beter draagbare hittegolf die eraan komt.
0: Dat is volledig correct, ja.
1: Goed zo, dankjewel Bram, tot later.
0: Tot later.
2: En Green. Energie Rebellie.
3: Radio 2.
2: Elke dag.

0: Sabina Carpenter en Tears. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het door een defect voertuig in Puurs de rechte rijstrook versperd, net voor de aansluiting met de A12. En door werken komt er een kwartier vertraging bij in beide richtingen in Hamme op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas en in Boortmeerbeek op de N26 van Mechelen naar Leuven.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Ja, jongens, als je nog een amazing plaats zocht voor vandaag, dit was ze hoor. Shirley Bassey, This Is My Life. Wat een heerlijk nummer toch. 89 jaar is ze intussen, die Shirley Bassey. Zometeen Coldplay en Every Teardrop Is A Waterfall.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, de cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
9: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede...
8: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool!
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
12: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
12: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Mm, slim.
12: Prachtige keuken, hè?
11: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Ego Keukens.
13: Nu solden tot 30% korting.
15: Hallo, kus. Het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel?
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, ja, het kan anders.
17: Radio 2.
18: Elke dag telt voor twee.

Radio 2 aan Zee met Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. Het gaat richting 12 uur, bijna 11:45 al. En een zeer goede morgen aan iedereen die afgelopen nacht naar het voetbal heeft gekeken. Die zullen nu langzaamaan wakker aan het worden zijn. Of ze zijn aan het indommelen omdat ze wakker zijn gebleven. Kan ook natuurlijk. Wat een gevoel, hè? Rode Duivels gewonnen afgelopen nacht. Zometeen gaan we eens kijken naar de vakantiejobs van deze zomer. Eerst nog James Blunt en Stay the Night.

0: Blunt en Stay the Night. Ja, ondertussen reacties in de app van Radio 2 natuurlijk van mensen die de wedstrijd hebben gezien afgelopen nacht. Zoals Geert Boom, die zegt: we hebben de wedstrijd ook gezien vannacht, maar we zijn wel van 8 uur alweer wakker. En op dit moment de caravan in Wenduinen aan het kuisen. En Danny heeft ook naar de wedstrijd gekeken. Niks wakker geworden, wel geteld 2 uurtjes geslapen na de wedstrijd. En nu alweer aan het werk. Groeten van postbode Danny. Heel goed. Er zijn veel mensen aan het werk, want ook al is het vakantieperiode, ja, niet iedereen kan vakantie nemen natuurlijk. Want ja, er zijn ook mensen die deze zomer net extra hard gaan werken, zodat anderen kunnen genieten van hun vakantie. Zoals hotelreceptionist Luc Fourier bijvoorbeeld van het Gatsby Hotel in Blankenbergen. Dag Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Hi, jij zit achter de receptie, doe je al 29 jaar. Dus dan is de zomer nooit een vakantieperiode voor jou.
1: Nee, altijd zo geweest. Dus ik ben ook opgegroeid in de hotellerie. Dus ik heb nooit iets anders geweten dan dat er in de zomer gewerkt wordt. Ik heb mijn ouders zien werken in de zomer. En nu zetten we dat gewoon zelf verder natuurlijk op deze manier. Maar in de wintervakantie nemen is ook altijd plezant. Dus.
0: Dat lijkt me wel leuk als andere mensen dan vaak aan het werk zijn. Dat jij dan op vakantie kan gaan, toch?
1: Ja, inderdaad. En voordelen ze dan ook.
0: Ah ja, ook toch mooi meegenomen. Financieel altijd goed.
1: Zeg, Luc, ja, inderdaad.
0: Hoeveel gasten ontvangen jullie dan zo op een zomer in jullie hotel?
1: Een 10.000 ongeveer.
0: Wauw.
1: We hebben 3 vestigingen in Blankenbergen. Dus Hotel Gatsby, Hotel Avenue en Hotel Malico. En we ontvangen ongeveer een 10.000 gasten gedurende de drukke maanden.
0: Oké, en hoe zit het voor deze zomer? Is het al goed vlot geboekt? Merk je dat het een goede zomer wordt? Kan je dat nu al zeggen?
1: We kijken meer op jaarbasis en een jaar is bijna altijd hetzelfde. Het is soms dan een beter voorjaar, slechter najaar of omgekeerd. Of dan een topzomer, maar een minder najaar. Maar op het einde van de rit scheelt dat nooit veel bij ons.
0: Ja. Zeg, hotel, dan moet ik altijd denken, mensen raken daar wel eens wat dingen kwijt. Vind jij veel terug op kamers?
1: De kamermeisjes vinden veel terug en alles wordt netjes 2 jaar bewaard. We houden een boekje bij, welke kamer, welke datum, wat achtergelaten is. En na 2 jaar dan brengen we vaak dingen naar de kleer, naar de kringloopwinkel, gsm-opladers. Wordt van alles en nog wat achtergelaten. De gasten hebben soms misschien weinig tijd of zitten dan weer met hun gedachten ergens anders voordat ze terug naar huis gaan. Ja. En dan vergeten ze vaak dingen natuurlijk.
0: Ja, en zijn er veel speciale verzoekjes, mensen die rare dingen komen vragen?
1: Oh, rare dingen vragen, dat valt nogal mee bij ons. Vaak wat jaarlijks nog gebeurt, en je zou het anno 2026 niet mogelijk houden, maar mensen die naar Blankenbergen komen, die nog nooit de zee hebben gezien in hun leven.
0: Ah, wauw.
1: En die zijn er nog steeds. En ieder jaar, god, dat is de eerste keer dat ik de zee zie in mijn leven. En vroeger in het begin van mijn carrière was dat veel meer, nu al wat minder, maar nog jaarlijks gasten die nog nooit de zee hebben gezien.
0: Maar ik sta er een beetje van versteld. Dat is fantastisch toch, dat je die mensen dat kan gunnen en dat je daar een deel van kan uitmaken.
1: Ja, dat is het plezante deel. En dat minder plezante deel, god, minder plezant, dat is ook wel iets moois. Maar heel veel gasten die dan iets ouder zijn of ziek zijn, willen vaak naar Blankenbergen komen dat ze zeer goede herinneringen hebben van vroeger. En komen dan ook afscheid nemen van Blankenbergen. Omdat ze dan terminaal zijn of... Ja, ook heel mooi hoor.
0: Ja, je komt
1: vaak gasten eigenlijk... die toekomen met de zuurstoffles, dat de zuurstoffles op voorhand geleverd wordt bij ons op hotel, om dan toch nog eventjes in Blankenberg te kunnen zijn met hun gezin of familie en vrienden. En dan, dat is wel vaak pakkend voor die momenten.
0: Ja, je komt natuurlijk heel wat tegen aan een receptie van een hotel natuurlijk. Hè. De hele wereld passeert daar natuurlijk. Zeg, en nu met de hittegolf die eraan komt, merk je dan ook dat er misschien wat meer boekingen aankomen, mensen die verkoeling komen zoeken aan zee?
1: Ja, we houden ook natuurlijk de weersvoorspellingen niet enkel aan de kust in het oog, maar ook in het binnenland. En dan zien we wel meteen van zodra ze hittegolven staan in het binnenland, dat de telefoon rondgloeiend staat en de boekingen online binnenkomen voor bepaalde data. Dan denk ik, het is wel mooi weer in die dagen. Het staat in het binnenland. Aan de kust is altijd mooi weer natuurlijk. Maar aan de kust dan 4, 25 graden, binnenland dan 35 graden.
0: Ja.
1: komen gasten dan toch verkoeling zoeken aan zee.
0: Allee.
1: Ook beschikken we ons hotel over airconditioning in alle kamers. Dat is ook altijd mooi meegenomen natuurlijk.
0: Mooie reclame ook. Ik ga de telefoonlijn dan vrijmaken voor al die mensen die nog een weekendje naar zee willen komen of een weekje naar zee willen komen. Luc, dankjewel. Veel plezier nog met jouw vakantiejob. Het is jouw job natuurlijk, maar je werkt extra hard in de vakantie. Dus bij deze, dankjewel daarvoor en veel succes deze. Dat is fantastisch toch, als je altijd een vakantiejob mag uitvoeren. Dag Luc! Ja. Radio 2 aan zee. Dan

Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. Smakelijk eten voor wie zo meteen aan tafel gaat. Want ja, kijk eens aan, het is al bijna 12 uur. Jongens, jongens, wat gaat het weer snel. Zo meteen alle verhalen uit jouw regio in Radio 2 Middag. En daarna Kim de Brie met de eerste zomerrit genomineerde op bezoek hier in Blankenbergen. Isabelle A.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Goedemiddag, of moet ik eigenlijk goedemorgen zeggen als je vannacht hebt gekeken en even weer terug onder de dons bent gekropen. Welkom, alle nieuws uit Limburg, zometeen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Reisorganisatie TUI gaat in 2027 stoppen met vliegen van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. Met deze beslissing wil TUI hun vluchten concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
1: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat-only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
0: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat de subsidies worden verlaagd. Verschillende actiecomitees vragen al langer om volledig met de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen te stoppen. De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden, vertelt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt. En we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen. Die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
0: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
3: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
0: In De Haan aan Zee heeft vanmorgen de jaarlijkse kustreddingsoefening plaatsgevonden. Verschillende hulpdiensten oefenden op 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. Bedoeling is om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Tess de Keerschieter volgde mee.
4: Vlak voor watersportclub Windhaan rijdt een tractor een kind aan op het strand.
5: En hoe is jouw naam?
6: Jan Janssens.
5: En wanneer is jouw verjaardag?
4: Gelukkig niet echt, wel een jaarlijkse oefening, zegt Dries Boots, directeur Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.
7: Dat is eigenlijk een procedure waar we zowel met de zeemiddelen als met de landmiddelen zo goed mogelijk proberen samenwerken. En de klemtoon ligt eigenlijk op communicatie.
4: Nieuw proefproject dit jaar is dat redders in 5 kustgemeenten ook formeel door de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden op de zeedijk en het strand. Hoofdredster Mare Kator.
8: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat wij ook gecontacteerd worden en dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen.
4: De oefening was succesvol, iedereen is gered, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
0: In Ankara in Turkije is dag 1 van een 2-daagse NAVO-bijeenkomst gestart. Zo dadelijk wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in militaire vliegtuigen. Jens Fransen, waarover gaat dit?
9: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-verkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
0: Dankjewel, Jens. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharaa. Zij hebben het onder meer gehad over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanochtend zijn in Damascus twee bommen ontploft vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president die bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten van vannacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9 uur start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. En Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Bouwerweel.
6: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
0: Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. In de namiddag meer opklaringen. Morgen start bewolkt, na de middag volop zon. Dit nieuws begon in de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven. TUI kiest voor Brussel en Oostende. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel. En je zou zeggen dat heel wat mensen vrij af hebben genomen vandaag zo. Om vannacht naar de Rode Duivels te kijken. Want op onze snelweg alleen wat lichte vertragingen. Er zat ongeveer 50 kilometer file in Vlaanderen. In Brussel is door een defecte auto de rechterrijstrook versperd in de Anicordietunnel. En dat in de richting van Koekelbergen.
11: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Radio 2.
12: Radio 2 Middag in Limburg.
13: Weet wat er leeft in jouw buurt.
12: Bjorn Verhoeven.
10: De leukste weetjes uit je straat hier in Limburg. Die krijg je tussen nu en 1 uur. Van harte welkom. Schuif maar lekker aan.
14: Goedemiddag,

0: Els is al een meeluister gezegd. Lekker in de tuin nu even nagieten van vannacht. Ik heb wel nog even een dutje gedaan deze voormiddag, kan ik begrijpen. Hè. The Girls on Film van Duran Duran. Of moeten we zeggen, de mannen op het grote scherm. Hè. Onze rode duivels. Ik had het er gisteren nog over. Er was ook een speciaal grootscherm in de Bretgelieren in Genk. Een silent disco.
1: Stad heeft dan eigenlijk ons ingelicht dat er geluid buiten dat er heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. We hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld. En dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
0: En het publiek was alvast heel tevreden vannacht.
2: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels en dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren en ja, je hebt de sfeer mee. Hè.
3: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit. Je hoort veel, door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè?
4: We gaan nog even door.
5: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er is, zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
0: Voilà, zeg, een ideale vervanger. En vooral, het bleef stil in Genk. Ja, zo klonk het ongeveer. Ja. Bijna evenveel lawaai als aan ons VRT Zomerritpodium in Blankenbergen. Daarover gesproken, heb jij je stem al uitgebracht?
6: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: zijn 20 genomineerden sinds gisteren. En die kan je allemaal vinden op VRT Max. En daar kan je ook jouw stem uitbrengen. Sowieso. Zeg, wanneer is het beste moment om de ramen van je huis open te gooien? Limburgs onderzoek heeft ervoor gezorgd dat dat duidelijk is.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ritchie.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
3: Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: Debbie Harry schreef het eigenlijk eerst als een ballad, als een slow. Maar ja, het werkte niet echt. En toen dacht de producer, kom, we maken er een discoschijf van. Want ja, ze was vooral bekend uit de punk en de rock. En dit werd meteen een grote hit. Deze Heart of Glass. En zo werd het, zie ik kijken. Ja, 10:50. Radio 2. Speciaal nieuws uit Herk de Stad. Ze hebben daar de lucht gemeten sinds februari in Lummen, Halen en Herk de Stad wordt de luchtkwaliteit gemeten op 3 meetpunten. En er zijn resultaten van. Maar ja, daarvoor bel ik de schepen van de omgeving van Herk de Stad, Erwin Vermeulen. Goedemorgen of goedemiddag, Erwin?
1: Nee, maar goedemorgen, Bjorn.
0: Je hebt dus ook de Rode Duivels gekeken vannacht.
1: Ja, zeker weten. Schitterend spel. En we hebben de Trump een rode kaart bezorgd. Schitterend.
0: En leeft het daar in Herk de Stad? Zijn er ook grote schermen?
1: Uiteraard leeft het. Hè. We hebben iemand die een scherm heeft op de markt bij ons. En de sporthal heeft er ook iemand een groot scherm staan, zowel binnen en buiten. Altijd ambiance.
0: Allee, voilà. Zeg. Dus ook in Herk de Stad kan je de volgende match gaan bewonderen van onze Duivels. Maar voor ik jou vandaag bel, beste schepen van de omgeving van Herk de Stad. Ja, hoe zit het met die meetpunten? Sinds februari wordt er wat precies gecheckt?
1: Ja, er worden twee dingen gecheckt. Er wordt eigenlijk het fijnstof gecheckt en het stikstofdioxide wordt er gemeten. En dat is eigenlijk voor een beter beeld te krijgen op onze luchtkwaliteit in Herk de Stad. Omdat daarvoor wisten we het nog niet. We gingen er wel vanuit dat het goed was, maar zoals altijd, denken is niet voldoende, meten is weten en dat is juist belangrijk.
0: Waren er inwoners die klaagden dan van een rare geur in Herk de Stad?
1: Je hebt wel bijvoorbeeld op momenten dat er weinig wind is en dat er vooral in de winter hout gestookt wordt op een aantal plaatsen, wat nog altijd mag. Dat er dan wel een aantal inwoners zeggen, oh, hier is het toch wel vervelend. Maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Het is niet dat we echt rare geurtjes hebben of ik weet niet wat allemaal plaatsen.
0: Voilà, jullie hebben 3 punten uitgezet. Eentje in het centrum, één aan het platteland, één langs een drukke weg. En wat zijn de eerste resultaten nu?
1: Eigenlijk de eerste resultaten zijn heel positief. We hebben gemeten eigenlijk in de periode van het jaar dat er het meeste luchtvervuiling eigenlijk is. En als we dat bekijken, dan merken we dat we onder het gemiddelde, jaargemiddelde nu al zitten. Dus dat wil zeggen, als we de volgende maanden gaan meten, is de verwachting dat dat gemiddelde nog verder gaat zakken. En dat we eigenlijk toch redelijk goed scoren. We merken wel verschil met de 3 meetpunten uiteraard. Want als je zit in een landbouwgebied, dan heb je daar minder verkeer natuurlijk. En ook uitstoot van verwarming en zo. In het centrum valt het ook goed mee waar eentje hangt. Heeft ook wat te maken, dikwijls, maar hoe breed een straat is en goed de winter door kan. En we hebben op één plaats waar het een beetje hoger is. Maar dat is juist waar tegen een drukke baan eigenlijk ligt.
0: En wat is dan precies de bedoeling van die metingen? Wat kunnen jullie daarmee gaan doen?
1: Ja, die metingen worden samengelegd met ook de metingen van Halen en Lummen, maar ook met satellietbeelden en andere kaarten die ze hebben, waardoor ze op die manier veel beter kunnen kijken van waar komt luchtvervuiling eigenlijk vandaan, waar trekt het naartoe en welke effecten heeft dat. Bijvoorbeeld, de ene meting die zit bij een vlag een grote baan, dat zit niet in de grote baan zelf op de N2, maar meer in het centrum, de Kapelstraat, dat daar niet ver vanaf ligt. En dan kunnen we nu bijvoorbeeld in de toekomst gaan kijken, oké, op die dagen, die uren was er een piek. En waar komt dat nu vandaan? En dan wordt er wel samengelegd bij waarvan de wind komt bijvoorbeeld. Of de wind dan juist kwam van de grote baan of niet. En op die manier kunnen we dan veel beter gaan detecteren van hoe het allemaal zich verspreidt of juist niet verspreidt.
0: En in die eerste resultaten zien jullie nu in Herk de Stad 2 pieken per dag. Van waar komt die? Van het verkeer? Van kachels, zei je al?
1: Ja, dus het komt vooral van het verkeer eigenlijk af. Je hebt de ochtendpiek en de avondpiek. Bij de ochtendpiek zie je dat dat veel meer samenvalt bij het verkeer, omdat er op dat moment meestal iets meer wind is. Bij de avondpiek zie je dat het langer blijft hangen en dat is omdat het s'avonds dikwijls iets minder waait, waardoor dat de uitstoot hier is meer blijft hangen. Plus uiteraard, ja, we zaten in de periode dat het kouder was, dus er wordt veel meer eigenlijk gestookt met hout of met stookolie of met gas en waardoor je toch ook meer uitstoot hebt. Dat is, ja, de logische verklaring van hoe dat komt dat je die 2 pieken hebt.
0: En ook Afrika zou er voor iets tussen zitten.
1: Ja, dat klopt. Op een bepaald moment hebben we in gans ons land het fijn stof meegekregen, het Sahara-stof. En ook dat wordt dus blijkbaar gemeten. Dus we zitten daar eigenlijk in 1 maand, wat gegroeid een goede week, heel hoge waardes hadden. Maar ja, dat is voor het ganse land, dat is iets wat we niet kunnen vermijden, dat zand helemaal tot hier komt.
0: Valasse, ja, schepen van Omgeving en Leefmilieu, Erwin Vermeulen van Herk de Stad, dankjewel. Want dankzij jullie metingen, daar in Lummen, Halen en Herk de Stad, hebben wij met z'n allen ook iets geleerd. Je moet 's morgens de ramen niet openzetten om te verluchten.
1: Ofwel vroeg genoeg opstaan 's morgens, ofwel inderdaad buiten de piekperiodes, ja.
0: Rond 1 uur of 2 in de namiddag kunnen we best onze ramen opengooien, zo blijkt uit de metingen.
1: Ja. dat is ideaal. Maar we moeten ook weten dat heel dikwijls de meeste luchtvervuiling toch in huis zit. Dus het zou eens kunnen zijn dat het toch beter is toch maar open te zetten als het een piek is, in plaats van de vervuiling die je zelf veroorzaakt binnen te laten zitten.
0: Kijk, maar ja goed, binnenkort nog meer informatie eruit. Maar de eerste metingen beloven al veel. Dankjewel Erwin Vermeulen. Fijne middag verder.
1: Ja, u ook hè. Tot binnenkort.

0: Ah, er wordt niet alleen volop gebabbeld over de prestatie van onze Rode Duivels vandaag. Ook wel wat er hier bij ons in Limburg in Riemst gebeurt. Je hoort er nu meer over.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: half 1. VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. Vanochtend is er een brand gesticht aan een huis langs de Vizé-Steenweg in Riemst. Niemand raakte gewond, maar de auto voor het huis is uitgebrand en de gevel is beschadigd. Marijke Teunis van het parket van Limburg.
1: Door het feit dat er een verdachte is opgemerkt die een brandend projectiel naar het voertuig heeft gegooid, gaan we inderdaad wel uit van brandstichting. En het motief of de aanleiding achter deze feiten zal ook moeten blijken uit verder onderzoek.
0: Buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal en al snel vatte de auto vuur, zeggen deze getuigen.
2: Rond 5:30 is er een knal geweest en toen ben ik naar het balkon gelopen en er was rook en opeens was het vuur ook daar.
3: Tegen de tijd dat ik beneden was, was het al een branden. Mijn vrouw wou dat proberen uit te blussen met de tuinslang en dan hebben we de brandweer gebeld.
2: Die mevrouw was aan het huilen, die had 2 kinderen bij, dus dat was toch even heftig. Ik denk altijd dat het ver van mijn bed is, maar ja, we hebben hier al te terugslapen, dus het is al het tweede wat hier net in de buurt is.
0: Mogelijk is er bij de brand ook asbest vrijgekomen. Onderzoekers van de U Hasselt en Flanders Make hebben samen met de Noord-Limburgse VZW Open Atelier een AI-toepassing gelanceerd die anderstalige medewerkers helpt om Nederlands te leren en dat op de werkvloer. De tool laat hen toe om moeilijke woorden in digitale instructies onmiddellijk te vertalen naar hun moedertaal. Die kunnen ze dan opslaan in een persoonlijk woordenboek en ook testen via korte toetsen. De focus blijft wel op het Nederlands liggen, vertelt professor Eva Geurts van de U Hasselt.
4: Maar we gaan die vertaling niet standaard voorzien, zodat ze eigenlijk actief moeten op zoek gaan naar dit stukje begrijp ik niet zo goed, dan ga ik pas een vertaling opvragen, maar dat ze veel sneller die associaties gaan maken met het Nederlands, omdat ze de Nederlandse taal altijd standaard eerst wel gaan blijven zien. Ook omdat we zien dat de screening binnen bedrijven vaak als eerste vereiste heeft Nederlandse taal onder de knie hebben. En als we dat hier gaandeweg op de werkvloer mee kunnen ondersteunen, is dat eigenlijk een heel mooie oplossing om dat potentieel voor die mensen zo hoog mogelijk te krijgen.
0: De toepassing wordt nu uitgerold bij Open Atelier, maar kan op termijn ook in andere maatwerkbedrijven ingezet worden. In het centrum van Kinrooi komt er een evenementenplein op de site van de oude melkerij. Dat gebouw werd zo'n 15 jaar geleden gesloopt en de gemeente wou op het terrein van 135 aren woningen laten bouwen door een privé-investeerder. Maar dat bleek niet rendabel. Kinrooi gaat nu een deel van het terrein ontharden en vergroenen en enkele wandelwegen aanleggen. Maar op termijn wil de gemeente er nog altijd woningen, dat zegt schepen Mark Hoedemakers.
5: We zijn daarvoor op dit moment nog in onderhandeling met verschillende partijen. Je hebt daar Kindsport liggen, een private pand. Ook Wonen in Limburg, een sociale huisvestingsmaatschappij, heeft nog een klein stukje grond liggen in het gebied. Ik hoop nog deze legislatuur, maar we gaan ons daar niet op vastpinnen. Het moet vooral goed zijn en het moet vooral ook haalbaar zijn.
0: De reparatie van de fontein op de Groenmarkt in Sint-Truiden zal langer duren dan verwacht. Die fontein is al meer dan een jaar buiten gebruik. Gisteren heeft een aannemer een controle uitgevoerd en daaruit blijkt dat er onder andere problemen zijn met de kleppen en dat er onderdelen verroest

0: zijn. Schepen Philip Moers.
1: Ik denk dat er nog minstens enkele dagen overheen gaan voordat we juist weten wat er moet gebeuren. En we hebben nu een offerte gevraagd, dus die gaat binnenkomen en dan gaan we de nodige opdrachten geven. Dus. Maar ik hoop alleszins dat iedereen is toch geëngageerd om het zo snel mogelijk op te lossen. Dus we gaan ervan uit dat we toch binnen enkele dagen een oplossing gaan hebben.
0: Het stadsbestuur van Sint-Truiden bekijkt of er in afwachting van een herstelling opnieuw een waterspiegel kan komen, zonder dat de pompen van de fonteinen daarvoor moeten werken. Vanmiddag verdwijnen wolken en breekt de zon door. Het wordt opnieuw warm, met maximaal tot 27 graden in de Voerstreek en 29 in de Kempen. Meer in Zuid-Limburg nog de hele dag in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Cedric. En hoe gaat het evolueren met onze hitte? Dat hoor je van Erik over een goede 10 minuten. Politie waarschuwt voor een defect voertuig op de E313 naar Antwerpen. De afrit Herentals Industrie is versperd. En in Brussel vertragen op de kleine ring richting Koekelberg door een ongeval. Iets voor de Belliardstraat en tussen de Rogier en Anicordieten. Dat komt ook door een defect voertuig daar op de rechterrijstrook.
3: Radio 2 Middag in Limburg.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: moet gaan. En als we deze hit van Pommelien Thijs naar weernormen mogen vertalen, dan is het ik moet ondergaan. Maar dat is van overmorgen pas, denk ik. Henk, ondergaan?
1: Ja, en dan bedoel je maximaal boven 30 graden, ja. Veronderstel ik.
0: Ja,
1: maar we gaan er niet ver boven. Het is maar 30, 31. Misschien is een 32, maar meer niet. En vooral, dat is misschien het belangrijkste, het koelt 's nachts nog wel af. Ik heb eigenlijk maar één nacht dat we rond 20 graden blijven hangen, maar de andere nachten zakken we onder 20 graden. Ja, komen zo tussen 15 en 20 graden uit. Dat betekent dat het toch nog een beetje afkoelt 's nachts. Mm. En dat het slapen dan wel meevalt. Hè.
0: Als de Rode Duivels niet spelen, tenminste.
1: Ja. Als die, maar de volgende wedstrijd is om 9 uur 's avonds.
0: Dat is een normaal tijdje.
1: Tenzij je lang blijft hangen achteraf om de overwinning te vieren, dan kan je in de problemen geraken, maar anders niet. Gisteren trouwens was Sint Godelieve, dat was ik vergeten mee te geven. En de weerspreuk zegt, het weer dat Sint Godelieve ons biedt, is voor 6 weken in het verschiet.
0: Halleluja.
1: Nu, 6 weken, zo ver kunnen we nog niet zien. Maar voorlopig, deze week en eigenlijk volgende week, blijven we met dit zomerse weer zitten, Björn. Vandaag concreet waren er wat wolken deze voormiddag. Nu beginnen die stilaan te verdwijnen. Hè. Wordt het helder, mooie opklaringen. En temperaturen die dan naar een graad of 27 gaan in de voerstreek. 28, 29 graden in de rest van de provincie. Met wel een goed voelbare maat. Westenwind. En dat zorgt dan toch wel voor een beetje afkoeling. Hè? Als je zo ergens in de schaduw gaat staan, in de wind, valt dat eigenlijk nogal mee. Vanavond en vannacht krijgen we opnieuw wat wolken. Temperaturen rond de graad of 17. Dus slaapvriendelijk toch nog, denk ik. Hè? Die wolken, daar beginnen we dan morgen woensdag opnieuw mee. En het zal pas in de loop van de namiddag zijn dat de zon er dan opnieuw doorkomt. Waardoor de temperaturen morgen ook best verdraagbaar zijn. 4, 25 in Voeren, 6, 27 in de Kempen. Dat is best te doen, denk ik, in een zomer. De nacht naar donderdag 15 graden, de minimumtemperaturen. Maar dan warmt het wel op. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag zitten we met 30, 31 graden. En dus 's nachts schommelt dat zo tussen de 15 en de 20 graden. Op het platteland zal het eerder rond de 15 draaien en in steden rond de 18, 19. Zoiets. Maar dus warm, maar ik denk toch wel te doen zo net.
0: Oké, voilà, zo. Het is genoteerd. We gaan niet klagen, Erik.
1: Nee, dat is makkelijk, hè. Klagen, dat doen we over andere dingen liefst.
0: Het is dat, hè. Het is dat. Tot morgen, hè, vriend. Ciao, ciao.
1: Tot morgen.
0: Zeg, onze collega's van Sporza die melden net dat STVV goed nieuws heeft gekregen, want STVV kan komend seizoen zijn Europese thuiswedstrijden gewoon op staaie afwerken. De UEFA heeft het stadion van STVV na laatste inspectie nu goedgekeurd, waardoor een verhuis naar het stadion van OHL Leuven niet meer nodig is. Allee, ambiance in Sint-Truiden. Radio.

0: Alle supporters van STVV zijn blij, zie ik via VRT Max. Je kan trouwens via het Radio 2 kanaal gewoon sturen wat je wil. Kunnen we allemaal meelezen, hè? Of dat nu de uitzending is hier vanuit Hasselt of zometeen weer vanuit Blankenbergen. Vanaf straks om 1 uur kan je trouwens op de pier van Blankenbergen naar Radio 2 aan zee binnenkijken. Het is altijd leuk om zo ergens met de radio live te staan uitzenden. Dan ontmoet je heel veel mensen, ook van allerlei nationaliteiten en allerlei talen. En je hoort het al in het nieuws daar straks om 12:30. De U Hasselt en Flanders Make hebben samen met de Limburgse sociale tewerkstellingsorganisatie Open Atelier een AI-toepassing gemaakt die anderstalige werknemers helpt het Nederlands te leren gewoon bij het uitvoeren van hun werk. En die tool die stelt hen dus in staat om moeilijke woorden in digitale instructies bijvoorbeeld onmiddellijk te vertalen naar hun moedertaal. Dr. Eva Geurts van de U Hasselt is er zeer blij om.
1: Ik ben Eva Geurts, als professor verbonden aan Digital Future Lab van U Hasselt en Flanders Make. En ik heb eigenlijk het project begeleid vanuit onze onderzoekskant om het idee of het probleem van Open Atelier eigenlijk te vertalen naar een digitale oplossing, waar wij dan artificiële intelligentie hebben ingezet, omdat we dat eigenlijk als een hulpmiddel zien om nu hier de mensen te gaan ondersteunen. Dus wat wij concreet hebben gedaan is een AI-tool ontwikkeld die mensen, of eigenlijk vooral anderstalige werknemers, kan ondersteunen op de werkvloer om het Nederlands te leren. En het was daar voor ons belangrijk dat ze dat op de werkvloer zelf kunnen doen. Dat ze eigenlijk vertalingen kunnen opvragen en zo op de werkvloer ook gaan leren. Zeker die specifieke terminologie te gaan leren om ook daarna een beter zicht te krijgen op de arbeidsmarkt en daar hun potentieel te verhogen. Ook omdat we zien dat de screening binnen bedrijven vaak als eerste vereisten heeft Nederlandse taal onder de knie hebben. En als we dat hier gaandeweg op de werkvloer mee kunnen ondersteunen, is dat eigenlijk een heel mooie oplossing om dat potentieel voor die mensen zo hoog mogelijk te krijgen.
0: Voilà, en de problemen die je met taal tegenkomt hier en nu zijn niet de enige die worden opgelost. Nee, het blijkt ook ideaal om echt Nederlands te gaan leren.
1: De instructiesessies blijven standaard in het Nederlands, maar via het badge-systeem waar ze mee inloggen, wordt dat automatisch gekoppeld aan hun eigen moedertaal. En dan kunnen ze eigenlijk eender welke instructie in de set gaan vertalen, automatisch naar hun eigen moedertaal. Maar we gaan die vertaling niet standaard voorzien, zodat ze eigenlijk actief moeten op zoek gaan naar dit stukje begrijp ik niet zo goed, dan ga ik pas een vertaling opvragen. Maar dat ze veel sneller die associaties gaan maken met het Nederlands, omdat ze de Nederlandse taal altijd standaard eerst wel gaan blijven zien. En ook in die context nieuwe dingen gaan leren.
0: En die AI-tool wordt nu gebruikt in Noord-Limburg, in het Open Atelier. Maar de bedoeling is dat die toch nog zo weg verder gaat vinden richting de Limburgse bedrijven.
1: Ik denk dat dat voor ons stukken heel mooi potentieel toont en dat het niet moet beperkt blijven tot Open Atelier. We werken met Flanders Make samen, waarbij we met heel veel industriële bedrijven samenwerken. En daar zien we dat een van de basisvereisten de Nederlandse taal is. Dus niet enkel in deze dit soort tewerkstellingsplaatsen, maar algemeen is dat eigenlijk een hoofddoel. Niet alleen op vlak van het werk correct uitvoeren, maar ook communicatie onderling met collega's. Als we dat kunnen bevorderen op die manier, op de werkvloer rechtstreeks, denk dat heel, heel breed kan toegepast worden.
0: Deze schitterende Limburgse uitvinding, daar vind je meer nieuws over in de app van VRT Nieuws.

Als de temperaturen de lucht in gaan, dan moet het een beetje slow motion aandoen. Hè? Ja, ja. Het nieuws uit Limburg staat niet stil. Kan je blijven volgen via VRT Nieuws. Morgen is er een nieuwe Radio 2 middag in Limburg tussen 12 en 1. Maar nu wacht Kim de Brie ons weer op in het mooie Blankenbergje met Radio 2 Zomerhit Backstage. En zij ontvangt vandaag in de studio bij ons Isabelle Adussen. Blijf lekker hangen.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Reisorganisatie TUI vliegt vanaf 2027 niet meer van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. TUI blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. De luchtvaartmaatschappij wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
1: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
0: Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
2: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden. Uiteraard, waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat die subsidies worden verlaagd. Behalve de partij Groen vragen ook verschillende actiecomitees al langer om de subsidiering van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. In De Haan aan zee is vanmorgen de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. De hulpdiensten oefenden twee scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling van de oefening was om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Dit jaar loopt ook een nieuw proefproject in 5 kustgemeenten, waarbij redders ook op het strand en de dijk kunnen worden ingezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hoofdredster Marekator.
3: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu is er eigenlijk met het First Responder project, hebben we ervoor kunnen zorgen binnen het pilootproject, dat wij ook gecontacteerd worden en dat we onze redders zo zeer gericht daar naartoe kunnen sturen. En dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen, alvorens dat de hulpdiensten aanwezig zijn.
0: In de Turkse hoofdstad Ankara is een tweedaagse NAVO-bijeenkomst begonnen. Later vandaag wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in allerlei militaire vliegtuigen. Jens Fransen legt uit wat dat precies betekent.
4: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
0: De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharra. Die twee gaan onder meer praten over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanmorgen zijn in Damascus 2 bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook twee mannen opgepakt die geld aan haar zouden hebben overgemaakt. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die man zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste rit volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
5: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat het normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
0: Het weer, het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. We begonnen dit bulletin op de luchthaven van Deurne. Tour operator TUI zet vanaf volgend jaar zijn vluchten van en naar Deurne stop. TUI wil zich concentreren op luchthavens waar plaats is voor de volledige vloot. Coalitiepartij Groen, die al langer pleit voor het afbouwen van de activiteiten in Deurne, reageert tevreden. Meer op vrtnieuws.be.
6: 6:01, hele goede middag. Op de Antwerpse ring richting Gent, 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Elders kleinere vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. We moeten niet smeken om Isabel A. niet op onze blote knieën in het zand hier gaan zitten. Ze doet het, ze komt gewoon naar Blankenbergen. Maar dat Isabel zelf om een stem van jou gaat smeken, dat zou wel eens kunnen gebeuren.

Texas, Black Eyed Boy. Niks van te zien hier. Ik zie vooral veel zonnebrillen op de pier in Blankenbergen voorbij wandelen. De zon die is er sowieso. Op ons podium vandaag alleen maar schitterende verschijningen. Oogverblindend. Echte girlpower met Lies. Die horen ze je straks hier om 19:30 live bezig. En op dit moment is Isabel A. onderweg naar ons. Wel met een extra glans, extra aura, want ze is erbij. Ze is genomineerd voor VRT Zomerhit. En dit is ook een straffe madame natuurlijk, Miley Cyrus.

0: Sheila, B-Devotion, Spacer, rit 4 in de Ronde van Frankrijk vandaag. Maar hier is het natuurlijk dag 2. Dag 2 van Radio 2 aan Zee, dus ja, logisch dat er wel nog wat vragen zijn. Bijvoorbeeld, zijn er naast die optredens om 4:30 en om 7:30, ja, is daar nog iets anders dat er te beleven valt, dat je daar kan doen? Maar jongens, toch echt waar, dat is hier een heel dorp. We hebben smeerpaal met gratis zonnecrème. Je kan bijvoorbeeld ook een ijsje winnen. Straks kan je ook weer in ons Radio 2 ballenbad duiken. Of van de Ketnet glijbaan. Kan hier ook allemaal. Is ook iets met een brievenbus. Niet alleen onze rode brievenbus, maar een veel grotere brievenbus. Je ziet ze niet meteen staan, maar ze is goud waard. Straks meer daarover.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit. Oh.
11: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
12: Lotto is op zoek naar... handen.
13: Wat?
12: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
13: Oh, een cabrio.
12: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
13: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
14: C'est
12: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
12: Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
15: Elke dag telt voor twee.

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Xanadu, straks om 16:30. Isabel A. hier op ons Radio 2 podium.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maar wat was dat gisteren hier? Jongens, toch, ik ben er nog altijd een beetje van aan het bekomen, denk ik. Bart Peters is de zomer in gang komen trappen. Niet normaal. Ik weet niet of en welke pilletjes die een mens neemt, maar wat een feest. Wat een energie op dat podium hier. En tussen het publiek. Bart is gewoon ook van het dak gekomen, heeft de rode poef hier mee uit de studio gesleurd. Tussen het publiek hier, voor de studio, op de pier, daarop gekropen om te zingen en... Het was ongelooflijk, echt waar. Je checkt het allemaal op de socials van Radio 2, Instagram en Facebook. Daar kan je het zien. Effectief ook zonder zijn grijze vest aan.
2: Mijn bedoeling was echt van in een vest en echt Frank Sinatra gewijs enzovoort. Maar dat gaat niet. Het is gewoon te goed weer in Blankenberg.
0: Zo is dat nog altijd trouwens. En wat we ondertussen nog te weten gekomen zijn, is dat Bart Peters de luiers van zijn kleindochter op een wel heel speciale manier ververst. En heeft daar zo zijn eigen truc voor?
2: Ik telefoneer in haar voeten. Nee, dat helpt geweldig. Als je een kindje wilt afleiden, dan doe dat alsof dat haar voet een gsm is. En haar andere voet ook een gsm. En dan telefoneer je met die twee voeten. En ze begrijpen dat niet helemaal, maar ze zijn afgeleid.
0: Ja, en vooral ook de bevalligste, de kleindochter. De kleine vlieg heeft een record gebroken.
2: Er was nog één, niet zo'n klein detail. De catchphrase is aan het einde van iedere refrein. En ooit slaapt ze misschien een nachtje door, Kim. Ze heeft al 12 uur, 12 uur doorgeslapen. 12

0: Go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet voor je zaak.

0: Maar ja, jongens, feestje en... Kom op volgende week woensdag naar hier. 15 juli, 3:30. Dan is het tijd om de pilletjes te nemen. Milk Inc. Reggie en Linda. Ik kan voor hen stemmen via VRT Max. Doe dat zeker, elke stem telt. En laat ondertussen gerust even via de Radio 2-app weten als je dat gedaan hebt. En vooral ook op wie je gestemd hebt. Ik ben zo benieuwd. De buitenring rond Brussel, 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 1 rijstrook is dicht door een ongeval. Ook op de binnenring rond Gent, de R4 richting Destelbergen, 20 minuten tussen Gent-Zeehaven en Oostakker door een ongeval op de rechte rijstrook. Elders vertragingen van 10 minuten. Naar Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Bruno Mars. Locked out of heaven. Inie mini kleintjes die hier voorbij wandelen. Een grote man die hier geweldig... Oh, amai, het ziet er een hele goede ijscreme uit, zijn meneer. Echt, hè. Zalig. Het is genieten. Ik vind het echt zot dat we terug in Blankenbergen staan. Dat het zo snel weer zomer geworden is. Want ja, in mijn hoofd komt hij hier nog gewoon zo de studio binnengewandeld als een Nederlander die natuurlijk niks, maar dan ook echt totaal niks van VRT Zomerhit wist. Maar hij heeft dat hier vorige zomer samen met Maxime allemaal ontdekt. En hij vond het geweldig. En wij vonden hem geweldig. Deze, Guus Meeuwis.
1: Nee.

0: Na zijn doortocht bij Zomerhit vorige zomer echt nog uniek moment beleefd met deze Guus Meeuwis. Speciaal voor een 50-tal Radio 2-luisteraars heeft hij een exclusief concert gegeven in de AFAS-Dome. Gewoon in het midden van de AFAS-Dome, podium gezet, Guus Meeuwis met zijn band erop en wij daar rond. Dat was zo fantastisch. Black Eyed Peas, dadelijk in je radio.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens maar.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli
3: op Radio BNE.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Zomerhit Backstage.
1: We zijn in Blankenbergen, we hebben hier een geweldig tof Radio 2 dorp en we hebben deze zomer ook de vrienden van Ketnet meegebracht. Dag Emma.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Vorig jaar hebben jullie al geprobeerd, hè? Zijn jullie een weekje komen meedraaien hier, een week live Hallo Kroket gemaakt. Dat is wel in de smaak gevallen, precies.
2: Dat is heel in de smaak gevallen. Wij vinden jullie ook super toffe buren, dus daarom dachten we, waarom gaan we dat niet deze zomer eens 2 maanden lang doen? Want het voelt eigenlijk een beetje als een mini-vakantie aan als je hier zit. Dus we vinden het hier ook superleuk om alle Kenneters live dan te mogen ontmoeten. En onze studio is prachtig geworden
1: echt
2: nu ook.
1: Echt mooi, hè?
2: Echt heel mooi, met een prachtige glijbaan ook, die heel snel gaat. Dus.
3: Ik heb die daar straks uitgeprobeerd.
2: En?
1: Dat is belachelijk.
2: Dat is belachelijk.
1: Echt belachelijk. Maar is het eigenlijk officieel voor volwassenen?
2: Ik ben officieel zelf een volwassene en ik ga er vanaf. Maar
1: ik kan wel niet recht zitten.
2: Het is niet super veilig.
1: Nee. Ja, ik kon niet recht zitten.
2: Ah, maar ja, ik ben natuurlijk niet zo groot. Jij.
1: Dat is te klein, dus ik moest zo helemaal. En dan gaat dat zo extra snel. Maar het was wel, de gil kwam dus van mij hier in Blankenbergen.
2: Ah, wist dat was meteen.
1: Ik heb het hier uitgeprobeerd. Gisteren Bart Peters.
2: Ja. Oh, maar dat is dan bij ons altijd. Hier op dat plein, dat was niet normaal. Iedereen kent ook gewoon elk nummer. Iedereen zingt keihard mee. Iedereen is aan het klappen, aan het dansen. En daarvoor ben ik hier eigenlijk ook gewoon voor die optredens. Dat is altijd super, super tof.
1: Zalig,
2: ja, en Bart Peters, dat is ook. Dat is en blijft altijd een idool van mij.
1: Held, sowieso. De volle 8 weken is Ketnet dus hier live mee aan zee op de pier. Elke dag ook een gast in Hallo Kroket.
2: Ja, bijna elke dag.
1: Ja. Hè? Maar ja. Dus wie komt er vandaag?
2: Ja, vandaag een beetje hoog bezoek, want de burgemeester van Blankenbergen komt.
1: Oh la la.
2: Ja, dus ik vind het wel speciaal. Ik ga hem ook van de glijbaan laten gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat vinden.
1: Jorn heeft dit waarschijnlijk gehoord. Ik ga niet met meneer de burgemeester. Sorry, wel, we geven hem een duw en hij moet eraf. Natuurlijk, Emma, nu we jullie meegetrokken hebben in ons zomerhitverhaal, verwacht ik ook wel dat jullie stemmen. Dat jij, lieve Emma, jouw stem ook uitbrengt op VRT Max, de genomineerde designer 20. Wie heb je al gestemd?
2: Ik heb nog niet gestemd, omdat ik zoiets altijd even moet laten bezinken. Maar ik ben al wel heel erg fan van de nieuwkomer Line de Douw. Die haar nummer Plankgas vind ik top. Die is dat ook live in onze studio al eens komen brengen. En die heeft een immens goede stem. En het nummer is ook heel catchy. Dus dat vind ik al wel een hele goede optie. Maar ik kan nog heel even wachten.
1: Niet te lang wachten. Nee. Het is belangrijk, want je kan ook elke week opnieuw 3 genomineerden kiezen. Hè? Dus dat is zo per week dat je jouw stem kan uitbrengen.
2: Top, en dat ga ik dat zo meteen doen.
1: Ja, voilà. Heel fijn dat jullie erbij zijn deze zomer. Hou het deftig, hou het proper. En je weet, nieuwkomers doen de afwas, hè, 's middags.
2: Oh, nee.
1: Ondertussen, Flash, politie meldt een ongeval op de E313 richting Hasselt. Net voor Herentals Oost op de linkerrijstrook. Er staat daar een file. Radio 2.

R.E.M. Losing My Religion. België tegen Amerika. Ja, voor wie niet in ons rode duivels geloofde. De vrees voor de Amerikaanse aanvaller. Onterecht allemaal, vrienden. Want ze hebben het gedaan vannacht. Echt wel een hele straffe match gespeeld. 1-4. Dus ja, nu vrijdag de kwartfinale tegen Spanje. Gelukkig gewoon om 9 uur 's avonds. Dan hebben we tenminste al geen slaaptekort. Maar dus deze als ja, troost zullen we maar zeggen voor de Amerikaantjes. Redbox for America.

0: for America. Wiesje Marian uit Geel zegt een heel blije duivelse middag toegewenst vanuit Geel. Ja, Sven uit Brugge, je staat hier naast mij in onze Radio 2-studio met het supportershoedje op Belgium. Ben je nog wakker of al terug wakker, Sven?
1: Ik ben nog redelijk wakker, ja.
0: Ben je al gaan slapen?
1: Een beetje toch.
0: Goeie match gezien?
1: Absoluut.
0: Dik content?
1: Topwedstrijd.
0: Waar heb je het gevolgd?
1: Eigenlijk op mijn hotelkamer. Want ja, het was wel een redelijk laat uur ook natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, maar kijk, de echte fans hebben er iets voor
1: voilà,
0: over.
1: Hè.
0: Maar het is niet alleen voetbal, je hebt ook je stem uitgebracht. Wie mag van jou VRT Zomerhit winnen?
1: Ik heb dit jaar op 1 Ince Hart en James gezet. Op 2 Bas.
0: Bas Serra, winnaar
1: inderdaad.
0: Van The Voice.
1: En op 3 Bart Kayal.
0: Kijk, daarmee is die top 3 prachtig vervolledigd. Dank om die stem uit te brengen, Sven. En geniet zo meteen van het optreden van Isabel A.
1: Zeker, dank u wel.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Wie Isabel A zegt, zegt ook BDB van Blankenbergen. Isabel is gearriveerd en gaat hier straks om 4:30 live zingen op ons Radio 2 podium. Ook jij bent welkom.
3: Elke dag telt voor 2. BNT Radio 2.
4: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 15 maanden niet verkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar, zoals in eerste aanleg was beslist. Het lijkt er wel op dat Le Pen dan campagne zou moeten voeren met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. De partij Groen is tevreden met de beslissing van reisorganisatie TUI om vanaf volgend jaar geen vluchten meer te organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. De touroperator wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot en blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
5: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
4: Verschillende actiecomitees vragen al lang om de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het FLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu vooral meer warmwatersoorten. De kleine pieterman, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken, komt nu 24 keer meer voor in het strandwater dan 30 jaar geleden. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer, zegt Jan Seys van het Vlis.
6: De belangrijkste, is ook de talrijkste dier eigenlijk in dat strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
4: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook al 2 verdachten opgepakt. Een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die zakenman zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 3:03, goedemiddag. Het is 3 kwartier file rijden op de binnenring rond Gent. De R4 richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier erbij tussen Herentals-West en Herentals-Oost en dat door een ongeval op de linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen na een ongeval en andere vertragingen blijven beperkt.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Shakira. Zo, Isabella is gearriveerd.
1: Radio 2, Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Mag ik jou proficiat wensen, Isabel?
2: Dankjewel.
0: Genomineerd voor VRT Zomerhit.
2: Ja, zo blij. Echt, pak van mijn hart.
0: Het is met trillen en al, hè?
2: Ja, ik was echt... Ik sta hier te trillen, ja, dat is waar.
0: Echt goed. Natuurlijk, genomineerd zijn voor VRT Zomerhit. Daar komt wel wat bij kijken, want dan weet je... Ja, ik ga een paar keer naar Blankenbergen moeten, mogen rijden. Deel met ons is het gevoel waarmee je daar straks in de wagen bent gestapt.
2: Oh, maar het heel veel plezier natuurlijk. Hè? Maar sowieso, als ik naar de kust mag, dan ben ik altijd blij. Dus, en de zon schijnt nog en het is hier fantastisch. Ik zou zeggen, als je van het binnenland komt, kom maar naar hier. Want
0: goed zeebriesje
2: ook. Een goede windje en niet te snel.
0: Nee, en de waaiertjes hier in de studio. Ik heb ondertussen van jou geleerd dat we die dus moeten opladen. Ik dacht dat er batterijen in moesten. Maar dat is kei milieuvriendelijk hoe we hier bezig zijn.
2: Ja.
0: Maar dus dat waaiertje, dat is ook jouw attribuut van de zomer, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb mij dat 2 weken geleden ook gekocht. En ik was er heel blij mee. Als ik zo mijn make-up aan het doen ben voor de shows, dan zet ik dat voor mij en dan dat geeft goed.
0: Geeft goed, jij geeft ook goed op beeld in de radio. Heel fijn dat je er bent en we zullen zien hoe hard er nog gesmeekt gaat worden vandaag.

0: De Kreuners, zo jong, naast mij in onze Radio 2-studio. Aan de pier in Blankenbergen, de vrouw die minstens 15 jaar kan liegen over haar leeftijd.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Dat is toch, Isabel?
2: Maar jij ook. Zo.
0: Maar niemand geeft jou 51. Niemand.
2: Nee. Ik, dank je wel.
0: Voilà, complimenten aanvaarden. Zeker nu niet, genomineerd voor VRT Zomerhit. Dat is een extra aura dat je dan krijgt, hè? Een extra glans die je meebrengt.
2: Ja, zeker. Hè. Dat is, alles blinkt, hè. Zelfs mijn kleren blinken.
0: Ja. Dat is, voor de mensen die het toevallig nu niet zien, via onze Radio 2-app, dat is een jeansbroek. Ja, beschrijf het zelf. Wat blinkt er allemaal?
2: Dat is, er zijn diamantjes langs de kant. Er zijn kettingsjes aan. En er is een gebroken hart.
0: Maar waarom is dat gebroken?
2: Ja.
0: Je moet dat lijmen nu.
2: Ik ga dat biet wel vertellen.
0: Oh, daar hoort een verhaal bij.
2: Ja, dat is de smeek maar niet om mij pijnt.
0: Voilà, dat is hem helemaal. Daar hoort niet alleen een broek bij met een gebroken hart, maar ook een videoclip.
2: Ja.
0: En het fijne is, eigenlijk niemand weet dat, maar die videoclip is gedraaid in het huis van mijn collega DJ Caroline de Becker.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is het zover kunnen komen?
2: Ja, een van mijn beste vrienden, Gunther, die is heel erg bevriend met Caroline de Becker. En voilà, wij gingen samen een videoclip opnemen, Gunther en ik. We dachten, we gaan het in eigen handen nemen, we gaan het gewoon zelf doen. En ze had gewoon een hele grote living, met veel licht. En voilà, en wij hadden gewoon... Ja, we hadden die meubelen een beetje verschoven.
0: Een beetje, alles aan de kant gezet.
2: Ja, alles aan de kant gezet. Er was voldoende plaats dan om ons doek te zetten, hè, voor de videoclip te maken.
0: Je ziet er werkelijk niks van dat het het huis is van Caroline de Becker, maar het is prachtig. Check die videoclip meteen ook. En hier, wat jij moet checken, is de fans, Isabel. Ze staan klaar voor de foto, voor de handtekening. Krijgt geweldig veel complimentjes ook. Maar er is één cruciaal dingetje dat nog ontbreekt. Je vergeet te smeken om die stem voor zomerhit.
2: Ja, dat zal ik misschien straks doen.
0: Straks? Hè? Elke stem telt. Kom, allee, hup.
2: Ja, het zou fantastisch zijn natuurlijk. Backstage.

0: Natalia en Rising. Isabel A is hier met de fans aan het socializen. Er wordt heel hard gelachen. Ik denk dat ze naar oude foto's of zo aan het kijken zijn. Straks eens even vragen. Na Jennifer Lopez komt eraan.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
12: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
11: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: You had my love. Hartjes voor Radio 2 op VRT Max. Duw daar even op dat hartje. Wij voelen dat als je dat doet. Maar natuurlijk ook veel hartjes voor Isabel A.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En een stem graag op VRT Max, want de strijd is begonnen, Isabel.
2: Ja, zeg, spannend, hè? Maar ik ben al blij dat ik erbij ben. Dus voor mij is dat al heel leuk. Dus,
0: waar was je toen je hoorde dat je erbij was? Dat moet toch zo'n uniek moment zijn?
2: Ik zat in mijn bad.
0: Nee.
2: Ja, echt? Ik zit heel veel in bad. Dus als je mij belt, zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik in bad zit. Zelfs 's nachts als ik van een optreden kom, dan ga ik in mijn bad.
0: Dus in het bad, omringd door badschuim,
2: ja,
0: hoor je
2: dan? Badschuim. Altijd heel veel badschuim. En je ziet niks, dus ja, je kunt er gerust een foto nemen. Dus je ziet niks, alles is met schuim bedekt.
0: En dan hoor je dat, nieuws? Je bent genomineerd voor zomerhit. Wat doe je dan? Kopje onder of uit dat bad springen?
2: Ja, dat was echt een kreet van...
0: Yeah!
2: Ik heb echt geroepen. Ik ben super content.
0: Komt er dan een soort van actieplan in werking dat je denkt van... Oké, outfit, kapper, stemronseling of wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
2: Eigenlijk waren mijn outfits al bijna klaar. Ik heb nog een paar outfits die ze nu nog aan het aanpassen zijn. Gisteren nog een doorpas gehad. Maar dit is, dit is echt een
0: speciaal
2: gemaakt.
0: Ja?
2: Speciaal gemaakt voor Smeek
0: maar niet om mij. Het gebroken hart en alles wat erbij komt kijken.
2: Het gebroken hart, inderdaad.
0: Dus dat ga je dan ook altijd aan hebben deze zomer?
2: Nee, ga ik niet altijd aan hebben. Ik heb nog verschillende...
0: Ah.
2: Outfitjes, ja, uiteraard.
0: Eigenlijk was je al maanden bezig met stel dat ik erbij zou zijn.
2: Oh, nee, dat niet. Dit is klaar van gisteren.
0: Heel mooi, echt uniek. Ik weet, Isabel, je bent ook heel gelovig. Is er nu een geluksbrenger die deze zomer altijd mee naar de zee komt? Wordt er een extra kaarsje gebrand? Of hoe ga je dat aanpakken?
2: Ja, ik heb sowieso altijd mijn Bijbel mee. Ik heb een heel klein Bijbeltje. En sowieso... Je ziet het kruisje altijd.
0: Het kettingje,
2: zelfs mijn oorbelletjes zijn twee kruisjes. En op mijn broek...
0: Ook een groot geel kruis.
2: Ja, inderdaad. Dus voor mij is dat een houvast. En ik bid regelmatig.
0: Ja, en het is ook eigenlijk dankzij het geloof dat de single er gekomen is, de koer.
2: Ja, klopt. Ik had een heel fijne samenwerking. Ik heb terug een vriendin leren kennen van jaren geleden, Theresa. Die ook nog in mijn koortje gezongen heeft voor Blank of Zwart. En waar ik vroeger ook samen muziek mee heb geschreven.
0: Het is ook eigenlijk dankzij het geloof dat de single er gekomen is, de koer.
2: Ja, klopt. Ik had een heel fijne samenwerking. Ik heb terug een vriendin leren kennen van jaren geleden, Theresa. Die ook nog in mijn koortje gezongen heeft.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Radio 2 in Limburg, live.
6: Dus, op een bepaald moment zegt ze tegen mij van ja, ik ben gestopt met muziek maken. Ik zeg, oh, waarom zouden we dat doen? Ik zeg, dat is toch, allee, dat maakt u toch blij, dat maakt u vrolijk muziek maken. En uiteindelijk stuurde ze mij een kort stukje door, een demootje van Smeek maar niet om mij. En we hebben het samen afgewerkt. Dus we hebben dat samen geschreven. Het was precies zo dat we elkaar terug moesten tegenkomen. En nu samenwerken. En ik voel echt wel die kracht achter dat nummer zitten. Het is ongelooflijk. Ja.
7: Alsof het zo moest zijn eigenlijk. Het is sowieso ook een heel krachtig signaal dat je met dit lied de wereld instuurt. Beetje sterkte, kracht voor alle vrouwen.

0: over exact een uur. Helemaal live op ons Radio 2 podium hier. Aan de pier in Blankenbergen. Kom zeker af, het gaat top worden. Isabel A, smeek maar niet om mij. 2:30. Het is meer dan een half uur file rijden op de binnenring rond Gent. De R4 is dat richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker. Daar is de weg wel vrijgemaakt. De E313 van Antwerpen naar Hassel, 3 kwartier erbij tussen Massenhoven en Herentals-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook op de E19 naar Brussel is de Kraaibekstunnel de rechterrijstrook daar versperd door een defect voertuig. En dat is ook het geval op de A12 in Wilrijk. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: heb hier daarnet nog een babypop in mijn armen gestopt gekregen. Maar dat was een Linda. Het was geen Lena. Een Linda. En ik ging effectief nog iets zeggen over een brievenbus. Een hele grote brievenbus die eigenlijk goud waard is. Ik denk dat ik dat zo wel mag zeggen. Maar meer details daarover dadelijk na Jean Thomas, de chameleon.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat.

0: Jean Thomas, ik wil jou.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Dus, hoe zit dat met die brievenbus? Wel, eigenlijk hebben we het over twee brievenbussen. Er is onze rode brievenbus, waar je nog altijd een kaartje kan instoppen of je kan een kaartje opsturen, geen enkel probleem. Maar er is deze zomer ook iets met een B-box van B-post. Moet je goed in de gaten houden, want daar zit misschien wel iets in wat jij heel graag wil hebben. Mooie prijzen zitten in die pakjesautomaten, dankzij Nancy uit Thuis. Facteur Nancy, die stopt daar tickets in. Reizen in. Echt mooie zomerse prijzen. Het is alleen op vrijdag dat die deuren mogelijk opengaan. Maar dus, je kan nu al op VRT Max meespelen. Je krijgt dan een QR-code en een tip over de plek van de B-box waar de prijzen in verstopt zitten. En op vrijdag kan je dan zelf op zoek gaan en testen of die B-box opent met jouw code. Maar dat is nu toch echt wel een tof spel, hè, deze zomer?
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-post.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Het is sowieso goed dat Bart Kael ook een van de genomineerden is voor VRT Zomerhit dit jaar. Of hij het spel effectief gaat winnen, ja, dat hangt van jou af, van jouw stem.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Radio 2.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
3: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
4: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
4: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker,
7: hè? Hey, hallo allemaal!
8: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
9: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Verveel me.
9: En je hebt vakanties met Kitnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Ans in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
16: Mama, mag ik op de hotspot?
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Kitnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
16: Wow.
9: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
16: Oh my god, zo mooi.
9: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
15: Dankjewel voor de tip.
16: Want ik ben Like Me.
9: Nu overal verkrijgbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
18: Over een half uur gaat het feest hier echt losbarsten. Isabel A. live in Blankenbergen, maar jij kijkt mee sowieso van waar dan ook via VRT Max. Zit je mee op de eerste rij?
19: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
20: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden. Maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
21: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
20: Marine Le Pen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Koudwatersoorten zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben komen nu veel minder voor. Het aantal grijze garnalen in het strandwater is met 80% gedaald. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor. Zo zijn er nu 24 keer meer kleine pietermannen, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt Jan Seys van het VLIS.
22: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
20: In de Ronde van Frankrijk is het peloton bezig aan rit 4. De heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer werd op voorhand bestempeld als een rit voor vluchters. Christophe van der Goor, hebben we al een vroege vlucht?
0: Ja hoor, dat is zo, want een heel grote zelfs van 34 renners met daarbij een aantal Belgen. Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Jasper Philipsen ook, Edouard Plankaert en voorts ook nog Quinten Hermans en Brent van Moer. Net als Mats Pedersen, ex-wereldkampioen en Bini Girmay. Ze hebben een voorsprong van een drietal minuten op het peloton onder leiding van Niels Pollitt. Dat is uiteraard een ploegmaat van de gele truidrager Tadej Pogacar. 113 kilometer en het is vandaag bloedheet sur les routes de Tour de France. Het is echt heel, heel warm. Er worden constante ijsblokjes aangehaald en gedragen door de helpers naar de kopmannen, maar ook voor zichzelf natuurlijk in zware weersomstandigheden. Zeer warm. 113 kilometer nog op weg naar Foix aan de voet van de Pyreneeën.
20: Dankjewel, Christophe. Ook hier zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer op 14nieuws.be.
18: Ja, mooi om te zien, staan ondertussen een paar mensen op ons dakterras al klaar. Dat is heerlijk, die zeebries voel je daar. En ook ver weg van de Pietermannen, dat is ideaal. Bijna 3:04 op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten file rijden tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, 20 minuten erbij. Tussen Massenhoven en Herentals-Oost, de weg is daar vrijgemaakt. Kwartier erbij op de E19 naar Antwerpen aan de werken in Mechelen-Noord. De buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Zaventem en Machelen. Ook een kwartier erbij door werken in beide richtingen op de N26 Mechelen-Leuven in Boortmeerbeek en op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in Hammen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ze heeft dus niks meer te vrezen, want ze is erbij.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Isabel A. genomineerd met Smeek maar niet om mij. Al een complimentje, Isabel, van Nadia de Rijke uit Aalst. Ze stuurt door, ik vind het zo'n fris en helder lied, die Smeek maar niet om mij. Het voelt als een cool zeebriesje in de radio.
2: Oh, amai, dat is een mooie... Mooie commentaar.
0: Ja. Ja, dan zou ik dat ook in het Frans willen vertalen, maar dat laat ik aan jou over, want het wordt Isabelle à la Française.
2: Voilà, maar we gaan dat ook doen. We gaan dit nummer ook in de show in het Frans zingen. Dus ik ga het laten vertalen. Smeek maar niet om mij.
0: Ja. En hoe gaat het dan?
2: Dat weet ik nog niet. Ze zijn er nog aan bezig.
0: Het Frans is echt niet zo goed. Dus,
2: het zal in ieder geval anders klinken, maar... allez. Het nummer blijft hetzelfde, maar Patrick Riegel maakt daar een vertaling.
0: Ach, goed.
2: Ja, heel tof.
0: Ah, ja, super.
2: Ja, en dan spelen we dat ook in de Franse show. Hè. Die doen we dan januari, februari, maart, begin 2027.
0: Hela.
2: Ja, en er komt ook nog een vinylplaat uit.
0: Ja, die kan je dan onder de kerstboom leggen. En misschien begin je die tour wel als winnares van VRT Zomerhit 2026.
2: Wie weet,
0: kan allemaal. Zo goed. Jij beslist zelf trouwens wat de volgende vraag gaat worden.
2: Ah,
0: je kent het principe ondertussen. Okay. De smiley, dat is het muntje. Dat moet in onze Radio 2 ballenbak.
2: Ja.
0: In het gleufje. Voilà. Hoppakee. Draven.
2: Tof,
0: ja, goed, hè.
2: Kom geen snoepken uit, hè.
0: Nee, een bal. Een bal met een pittige vraag. Backstage vraag.
2: Spannend.
0: Ja, even de kracht van Isabel gebruiken. Dat is pure power natuurlijk. Het papiertje wordt opengevouwen en... Oeh, ik zie de...
2: Daar moet ik al niet over twijfelen.
0: Ah, is het waar?
2: Die vertel. Voedsel dat jouw naam draagt, wat wordt het? Voedsel dat jouw naam draagt.
0: Wat is dat voor een vraag?
2: Nieuwe merch.
0: Ah, nieuwe merch. Dus stel, er komt een...
2: Isabelle A. Praline of zo.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ik heb dat ooit gehad al.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar nieuwe merch. Er moet iets anders komen dan de praline.
2: Isabelle Appel.
0: Isabelle Aardbei.
2: Ja. Ja, lekker. Met chocola.
0: Isabelle Ananas.
2: Chocola.
0: Chocola.
2: Altijd, ja.
0: Moet er sowieso bij.
2: Sowieso. Dus ja.
0: We gaan voor fruit.
2: Dat is niet zo'n moeilijke vraag.
0: Nee, eigenlijk. We gaan voor fruit. We blijven gezond.
2: Sowieso.
0: Ah, wel, ik vind het goed. En nu gaan we vooral terug naar de zomer van 1993. 94? 93? 94? Toen won je sowieso, we zoeken dat op, de zomerhit-trofee voor beste Belgische productie. Want toen was dat zo nog een onderdeeltje voor dit mooie lied. MUZIEK

0: Hey, jongens, jongens, dat waren nog eens nummers zijn in de jaren 90.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: De volle 5 minuten en een half, Isabella.
2: Straf, hè?
0: En dan zelf nog denken van, ah, het is gedaan. Nee, het is niet gedaan.
2: Ja, alle liedjes zijn tegenwoordig korter.
0: 93, madame. 93.
2: Ja, ja, jij was juist. Sorry.
0: Beste Belgische productie. Je won toen de trofee voor VRT Zomerhit in die categorie. Mm-hmm. Maar bewaart de mens 33 jaar een trofee?
2: Ah, wel, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet waar die is. En ik weet ook niet of dat dan met een trofee was. Dat waren andere tijden. Ik weet het echt niet.
0: Ah, ja, oké, andere tijden als in van per categorie.
2: Dus, maar ja, ik ben al een paar keer verhuisd. Hè, dus ik weet...
0: Waar woonde je in 93?
2: In 93?
0: Dus je moet op zoek naar dat huis. Die kelder.
2: Ergens in Gent, ja.
0: Mocht iemand de trofee voor beste Belgische productie van Isabel A. nog vinden, breng hem terug. Eerlijke vinder wordt beloond.
2: Ik hoop op een nieuwe, hè. Nu.
0: Ah, nu zijn we er. Nu zijn we er helemaal. Dat vind ik het beste antwoord van de dag. Sowieso, smeek maar niet om mij, dadelijk live zingen om 16:30.
2: Ja, klopt.
0: Wat zit er nog meer in de show?
2: We zingen Nieuw Begin, nummer van 2 jaar geleden. En dan Wie Ben Jij, van ook
0: Kim de Brie.
2: 98, als ik mij niet vergis. En dan Ik Denk Te Veel natuurlijk, van 5 jaar geleden.
0: Oh,
2: dat was
0: amai.
2: Ook genomineerd bij Zomerhit. Dus,
0: goeie setlist. Ja. Sowieso heel veel
2: Smeek
0: plezier.
2: Maar niet om mij
0: nog. Ja, tuurlijk, kan niet ontbreken. Hè. Heel veel plezier om 16:30.
2: Dank je wel.
0: Op Radio 2 voor je. Merci, Isabel.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6-pak voor maar

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

De nek, My Sharona. Tegenwoordig moet je zeggen My Sheila. Hè? Dat is het, hè? Om mee te zijn met de jeugd. My Sheila, heel lief bedoeld. Bewondering voor iemand. Sowieso heel veel volk voor Isabel A. Hier op de pier in Blankenbergen. En als je die smeek maar niet om mij jeansbroek wil zien, pas ontworpen. Nog maar van gisteren klaar. Het is te zeggen de voorkant. De achterkant moet nog afgewerkt worden. Als je dat allemaal wil zien, dan kijk je gewoon dadelijk natuurlijk ook mee via VRT Max. En dan is het nu aan Shawn Mendes.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Radio 2 in Limburg, live.

0: Diana Ross, I'm coming out. Ik ga hier dadelijk ook eens uit mijn kot komen. De trap op naar ons dak lopen, want het is 3:30. Het is al zelfs bijna 3 minuten over 3:30. Isabel A. gaat hier aan haar optreden beginnen en jij volgt dat allemaal mee via VRT Max. Eerst nog even zeggen dat op de Antwerpse ring richting Gent het ruim 1 uur file rijden is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn daar de linker- en de middenrijstrook versperd. Richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen bumperen op de E313 vanaf Wommelgem 10 minuten. Op de E19 20 minuten door de werken in Mechelen-Noord. De buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Machelen. En een kwartier erbij door werken in beide richtingen op de N26 Mechelen-Leuven in Boortmeerbeek. En ook op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas in Hamme.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Deze Wim Soetaar stond gisteravond op de parkies hier iets verderop in Knokke-Heist. Heeft daar een mooi eerbetoon gebracht aan Rob de Nijs.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ritchie.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat? Handen?
5: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Maya con Dios. Heading for a fall. Maya, Maya, Maya. Applaus op dit moment voor Isabel A. Ze staat er te blinken op ons podium. Het is prachtig om te zien. Zonnebril op, de zeebries in de haren. Het is mooi. Iedereen klapt mee, danst mee. En volgens mij gaat ze nu smeken om stemmen.
1: Samen met Tim Akkerman.
0: Annie. Oei.
1: Ik heb een probleem. Tim Akkerman is er niet.
0: Nee.
1: Maar hij moest helemaal uit Nederland komen van de zee. Naar de zee. En, dus ik vraag me af of er iemand uit het publiek... Een jonge man of een jongen.
0: Dit gebeurt dus helemaal live in Blankenberge. Isabel A. vraagt hulp uit het publiek. Iemand die het aandurft om gewoon mee te komen zingen en een soort van Tim Akkerman te worden. Voor het nummer Ik Denk Te Veel. Heel benieuwd wie hier zo meteen mee op ons podium gaat staan.

0: Birte, everybody wants to fly. Het is ondertussen gebeurd. Isabel Adi heeft haar Tim Akkerman op het podium gehad. Dat was kei sympathiek, dat was kei schattig. Jonge dame, hoe is jouw naam?
1: Aiko.
0: Aiko, wat vond jij van dat optreden van Isabel A hier daarnet?
1: Leuk.
0: Leuk.
1: Ja, tof dat ze iemand vanuit het podium heeft gehaald.
0: Ja, jammer dat het een man moest zijn, want anders was jij het misschien wel geweest, hè, Aiko. Heb je gestemd voor Isabel A?
1: Nog niet.
0: Gaat dat gebeuren?
1: Waarschijnlijk wel.
0: VRT Max, dat is de place to be. Daar moet je zijn voor wie dan ook jouw favoriet wordt voor VRT Zomerhit. Dus voilà. Fijne dag nog verder, Aiko, hier bij Radio 2. En wij gaan nog, voor DJ David eraan komt, na 4 uur is dat, gaan wij nog Marco Borsato erdoor draaien met een waarheid als een koe. Je hoeft niet naar huis vannacht. Blijf in Blankenbergen. Want hier is het goed.

0: komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: In de provincie Luxemburg mogen jeugdbewegingen 's nachts het bos niet meer in om te vermijden dat wolven hen zouden aanvallen. Daar hebben we het straks over hier in Radio 2 aan Zee.
3: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
2: Eerst het andere nieuws nu. Dominique, zeg het eens.
4: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Brusselse Museum Kanaal zal, zoals gepland, op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, maar dat heeft vooral gevolgen voor het gedeelte waar de archieven zouden terechtkomen, zegt woordvoerder Dieter van Toernout.
5: Het volledige museum Kanaal gaat open met al haar tentoonstellingen. Met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
4: Ouders die in het vliegtuig naast hun kinderen tot 14 jaar willen zitten, moeten daar niet meer voor bijbetalen. Het is een van de nieuwe regels van het bijgewerkte Europese pakket over de rechten van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement keurde dat vanmiddag bijna eensgezind goed na 13 jaar onderhandelen. Je blijft als passagier recht hebben op een schadevergoeding wanneer je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd wordt. En je zal die makkelijker kunnen krijgen. De luchtvaartmaatschappij moet je binnen de 4 dagen informeren en bijstaan. Voor handbagage zul je wel moeten betalen. Alleen een persoonlijk item mag je zonder extra kosten mee aan boord nemen. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de tabloid Daily Mail verloren. Harry had samen met 6 anderen, onder wie ook de zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij hun privacy zou hebben geschonden en informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen. Maar volgens de rechtbank is daar niet voldoende bewijs voor. Prins Harry heeft een erg moeilijke relatie met de roddelpers. Hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder Diana en voor ongehoorde aanvallen op zijn vrouw Meghan. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige 4e rit. Christophe van der Goor, hoe zit het daar in de koers?
6: Wel, dat de peloton laat begaan. Het heeft dus er alle schijn van dat de ritwinnaar vandaag vooraan zit. Een vrij omvangrijke kopgroep van een man of 30. Daar zat ook Jasper Philipsen bij, net als Binyam Girmay. En dat was vooral om punten te sprokkelen bij de tussensprint. Dat hebben ze ook gedaan. Nadien hebben ze laten gaan en laten zich nu inlopen door dat peloton. Wel vooraan nog in die grote groep. Mats Pedersen onder meer. En dat is toch een belangrijke concurrent voor die groene trui later in de Tour. Ook Jasper Suiven zit erbij. Andere Belgen nog, zoals De Bruyne, Plankaert en verder Hermans en Van Moer. Een voorsprong, zoals gezegd, geruststellend. Bijna 7 minuten op het peloton. Dikke 70 kilometer nog op weg naar het bloedhete Foix in de Pyreneeën.
4: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig, maar wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden die opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Green. Energie Rebellie.
8: Radio 2 aan Zee.
1: David van Oottegem.
2: Ah, we zijn weer vertrokken voor een zomerse avondspits. Waar je ook aan het luisteren bent op dit moment. Je zal de zee horen bruisen hier live vanuit Blankenbergen. Goedemiddag.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Voor mij is dat ontbijt elke ochtend hetzelfde. Havermoutpap met twee soorten fruit en kaneel erover. Mirjam, wat is jouw favoriete ontbijt?
1: Ik dacht dat je ging zeggen tiramisu. Niet?
0: Breng mij alsjeblieft niet op slechte gedachten. Ik was nu even die tiramisu vergeten. Oh. Maar ik ben benieuwd hoeveel potjes er vandaag binnenkomen hier in ons studio. Maar dan weet ik nog altijd niet wat jij graag hebt als ontbijt.
1: Ook granen met nootjes en pitten en dat soort dingen. En yoghurt.
0: Dus, gezonde Mirjam van het verkeer.
1: Ja, ja hoor.
0: Geraken we er vlotjes door vandaag?
1: Niet als je op de Antwerpse ring richting Gent rijdt, want daar moet je toch nog altijd 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het ongeval staat daar al een tijd aan de kant. Ring richting Nederland, daar komt een kwartier bij. Door de files op de ring van Antwerpen ook naar Antwerpen vanaf Frans een half uur erbij. En verder ook een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Voor Brussel vooral op de buitenring, 20 minuutjes filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan 15 tot 20 minuten erbij door Werken op de N26 Mechelen-Leuven. In Poortmeerbeek in beide richtingen.
0: Radio 2 aan Zee, nog tot 8 uur vanavond. Kom ons bezoeken, we staan vlak voor de pier. Je kan in ons ballenbad duiken en een zonnehoed winnen. Of Ketnet kroketten zoeken. En er staat hier ook een attractie om je kracht te testen. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Je moet met een zware hamer zo hard mogelijk op een wip kloppen, waardoor een gewicht omhoog schiet. En de bedoeling is dat je de bel kan laten luiden, helemaal bovenaan. Daarnet even uitgetest, met groot succes, door al die tiramisu natuurlijk. Daar krijg je heel veel spieren van. De bel klonk nog nooit zo luid in Blankenberg, ik zeg het maar. Probeer het ook eens als je hier bent. Je kan er een ijsje mee winnen. Ook goed voor de gezondheid. En we gaan er hier in de radio ook weer eens een lap op geven de komende uren. Jawel. 20 genomineerden voor VRT Zomerhit staan in vuur en vlam. Want alle 20 willen ze de meest begeerde muziektrofee van Vlaanderen winnen. Ook Niels de Stadsbader deze zomer.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Connie Verleijen is in Oudenaarde aan het luisteren op dit moment. Zij eet elke ochtend spek met eieren, zegt ze. Dan zal je ook wel heel sterk zijn, Connie. Kom maar eens op onze Radio 2 koppenklopper slaan. Zo noemen we dat spel hier, waarmee je dus met een zware hamer op een wip moet slaan. En je kracht testen. Maar er zijn nog andere sporten aanwezig hier.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: Info over de sportdorpen van Sport Vlaanderen bijvoorbeeld vind je daar. Die dorpen staan elke woensdag en donderdag op een andere plaats aan de kust. Volgende week woensdag is dat in Oostende en volgende week donderdag in De Pannen. En hier in Blankenbergen bij ons kan je elk weekend ook een sport komen uittesten. Nu zaterdag is dat muurklimmen en zondag badminton.

0: Ray Parker Jr., Ghostbusters. Cedric is hier ook uit Kluizen. Dag Cedric, hallo.
1: Hallo.
0: Heb jij ooit al eens een spook gezien?
1: Nee.
0: Hebben ze schrik van jou misschien?
1: Nee, ik heb er geen schrik van.
0: Wat ga je nog doen vandaag?
1: Ik ga naar huis nu.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Allee, maar ik ben pas begonnen, Cedric. Je gaat toch nog niet weg?
1: Jawel.
0: Allee. Kom dan nog maar eens terug, hè.
1: Ja, volgende week.
0: Ah, dat is goed, dat is goed. Doe met plezier. Veel plezier nog. De mama is aan het filmen. Daar, kijk, hij is op de radio geweest, hij is op de radio geweest. Cedric, het geen sterkerk van spoken. Ja, ook een mooie sport, hoor. Spoken jagen. Zal je een goede conditie moeten voor hebben ook. En stalen zenuwen. Ghostbusters, iconische jaren 80 filmen. Ah, heerlijk.
2: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens. Zeg eens
3: meisje. We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40. 7 aan je 7
2: zonder in één maart. Dat vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
6: yellow! Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Dorso!
15: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
14: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
15: Dat wil ik ook.
14: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
16: Dorso, ergonomisch slapen.

blijf nog even hier van Guusje en Bazaar. Yvette en Roger uit Oelichem doen de groeten aan het thuisfront. Ze zijn aan het genieten aan de Côte d'Azur op dit moment, sturen ze via de Radio 2-app. Maar ze zijn ook naar Radio 2 aan het luisteren. Tof dat je ons hebt meegenomen, Yvette en Roger. En groetjes terug vanuit Blankenbergen. Over die wolven die jeugdbewegingen dreigen aan te vallen in Luxemburg hebben we het later nog vanmiddag hier in dit programma, maar ook het leven in de Noordzee is nieuws vandaag. Dat is de afgelopen 30 jaar ingrijpend veranderd, hoorden we. En ja, omdat we hier aan de zee zitten, interesseert ons dat wel allemaal. Minder grijze garnalen en meer warmwatersoorten in de plaats vanwege de opwarming van het water. Wat zwemt er hier dan allemaal voor nieuws tussen onze voetjes en benen? Dat wil ik straks wel even weten.

0: Olivia Dean, Man I Need. Hier staat een man naast mij, een jonge man. Sisse, hallo.
1: Hallo.
0: Jij bent dus ook eens komen bezoeken. Je loopt hier gewoon binnen.
1: Ja.
0: Met een speciaal verzoek. Vertel eens, Sisse.
1: Ja. Ik ben op reis in Blankenbergen en mijn mama is vandaag jarig. En ik wou haar graag een gelukkige verjaardag zeggen.
0: Heb je dat nog niet gedaan vandaag?
1: Jawel, maar ik wou haar op de radio komen vertellen, want ze luistert elke dag naar Radio 2.
0: Ah, maar dat is goed. Neem eens een voorbeeld aan jouw mama, of doe je dat ook al?
1: Ik doe dat ook.
0: Ah, dus voilà, kijk, is goed opgevoed. Hoe heet de mama?
1: Vicky.
0: Vicky, Vicky, je hebt hier een fantastische zoon naast jou staan die naar Radio 2 luistert. Dat horen we graag. En hoeveel jaar wordt jouw mama? Of mag je dat niet zeggen? Nee, misschien heeft Vicky liever niet dat je dat zegt op de radio.
1: Ik denk.
0: Je denkt?
1: Ik denk.
0: Je weet het niet zeker?
1: 48.
0: Denkt 48. Ja. Maar het kan ook 38 zijn, dat is waar, hè?
1: Ja. Ja.
0: Of nee? Of kan dat niet? Hoe oud ben jij?
1: Ik word 16.
0: Ja, dan zal het wel 48 zijn in ieder geval. Hoe oud ben jij?
1: Ik word 16.
0: Ja, dan zal het wel 48 zijn in ieder geval. Wat is er zo tof aan jouw mama? Wat is haar leukste eigenschap?
1: Ze zorgt gewoon voor heel veel mensen.
0: En ook voor jou?
1: Ja.
0: Oh, prachtig. Heb je cadeautje voor haar gekocht?
1: Ja.

0: gebeuren. Dat gaan we ook niet aan Vicky verklappen. Mama, gelukkige verjaardag. Proficiat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Half vijf, VRT Nieuws uit Limburg met Cédric van de Langenberg. Vanochtend is er een brand gesticht aan een huis langs de Vizeesteenweg in Riemst. Volgens het parket zag een buurtbewoner hoe een verdachte een brandend object naar een bestelwagen voor een huis gooide. Er vielen geen gewonden, maar de auto brandde volledig uit en het huis werd ernstig beschadigd. De buurtbewoners zijn erg geschrokken.
3: Rond 5:30 is er een knal geweest. En toen ben ik naar het balkon gelopen en er was rook. En opeens was het vuur ook daar.
4: Tegen de tijd dat ik beneden was, was het al een branden.
3: Die mevrouw was aan het huilen. Die had 2 kinderen bij, dus dat was toch even heftig. Ik denk altijd dat het ver van mijn bed is. Maar ja, we hebben hier al te terugslapen, dus het is al het tweede wat hier net in de buurt is.
2: Bij de brand is asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerde firma heeft het meeste al opgeruimd en de weg is ondertussen weer vrij. Morgen vroeg wordt de asbest rond het uitgebrande wrak opgeruimd nadat het is weggetakeld. Op het muziekfestival Rampage Open Air in Lommel zijn afgelopen weekend 261 mensen betrapt met drugs. Dat zijn er bijna 70 meer dan vorig jaar, ook al waren er dit jaar bijna 11.000 minder bezoekers. Anja Buitaert van de politie.
5: 98% heeft meteen de minderlijke schikking betaald. Dat was goed voor in totaal een 55.000 euro. Een aantal festivalgangers werden betrapt met een hoeveelheid drugs die niet alleen voor eigen gebruik was. Geen dealers, maar het waren mensen die te veel drugs bij hadden die alleen voor zichzelf zouden bestemd zijn. En zij verloren hun festivalbandje.
2: Op het festival zelf verliep alles rustig op enkele schermutselingen en gauwdiefstallen na. Tijdens verkeerscontroles na het festival heeft de politie 28 bezoekers betrapt die onder invloed waren van alcohol of drugs. Bij een flexactie in een handcarwash en 9 dagwinkels in Sint-Truiden bleek dat er op 3 adressen mogelijk geknoeid is en dat met gas- of elektriciteitsmeters. Het was voor het eerst dat netbeheerder Fluvius deelnam aan zulke controles samen met politie, brandweer en inspectiediensten. Er werd uiteindelijk 10 PV's opgemaakt, onder meer voor de verkoop van illegale vapes en nicotinezakjes, maar ook problemen met brandveiligheid. Het was al de 4e flexactie dit jaar in Sint-Truiden. En in Heers volgen zo'n 15 kinderen deze week een kamp rond fake news. Speels omgaan en kritisch kijken naar berichten. Daar draait het om, zegt Lore Beke van organisatie Link in de Kabel.
6: Zeker de kinderen nu waren tussen de 9 en de 12 jaar, gaan we altijd zeggen van... Je kunt altijd de dingen vertrouwen die je op Karrewiet ziet of van nieuws, nieuws, nieuws. En eigenlijk andere filmpjes ga je altijd wel eens 2 keer moeten nadenken. Kan dit wel echt zijn?
2: Vanavond wisselen bewolkt, maar het koelt goed af.
1: Radio 2.
7: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem. Hey,
0: hey.
1: WRT Radio 2.
0: Anyway. Ah, heerlijk weertje aan de kust. Oh, zo tof om hier te zijn. Ik ben blij dat we de zee bij jou naar binnen kunnen brengen ook. En Lizzo!

0: Ja, zet die muziek maar goed hard deze zomer. De buren kunnen er tegen. Wel een paar vuile woorden in dit nummer ook al. Lizzo toch. Mirjam, goedemiddag. Waar staan de files?
1: Te vinden op de Antwerpse ring richting Gent, daar een half uur extra. Naar Nederland komt er een kwartier bij. Naar Antwerpen ook nog een kwartier vanaf Ranst. 20 minuten vanaf Hoevenen op de A12. En verder een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Voor de buitenring rond Brussel een dikke 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. En dan 15 tot 20 minuten extra door werken op de N26 Mechelen-Leuven in Boortmeerbeek in beide richtingen. Maar andere vertragingen zijn kleiner.
2: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
3: Kom vandaag.

0: Radio 2 op 14 Max.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met... VRT
9: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: at the world. Echt muziek waar je van op het strand wil gaan liggen. Chasing Cars.
1: Radio 2 aan zee. Radio 2.
0: Van Snow Patrol. En er is nieuws van de zee vandaag. Van het leven in de zee. Want wat blijkt, de voorbije 30 jaar is dat zeeleven ingrijpend veranderd hier in de Noordzee. Jan Seys, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent woordvoerder van het Vlaams Instituut voor de Zee. En jullie hebben dat onderzocht samen met student-bioloog Wart Stellemans. En samen met vrijwilligers ook, met schepnetjes.
2: Ja, klopt helemaal. Dus we zijn zeker wat men dan een burgerwetenschapsinitiatief noemt. Wij hebben een 20-tal mensen voorzien van het nodige materiaal, van de nodige opleiding. Die hebben dan eigenlijk, die zijn al 12 jaar lang metingen aan het doen, allerlei metingen. En onder andere gaan ze met schepnetjes, dat is eigenlijk een treknet, die ze achter zich aanslepen door de branding. En hebben ze gekeken eigenlijk naar wat daar leeft. En heel mooi ook, ze hebben die gegevens kunnen vergelijken met gegevens die ooit aan de Universiteit van Gent op dezelfde manier verzameld zijn in 1996, 97, dus bijna 30 jaar geleden. En de resultaten zijn spectaculair.
0: Ja, jullie hebben van alles en nog wat opgevist nu die er de afgelopen jaren niet in zaten. Zoals die kleine Pieterman, hoorde ik in het radionieuws ook.
2: Ja, klopt. Wel, kleine Pieterman zat er toen ook al. En die aantallen maal 24, dus dat is werkelijk sensationeel. Dus het is nu wel een visje om rekening mee te houden. Het is al bij al 10 centimeter groot. Maar wat die kleine Pieterman natuurlijk vooral kenmerkt, is dat hij gifstekels heeft op zijn rug, draaft zich in het zand. En als je dus blootvoets door die branding stapt, dan riskeer je om op zo'n giftig visje te trappen. En die steek is echt wel heel pijnlijk. Kun je gemakkelijk vermijden, draag watersandalen en er is geen probleem, want het visje zal niet aanvallen. Het is gewoon een kwestie van erop te trappen. Trap je er toch op, heb je toch een steek, kun je het ook gemakkelijk verhelpen als je weet dat je dan die voet gedurende een half uurtje ongeveer in warm water, 40, 45 graden moet dompelen, want daardoor breekt dat gif af. Dus het is eigenlijk een gemakkelijke oplossing om het probleem aan te pakken.
0: Ja, maar je maakt dus 24 keer meer kans eigenlijk tegenwoordig in vergelijking met 30 jaar geleden. Ja. Dat heb ik begrepen,
2: klopt.
0: Inderdaad. En de grijze garnaal verdwijnt, dat is een koudwatersoort, dus de warmwatersoorten nemen toe door de opwarming van het water, koudwatersoorten niet. Is dat iets om ons zorgen over te maken, dat er plots geen of minder grijze garnalen zijn?
2: Laten we beginnen met te zeggen, dus we hebben enkel in het strandwater gekeken, dat wil zeggen tot ongeveer heupdiep. Dat is natuurlijk de zone waar je eerst de veranderingen in verwacht, want die gaan sneller opwarmen dan die diepere zee, ongeveer een halve graad meer. En daar zien we inderdaad die enorme achteruitgang, 78% minder grijze garnaal. Alles samen, de veranderingen die we zien, is eigenlijk dat je toch wel een verarming krijgt. Je krijgt ook een verwarming, als je het zo mag noemen, met vooral warmwatersoorten die de plaats nemen van koudwatersoorten. En wat je ook ziet is dat bepaalde kwalachtige dieren eigenlijk massaal aanwezig blijken te zijn. Dat zijn niet netelende soorten, dus mensen hebben daar geen last van. Maar die vreten wel het plankton op. En plankton is de basis van het voedsel. Mm. Dus dat is wel iets dat ons toch wel een zorgen baart. Het is in het verleden gebeurd in de Zwarte Zee dat vergelijkbare soorten daar eigenlijk al ook vislarven, viseitjes wegaten, waardoor heel de anchovisserij in elkaar is gestuikt. Ik zeg niet dat hetzelfde nu kan gebeuren bij ons, maar het zijn toch allemaal vegetekenen die passen bij een klimaatsignaal. Hè. Er is iets aan de hand, het klimaat warmt en het strandwater doet dat ook.
0: Ik snap het, want ik dacht, er komen dan inderdaad, die kwallen komen er wel bij, die Amerikaanse ribkwal geloof ik, en de Atlantische grijze zwemkrab. Dus op in zekere zin is het, dacht ik, een verrijking, maar nu ik uw uitleg hoor, begrijp ik wel wat het probleem kan zijn met te veel Amerikanen in ons water.
2: Zoiets, ja. Oppassen.
0: Oppassen geblazen. En wat is het? We zien het gewoon met leden ogen toe. Of hebben jullie een oplossing? Kunnen we er iets aan doen?
2: Wel, er is maar één oplossing natuurlijk. Dat is de klimaatopwarming zo snel mogelijk proberen weer wat onder controle te krijgen. Want dat is het enige wat eigenlijk kan helpen. Ja. Omdat wat we nu zien in dat strandwater is maar één van de gevolgen. Mm-hmm. Maar weet dat als dat zich verder trekt over de hele zee en ruimer. Dan spreek je ook wel van andere zaken. Nee, dan gaat er minder zuurstof in het water zitten, minder plankton, minder visserij. Dan gaat wel die oceaan op termijn ook verder verzuren. En dan krijg je natuurlijk wel een effect die je liever niet ziet gebeuren.
0: Dat is een duidelijke boodschap. Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee. Goedemiddag nog.
2: Graag gedaan.
3: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Wie heeft er al gestemd voor Dana Winner? Wel, Gilijn uit Erpenmeres laat het net weten. Hier mijn grote idool Dana Winner. Bedankt om haar te draaien en ik heb erop gestemd. Alle fans van Dana Winner gaan naar VRT Max en doe zoals Gilijn uit Erpenmeres. Dag, weer Bram.
1: Hi, hey, dag David.
0: Jij gaat het ook nog een beetje laten opwarmen de komende dagen.
1: Ja, inderdaad. Nu, op dit moment is het nog wel draaglijk warm voor de meeste mensen, denk ik. We hebben 26 tot 28 graden op het strand. Zelfs ietsje koeler, 23 graden ongeveer. Vooral ook dankzij een goed voelbare wind uit het westen. Die maakt het toch allemaal wel wat draaglijker. Boven ons hoofd zon- en wolkenvelden. Die wolken die gaan wel verdwijnen. We krijgen vrijwel helder weer vanavond en in het eerste gedeelte van de nacht. En het koelt ook nog wel goed af. Op de meeste plaatsen zo'n 16, 17 graden. In de grotere steden, daar blijft het wat warmer. 19 of 20 graden daar vannacht. Met dan tegen morgenochtend van over Nederland toch wel veel wolkenvelden. Die gaan vooral over het noordoosten hangen. Dus Antwerpen, Limburg, maar ook het centrum van het land kan eventueel worden meegenomen door die wolkenvelden. Meer naar het westen, dus aan zee en langs de grens met Frankrijk. Veel zon morgenochtend. En dan in de loop van de dag gaan die wolken overal wel wat openbreken. Dus wisselend bewolkt voor morgen. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag, 6 of 27 graden. In het zuiden gaan ze zelfs naar 29 of 30 graden. En dan wordt het de komende dagen toch wel wat warmer hoor. Donderdag 8 of 29 graden met veel zon. En dan vanaf vrijdag gaan we naar 30 tot lokaal 32 graden. Dus echt wel warm weer, tropisch warm weer. Maar gelukkig blijft de grootste hitte boven Frankrijk. Dus daar krijgen wij niet mee te maken.
0: Ja, lekker zweten voor de renners. Ik weet niet of je de Tour ook een beetje kan volgen tussen de bedrijven door.
1: Ja. Die zijn vandaag vertrokken in het uiterste zuiden. Carcassonne, geloof ik. Daar is het altijd wel warm. Maar op dit moment de regio Toulouse bijvoorbeeld, 39 graden daar.
0: Oeh, ja, dat is zuchten en puffen. Nog 37 kilometer gaan, zie ik hier op sportza.be. Aankomst is voorzien rond 17:55 in Foix. Dankjewel, Bram.
1: Graag gedaan.
0: Groetjes.
1: Bye-bye.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Radio 2 aan

0: Radio 2.
1: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
3: Ja! Ja. Oh, merci, Markske! Hey,
4: de strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
4: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
7: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
8: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
7: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
9: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Veel me.
9: En je hebt vakanties met Ketnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Ad in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
11: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
16: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
17: Vicky uit Rijkenvorsel laat weten dat ze de verjaardagswensen van haar zoon hier bij Radio 2 aan Zee heeft gehoord daarnet. Het maakte deze dag nog net iets specialer, zegt ze. Ja, daarvoor zijn we hier, hè, om je zomerdagen nog specialer te maken.
18: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ambtenaren moeten als gevolg van de pensioenhervorming in sommige gevallen een stuk langer werken dan eerst gedacht. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd, de website waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als anders. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de pensioendienst.
19: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
18: In de Turkse hoofdstad Ankara komen de staats- en regeringsleiders aan voor de NAVO-bijeenkomst. De Amerikaanse president Trump kwam vanmiddag al aan. Voor ons land is premier De Wever intussen ook ter plaatse. Jens Fransen, jij bent daar ook. Wat stond daar deze namiddag op het programma?
20: Wel, alle aandacht deze middag ging naar een 1-op-1 ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse gastheer president Erdogan. Het leek een hartelijke ontvangst met een erehaag, met paarden, gevechtsvliegtuigen in de lucht. De boodschap van Turkije leek wel: wij zijn een groot en machtig land geworden. Amerikaans president Trump en Erdogan kondigden aan dat ze op defensievlak weer meer willen gaan samenwerken. Opmerkelijk, want 12 jaar geleden werd alle samenwerking op defensievlak bevroren tussen beide landen, omdat Turkije Russisch geavanceerd luchtafweer aankocht. En dat als NAVO-lidstaat. Meegeven ook nog, zo dadelijk rond 18 uur begint hier dan de echte NAVO-bijeenkomst, met onder meer een diner in het presidentiële paleis, aangeboden door de Turkse president Erdogan.
18: Dankjewel, Jens. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
0: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkelband. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
18: Marine Le Pen zal pas later vanavond op de uitspraak reageren. In het Verenigd Koninkrijk stapte rechtspopulistische politicus Nigel Farage op als parlementslid. Op die manier dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waarin hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven uit in Londen.
15: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. En hij zegt, die campagne heeft niks te maken met dat ik geweigerd heb om dat geld aan te geven, maar het heeft alles te maken met de elite die mij uit de politiek wil hebben. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij, na acceptatie en het niet aangeven van al die miljoenen, nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement. Dat is eigenlijk wat hij wil.
18: In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Christophe van der Goor, heeft hij wat in gang gezet?
21: Ja hoor, want we hebben vooraan een kopgroep van 10, daar straks van 30. Maar die is nu meer dan gehalveerd. En er zit nog één Belg bij, West-Vlaming Ramses de Bruyne. Dat is een ploegmaat van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. 10 man aan de leiding en daar zit ook een Noor bij die straks de gele trui zal overpakken van Tadej Pogacar. Torsten Trajen. Die staat en rijdt virtueel in de gele trui. Best geplaatste op 5 minuten van de Sloveen. Maar het peloton heeft vandaag absoluut de zegen gegeven aan de vluchters. Want het peloton volgt nu al op meer dan 10 minuten. Op weg naar Foix. 28 kilometer nog met een kopgroep van 10. Daarbij dus 1 landgenoot, Ramses de Bruyne. Maar de grootste kandidaat op de ritoverwinning is toch wel ex-wereldkampioen Mats Petersen.
18: Dankjewel Christophe. Het weer licht bewolkt vanavond. Vannacht minima tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension zien wat hun nieuwste of nieuwe vroege pensioendatum is. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.

0: aan Zee.
1: David van Ottegem.
2: Helemaal niet erg om wat langer te werken vandaag. Ja, normaal is het altijd tot 6 uur, maar tijdens de zomermaanden, Radio 2 aan Zee, tot 8 uur. En met plezier hoor.

0: moeilijk gaat ook. Dat is het motto van Billy Ocean. Ik hou er wel van eigenlijk. En Mirjam ook, denk ik. Hè? Op de verkeersredactie denken we dat ook vaak. Moeilijk gaat ook.
1: Ja, ja, het moet, hè. We moeten erdoor. Hè.
0: Ah, wat dus, is dat? Hè? Zeg maar.
1: En ja, vanavond is dat ook weer het geval. Voor de Antwerpse ring richting Gent moet je een half uur extra rekenen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oosten een ongeval op de linkerrijstrook. Ring richting Nederland, daar komt 20 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, op de ring van Mechelen en op de N16 naar Mechelen. Rond Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Vorst en Grootbijgaarden. Dan de kleine Brusselse ring richting Koekelberg. Daar zijn door een ongeval de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht. Je moet daar rekening houden met meer dan 1 uur file. En 31 van Zeebrugge naar de E40. Een ongeval bij Sint-Andries. Links is daar dicht. Een kwartier file rijden. E313 naar Hasselt. 10 minuten tussen Beringen en Lummen. Komt door een defect voertuig. Een kwartier ook op de N26 Mechelen-Leuven aan de Werken in Poortmeerbeek in beide richtingen. Op de N41 een half uur door te werken in Hammen, ook in beide richtingen. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Radio 2. Onze koning heeft een foto gepost op zijn X-account vandaag. Hij had deze voormiddag Freya van den Bossen op bezoek. En wat mij opgevallen is aan die foto, Mirjam, ik weet niet of je hem gezien hebt, maar het zijn de enorme wallen onder zijn ogen.
1: Ah ja, van die nachtmatchen, hè.
0: Het is dat, ja. Ik dacht het. Ik zeg wel, ja, die gaat ook naar die match van de Rode Duivels gekeken hebben vannacht. Kan niet anders. Ondertussen heeft VRT Nieuws een overzicht van de leukste grappen en memes gemaakt die er circuleren momenteel online. Met veel mannekepis in de hoofdrol, heb ik zo de indruk. Mannekepis die aan het plassen is op de hoofden van Trump en de voorzitter van de FIFA. Zo met twee stralen. En ook een meme van het vrijheidsbeeld in New York dat vervangen is door een gigantisch mannekepis met een enorme straal. Of Tielemans die een rode kaart uitdeelt aan de hele voetbalploeg van USA. Met daartussen ook, als je goed kijkt, Donald Trump in een voetbaltenue. Mooi. Milo Pomat uit Brugge heeft ook gekeken. Milo is 16. Stuurt een berichtje via de Radio 2-app. Ik heb gisteren ook naar de Rode Duivels gekeken. En ben super blij dat ze doorgaan. Ja, maar wij allemaal, denk ik.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: Maar nu staat Spanje voor de deur, hè. En die kloppen hard, zoals Loredana de Amici.

Een Limburgse met Italiaanse roots. Dat is duidelijk. Maar ja, goed gedaan van Loredana. Electro Glamour Pop noemen ze dit. Meer van dat graag. Want we zitten aan de kust. Het is zomer en we amuseren ons. Goedemiddag.

0: Dit is pas echt zomer, hè. Rolf Sanchez, Maas. Wij zitten veilig aan de kust, maar in de provincie Luxemburg is het wel anders. Daar zitten wolven die het 's nachts op jeugdbewegingen hebben gemunt. Toch, als we de burgemeester van Ligliezen mogen geloven, die heeft een nachtverbod ingesteld om wolvenaanvallen te vermijden. Straks meer daarover.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké. Okay.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Amy MacDonald, this is the life. Where are you gonna sleep tonight? Wel, binnen met alle deuren op slot misschien, toch zeker in Luxemburg. Want ik weet niet of jij nog op kamp gaat met de jeugdbeweging deze zomer naar de kanten van Luxemburg. Daar mag je 's nachts niet meer buiten spelen. De Waalse burgemeester Simon Huberti heeft de jeugdbewegingen tot eind augustus verboden om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends bosspelen te doen, bijvoorbeeld. Zij wil zo een wolvenaanval vermijden. En dat komt er na een zware aanval op een kudde schapen vorige week. Frederik Toelen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent bioloog, kent heel veel over wolven. Ja, wat is de kans dat zo'n wolvenroedel jeugdbewegingen aanvalt 's nachts in het bos?
1: Die kans is niet nul, maar wel bijna nul. De kans is echt wel extreem, extreem klein dat er iets zou gebeuren. Dus de maatregel die die burgemeester genomen heeft, is wel volledig buiten proportie.
0: Ja, je hoort het wel. Ja, het is overdreven en dat soort dingen. Maar toch spreekt hij van een wolvenaanval waarbij 30 schapen, denk ik, verslonden zijn. Dat is toch niet niks?
1: Nee, dat is niet niks. En overal in Europa gebeuren regelmatig aanvallen door wolven op vee. Vee dat meestal ook niet goed is afgesloten, dat moeten we wel benadrukken. Maar aanvallen op mensen gebeuren zelden tot nooit. De laatste 20 jaar zijn er in heel Europa een 9-tal incidenten geweest. Er is nooit iemand heel zwaar gewond geraakt. Dus dat zegt eigenlijk genoeg. Hè. Ik denk dat het beleid moet bepaald worden op basis van de feiten. En liefst niet te veel op basis van emotie. En hier is het wel helemaal andersom gebeurd. Wat heel jammer is natuurlijk, want die paniekvoetbal is helemaal niet nodig.
0: Ja. Ik hoor toch 9 incidenten. Sorry hoor, Frederik. Maar kan je daar iets meer over vertellen? Wat is daar toen gebeurd precies?
1: Ja, in Nederland bijvoorbeeld is er ergens iemand omvergelopen door een wolf. Er is ook eens een keer gebeurd dat een wolf ergens in een binnenomheining opgesloten was. En mensen wilden die met een stok daaruit drijven. En ja, die wolf was dan een beetje in een hoekje gedreven. En dan heeft hij natuurlijk wel van zich afgebeten. Dus de meeste van die 9 gevallen, die kun je dan zelfs ook nog eens kaderen in een beetje een onnatuurlijke situatie waarbij een wolf in paniek is geraakt. Ja, en dan schieten er nog maar heel weinig gevallen over waarin dat een wolf echt gevaarlijk voor mensen zou zijn. Nou, als ik 's avonds in het bos wandel, ik zou mij veel meer zorgen maken om een tak die uit de boom valt of ergens een boomwortel waar je over kunt struikelen of een mountainbiker die wat onvoorzichtig is. Dat is allemaal niet gevaarlijk, maar wel stukken gevaarlijker dan een wolf die daar zo rondlopen. Ja. En het is op basis van dat soort zaken dat beslissingen blijkbaar dan worden genomen daar. En dat is natuurlijk heel, heel jammer. Het is niet nodig en het is al zo'n gepolariseerd onderwerp. En dan hitst je de gemoederen nog wat meer op door van die beslissingen te nemen. En daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Nee. De wolf niet, de mensen niet, de scoutskinderen niet. Niemand is daarmee geholpen.
0: Ja, maar we maken de jeugd een beetje bang voor de wolven op die manier. Dat begrijp ik wel. Maar stel dat je toch, Frederik, in een heel zeldzaam geval 's nachts oog in oog komt te staan met een hongerige wolf. Wat doe je dan best? Want er zijn zo allerlei tips voor beren ook. Hè? Ik weet wel, je hebt zo'n berenspray en je moet dan doen alsof je dood ligt op de grond. Is dat bij een wolf, kan je ook zo'n tip geven?
1: Oh ja, ik heb zelf het geluk, noem ik dat dan. Ik had een aantal keren met een wolf oog in oog te hebben gestaan. En meestal loopt die wolf dan weg. Of heeft hij mij al lang gezien voor ik hem gezien heb. Maar als een wolf niet direct zou weglopen, dan is het belangrijk om gewoon rustig te blijven. En dan passeert die wolf meestal wel gewoon. Heb je toch de indruk dat hij wat langer dan normaal blijft staan? Ja, dan zou je eventueel wel wat kunnen roepen of wat lawaai kunnen maken. En dan gaat hij eigenlijk zo goed als altijd weggaan.
0: Oké, maar je hebt ons gerustgesteld, Frederik. Dank je wel daarvoor. We gaan nog naar Luxemburg op kamp, volgens mij.
1: Dat zou ik ook doen.
0: Goed, prettige vakantie nog. Dank je wel, Frederik.
1: Ja, dank je wel, Frederik. Ook. Dag.

Somber Homewrecker. En dat huis van Luc en Angèle uit Zemst staat ook nogal. Somber Homewrecker. En dat huis van

0: goed zo.
1: 17:30, VRT Nieuws uit Limburg met Cédric van de Langenberg. Bij de brand op de Vizeesteenweg in Riemst is asbest vrijgekomen. Vanochtend werd vermoedelijk een brandbom naar een geparkeerde auto gegooid. Die auto brandde volledig uit en ook een voorgevel raakte stevig beschadigd. De meeste asbest is intussen opgeruimd, zegt burgemeester Mark Vos.
2: Die Vizeesteenweg is intussen volledig proper gemaakt, ook een deel van de mestweg, want daar lagen ook wat restjes. In de buurt waar de auto is afgebrand, ligt nog asbest, maar dat is vastgezet met een speciaal product en dat gaan ze morgen verder opruimen, omdat het wrak eerst moet verwijderd worden.
1: Ja, morgen vroeg worden dus de laatste restjes asbest opgeruimd. Afgelopen vrijdag heeft de lokale politiezone Karma 3 mannen met drugs op zak gearresteerd. Tijdens een patrouille rond natuurgebied De Maten in Genk kregen agenten 2 dertigers op fatbikes in de gaten. Die sloegen op de vlucht, maar werden uiteindelijk wel gearresteerd. Een van hen was een put aan het graven om 2 blokken cocaïne te verstoppen. Beide mannen hadden ook heel wat cashgeld op zak. Dat werd samen met de drugs in beslag genomen. Het duo is ook aangehouden. Een derde man werd dan weer in Bree betrapt. Het gaat om een twintiger die met heel wat drugs op zak over de torenwal liep. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis werden nog meer drugs gevonden. Ook hij is aangehouden. En op het muziekfestival Rampage Open Air in Lommel zijn afgelopen weekend 261 mensen betrapt met drugs. Het zijn er bijna 70 meer dan vorig jaar, ook al waren er dit jaar bijna 11.000 minder bezoekers. De meeste hebben meteen hun boete betaald, in totaal goed voor bijna €55.000. Het festival is verder zonder grote incidenten verlopen. Het openluchtzwembad Plinius in Tongeren neemt extra maatregelen om de toestroom aan badgasten op hete dagen beter te organiseren. Bezoekers die betaald hebben, zullen voortaan een polsbandje krijgen. En op drukke momenten zet het zwembad veiligheidsagenten in. Directeur Michael Schouwaert van Sportoase.
3: Iedereen krijgt een armbandje, zodanig dat wij kunnen identificeren dat mensen wel degelijk langs die identiteitscontrole, langs de kassa gepasseerd zijn. Omdat wij ook vaststellen dat sommige bezoekers proberen om op andere manieren binnen te geraken. En dat is natuurlijk niet comfortabel voor de mensen die het wel op een heel correcte manier doen.
1: Aan het sportcentrum De Deuster in Peer is een pumptrack geopend. Een parcours met bochten en bulten voor skaters, fietsers en steppers. Er is zowel een gemiddelde als een uitdagende route. En ze zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. De stad investeerde er €200.000 in. Aan het sportcentrum ligt al een BMX-piste. Binnenkort komt er nog een fietsherstelpunt. Vanavond wisselend bewolkt, maar het koelt goed af. Zo'n 16 graden. Morgen opnieuw veel zon. Temperaturen tot 26 graden.

0: Je luistert naar Radio 2 aan Zee. En naar Shania Twain. Ah, oh, wat een energie. Ja, ik heb even aan Luc en Angèle gevraagd wat hun geheim is. Ze zijn vandaag 48 jaar getrouwd. En Luc heeft daarop geantwoord. Hij verklapt ons zijn geheim. Hij zegt, een beetje water bij de wijn doen, elkaar graag zien en af en toe eens een foutje kunnen toegeven. En natuurlijk naar jullie superradio luisteren. Ah ja, maar dat is het geheim natuurlijk. Maar Nadine en Guy doen het nog beter, want zij zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Proficiat! Nadine, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ah, hoe voelt dat?
1: 50 jaar geleden was het even zonniger dan vandaag.
0: Ja.
1: ja.
0: En is het nog altijd even hevig in de liefde ook?
1: Ja, we zien elkaar nog altijd even graag. Ah. Af en toe een keer goed discussiëren. Maar ja, dat hoort erbij zeker.
0: Dat hoort erbij, dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn. Ja. Maar ik ben vooral getriggerd door wat je hier gestuurd hebt in de Radio 2-app. Je zegt, we gaan er zondag een lap op geven.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat gaat
1: Wij
0: er gebeuren?
1: Wij geven een feestje voor familie en vrienden.
0: En Radio 2-medewerkers?
1: En Radio 2-medewerkers. Ja, jullie zijn van harte welkom.
0: Nee, ik wil je tot niets verplichten, Nadine, maak je geen zorgen. Maar wat mogen we verwachten dan, of wat mag de familie verwachten van dat feest?
1: We gaan beginnen met een goed aperitief. Daarna een lekkere maaltijd in de zaal Calle Perinha in Merelbeke. Een lekker dessert en Radio 2 misschien erop zetten en een dansje placeren.
0: Misschien, ik zou dat zeker doen. Zeker doen. Ja. Want volgens mij horen wij ook al 50 jaar bij het huwelijk van jullie.
1: Ja, zeker.
0: Toch,
1: zeker.
0: Ja, we maken
1: grote fan van Radio 2.
0: We maken deel uit van de familie, dat horen we graag. Dikke proficiat, Nadine. Groetjes aan Guy ook, hè.
1: Ja, dank u wel. Fijne dag.
0: Hetzelfde voor jullie. Dag. Mirjam, hoor je dat allemaal, Mirjam?
2: Ja, prachtig, hè. Zo lang. Ja.
0: Ja, die houden dan nogal vol, hè.
2: Ja.
0: Ook in de file een beetje volhouden, denk ik, hier en daar.
2: Ja, toch nog even doorzetten. Want voor de Antwerpse ring richting Gent blijft het een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oost extra hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Ring richting Nederland ook nog 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen dan dat half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, op de ring van Mechelen en op de N16 van en naar Mechelen. Dan de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde. Kleine Brusselse ring richting Koekelberg. Daar zijn de Kruituin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Daar is file vanaf de Hallepoort. En dan de N26 aan de Werken in Bord-Meerbeek. In beide richtingen een dikke 20 minuten extra. En 41 aan de Werken in Hamme. In beide richtingen een half uur erbij. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Oké, ondertussen is de vierde etappe van de Tour de France ook aangekomen in Foix. En Mats Peder Pedersen heeft de sprint in die vierde etappe gewonnen. Dus dikke proficiat aan hem. En zo ben je ook helemaal mee met de Tour weer.
3: Green. Energie Rebellie. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour favoriet voor de zoveelste keer. langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

Pink, Never Gonna Not Dance Again. Veel live muziek ook bij Radio 2 aan Zee. Ideaal om eens te komen meedansen aan de pier ook. Elke weekdag om 16:30 en 19:30. Vanmiddag hadden we Isabella A. bij ons. Een van de 20 genomineerden van VRT Zomerhit. Mooi optreden gezien hier. En later vanavond komt Lies ook nog optreden om 19:30 hier op het dak boven onze zeestudio. En gisteravond hebben we ook kennis gemaakt met het nieuwe nummer van Matthias Messmans. Bekend van The Masked Singer en de telenovelle Milo en de musical Doornroosje waar hij de prins speelt. Hij heeft ook een prachtig optreden gegeven zonder gel in zijn haar. Dat had hij opgegeven met al die wind aan de kust. Is vandaag niet veel beter. Ook een frisse zeebries zorgt voor verkoeling. Maar het was een spontaan optreden dus van Matthias gisteren met wapperende haren op ons podium. En dit nieuwe nummer dus van hem. Het heet App.

Ik ben een golf die breekt nog voor hij je raakt. Zo mooi gezegd. Mooie tekst. Catchy nummer. Blijft hangen. We hebben ervan genoten. En dat gaan we ook doen met Lies vanavond. Om 19:30. Live bij Radio 2 aan Zee. En dit is Belinda Carlisle nu. Leave a light on.

Dat is zo'n lied om luidkeels mee te zingen als niemand je ziet. Ja, een beetje moeilijk hier bij Blankenberg, want iedereen zit naar mij te kijken. Maar goed, mooi nummer. Linda Carlisle. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. En ik heb nog zo'n fantastisch nummer. Voor het nieuws van 6 uur. Whitney Houston en Kygo. Hi-oh.

Ja hoor, zomerse muziek, live van bij Radio 2 aan Zee. Aan de pier in Blankenbergen, breng ons gerust eens een bezoekje. Je kan hier van alles beleven en doen. En we staan hier vandaag nog tot 8 uur weer.

0: Radio 2. Ik ga voor u een stripverhaal maken.
1: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
2: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
2: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
5: Hey, hallo allemaal!
6: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
7: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
9: Wow.
7: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
9: Oh my god, zo mooi.
7: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
9: Dankjewel voor de tip.
13: Want ik ben Like Me.
7: Nu overal verkrijgbaar. Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
15: Radio 2 wordt volgend jaar ook een musical starring Chris van Tongelen en Peter van de Veire. Mag je niet missen, daarom kan je nu al tickets bestellen op halloradio2.be.
16: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
15: Daar staan ook al exclusieve outfitfoto's.
17: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Veel ambtenaren merken dat ze langer zullen moeten werken om hun vroegste pensioendatum te bereiken. En in Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd. De website van de federale overheid is dat waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als gewoonlijk. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
18: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
17: Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren door de politie uit zee gered. Ze waren ter hoogte van de pier in problemen gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 3 al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt Jan Maartens van de politie.
19: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ter nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
17: 2 jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie benadrukt dat het verboden is om onder de pier te zwemmen en al zeker om 22:00 s'avonds. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg Le Pen ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Steven de Kranen vanuit Parijs.
5: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
17: Marine Le Pen zal later vanavond op de uitspraak reageren. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trein neemt de leiderstrui over van Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
20: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als 5e. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Trein, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Kristoff is deze Trein nog maar de 3e Noor ooit in het geel.
17: Het Internationaal Olympisch Comité laat opnieuw Russische atleten toe. Daardoor kunnen die zich op de gewone manier proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische atleten moeten wel verscheidene dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte begonnen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Bij Argentinië is het uitkijken naar superster Lionel Messi, die momenteel gedeeld topschutter is van het toernooi met 7 doelpunten. Het weer licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. De gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension hun nieuwe vroegste pensioendatum zien. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
15: Goedenavond. Op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Door omrijders gaat het onder meer ook traag op de N1, de ring van Mechelen, en de N16 bij Mechelen. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde. In Anderlecht een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Er is file vanaf de Hallepoort. En 20 minuten erbij ook op de N26 Mechelen-Leuven aan de werken in Boortmeerbeek in beide richtingen. En op de N41 een half uur aan de werken in Hamme in beide richtingen. Andere vertragingen zijn kleiner.
21: Torso. Ergonomisch slapen.
22: Radio 2. Radio 2 aan zee.
21: David van Ottegem.
15: En wat is die blik? Ja, ik ken die blik. Het is The Look of Love. Radio 2 aan zee.

0: Shot. Stan van Samang doet ook mee dit jaar. Wint hij de VRT Zomerhit 2026 of toch iemand anders? We zullen zien.
1: Radio 2 aan zee.
0: Ik kan al raden op wie jij gestemd hebt, Lies, of zal stemmen.
2: Ik ken op mijn broertje natuurlijk, hè. Heel zeker.
0: Ja, dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn. Voor jou is er geen twijfel mogelijk.
2: Nee.
0: Het zal en moet hem worden. Lisa, welkom in zonnige Blankenbergen.
2: Ja, dank u. Blij dat ik er geraakt ben.
0: Ja, hoe lang heb je erover gedaan?
2: 3,5 uur, ja.
0: 3,5 uur van de Kempen naar hier.
2: Ja, ja, de Antwerpse ring, hè. Ik weet niet waar ze daar nog moeten voor verzinnen, maar het stond gewoon echt stil. Oh. Het bougeerde niet.
0: En wat doe je dan? Je kas opfretten en wat nog allemaal?
2: Ja, ik heb ADHD, dus heel veel dingen in mijn hoofd laten springen en zo. En eens af en toe eens wat roepen en wat drinken en ja, bon. Ja. Wat muziek,
0: je bent één keer gestopt toch wel, hè?
2: Jawel, jawel, want ja. Ik stond in de file en ineens zei mijn blaas ook, ik zit vol. En ik denk, nee, ik kan niet nergens naar het wc gaan. Dus ik ben wel echt een noodstopje gaan doen om toch even te plassen. Ja,
0: waar dan?
2: Wel, ik heb het nog kunnen inhouden tot op een acceptabele plaats bij een tankstation, ja.
0: Ja, anders moesten we social media in de gaten houden voor
2: ja.
0: Op het maken de foto's van Lies onderweg naar
2: Radio 2. Het had elegant geweest.
0: Oh, maar goed, hier ga je kunnen uitleven, denk ik.
2: Ja.
0: Straks om 19:30 op ons podium live optreden van Lies. Maar ja, we gaan het natuurlijk ook hebben over jouw drukke zomer een beetje. Want wat staat er allemaal te gebeuren voor Lies de komende maanden?
2: Ja, weer lekker de combinatie tussen zowel shows met Meteor als shows van mezelf. En het leuke eraan is, vorig jaar deed ik ook wel wat covers in mijn eigen songs. Maar nu, ik heb pas ook de Lies Sings Legends shows gehad. En dan gaan we ook wel een beetje doortrekken in de zomer. Dus het gaan weer heel veel legendarische songs zijn. En gecombineerd met mijn eigen songs.
0: De Lies Legends. Wacht, dat is een
2: Leasing Legends.
0: Dat is een tongtwister, hè?
2: Dat is voor je S te leren. Leasing Legends.
0: Legends, ja. Ja, dat... ja. En daarna dan tijd voor vakantie? Of,
2: nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb 5 dagen vakantie gehad voor leer dat de drukte begon nu. Ja. Meer zat er niet in, maar daar ben ik al heel dankbaar voor. Ja. Ja.
0: Maar wel voetbal kijken, geloof ik. Hè? Jij bent ook de Rode Duivels gezien vannacht ook.
2: Ja, mijn ritme is helemaal naar de vaantjes, om het algemeen Nederlands te gebruiken. Nee. Ik heb gekeken, ja, tot op het einde. Ja.
0: En?
2: Ja, goed gespeeld, hè. Ik heb juist al de voetbalanalyse samen met de pianist gedaan in de auto onderweg naar hier. Ja, top gespeeld.
0: Wat is de conclusie?
2: Ja, dat het gewoon een topzet is van onze coach om niet met de toppers te beginnen en gewoon heel die andere ploeg te ontwrichten. En vanaf nu, de volgende match, ook gewoon meteen vlammende pijp en direct beginnen.
0: Tegen Spanje wel, hè? Dat wordt niet makkelijk.
2: Nee, maar ze hebben tegen dingen ook al, tegen Senegal gewonnen. Ik denk dat Spanje dan, als ze het goed doen, ook wel mogelijk moet zijn.
0: We gaan ervoor. En je gaat weer kijken, volgens mij ook.
2: Ja, ik ga het toch zeker en vast proberen, ja.
0: Oké, maar goed. Ik hoop dat het goed komt voor 19:30 dan. Lange autorit. Volle blaas. Naar de duivels gekeken vannacht. Maar we blijven hoopvol. Kom naar hier. Ja. Je kan ze live aan het werk zien. Lies, welkom.
2: Merci.

0: Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey!
1: Ja, en ondertussen vliegen de tekeningen voor Lies van de fans in het rond hier vanwege de wind. Mooi beeld. Queen, Another One Bites the Dust. En straks gaan we het ook hebben over die nieuwe single. De nieuwste single van Lies heet Good in Goodbye.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

0: Ja, Lies terug aan de microfoon gevraagd, alsjeblieft.
1: Ja, ja, ja, kom maar aan.
0: Geef die kinderen terug aan hun ouders.
1: Ja, ik
0: had een baby van. Wacht.
1: Gebeurt niet vaak, maar.
0: Ja, je moet op de foto natuurlijk met de fans en met de kinderen van de fans en de baby's van de fans.
1: Ja.
0: Wat is het raarste dat jij al eens hebt moeten vastnemen voor een foto? Ik heb daar een antwoord op. Want ik ben hier al met honden moeten poseren.
1: Ja.
0: En er is hier ook zo een jonge dame met een pop. En ze vraagt aan iedereen om die pop vast te houden. En dan maakt ze daar beelden van en maakt ze zo heel verhaal. Met,
1: de pop heb ik nog niet vast gehad.
0: De pop nog niet, ja.
1: De poppen zijn nog niet aan het dansen gegaan bij mij, nee.
0: Nee, de poppen zijn aan het dansen op het WK voetbal dit moment.
1: Ja.
0: Argentinië tegen Egypte. 0-1 voor Egypte.
1: Oeh, wat ik dacht echt, mijn voorspelling was finale Frankrijk-Argentinië.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Argentinië is toch de regerend wereldkampioen, als ik me niet vergis. Of ja.
1: Ik weet niet, ja, we kijken hier even naar achter.
0: Maar achter.
1: Ik zie.
0: Emily is een grote voetballiefhebster, die gaat dat wel weten. We halen er straks even bij.
1: Ja.
0: Zij weet, ja, van alle sporten weet zij...
1: Weet ze alles.
0: Alle info. Maar ik heb gezien dat Messi, ja, ze volgen op 40 canvas op dit moment. Mm. Dat, Messi een penalty heeft hij mogen nemen, maar...
1: heeft hem gemist?
0: Ja. Nee, niet gemist, maar gepakt.
1: Ja, gepakt. Straf.
0: Ja, en klopt, inderdaad. Argentinië is regerend wereldkampioen. Oh, ja. Dus dat zou wel, dat zou wel raar doen. Mocht,
1: maar er zijn al meerdere ploegen eruit gebonjoerd waarvan je dacht, die staan sowieso in de halve of de kwartfinale. Dus, maar dat is het leuke aan zo'n WK, hè, dat het altijd onvoorspelbaar is. Ja.
0: Is Meteor, Joris ook zo'n grote fan van voetbal? Of ben jij toch die...
1: Nee, vroeger vooral Joris. Hè. Joris was er echt, ja, die voetbalde zelf, dus hij was er altijd mee bezig. Maar nu is dat wel geminderd aangezien het hem zelf niet speelt. Maar...
0: Ja. Maar hij speelt gelukkig nog muziek.
1: Ja, dat is een chance. Ja.
0: En jij ook. We gaan nog eens luisteren naar jouw nieuwste single, die al uit is van april. Good in Goodbye. Mm-hmm. Het eerste nummer dat jij als independent artist hebt uitgebracht.
1: Klopt.
0: Wat betekent dat precies?
1: Ja, dus eigenlijk is het meestal zijn artiesten ook... Of sommige artiesten zijn getekend bij platenfirma's. En dat wil eigenlijk zeggen dat die dan alles met de platenfirma's regelen en zo. Hoe dat ze de songs gaan uitbrengen. Ook qua budgetten. Dat je als persoon dan niet allemaal zelf moet betalen. Maar als je independent bent, dan ben je eigenlijk zelf platenfirma. En dan komt het allemaal uit het
0: dan moet je zelf
1: eigen
0: betalen.
1: Buiteltje en zo allemaal. En, maar dan heb je ook weer het leuke eraan dat je alles zelf mag beslissen hoe dat je het wilt hebben en met niemand anders rekening moet houden dan met jezelf.
0: Je bent wel iemand die dat graag doet, denk ik, zo voor jezelf beslissen.
1: Ja, ik ben daar niet altijd het beste in. Ik ben zo soms wel aan een taffelaar. Maar ja, bon, ik sta er niet alleen.
0: Een
1: taffelaar.
0: Een taffelaar?
1: Ken je dat niet? Een beetje tafel. Ja, dat is campus. Maar ik heb wel chance. Ik sta er niet alleen voor. Ik heb natuurlijk nog altijd mijn management en zo die mij daar ook volledig bij helpen. Hè. Ja,
0: inderdaad. Good in Goodbye. Het wordt samengevat als soms is loslaten de beste oplossing.
1: Ja.
0: Is dat een goede samenvatting van dit nummer? Of zit er nog meer in dan dat?
1: Nee, maar dat is een beetje de samenvatting wel. Maar het gaat er vooral over wanneer je alles hebt geprobeerd en dat de persoon u vooral laat uitschijnen van dat jij altijd fout bent, terwijl dat je echt je uiterste best doet en dat je op een gegeven moment toch denkt van, maar het ligt niet aan mij. Jij bent gewoon echt niet juist bezig. En als je dan zoveel pijn hebt dat je denkt van, ja, nu kan ik beter weggaan, want dat gaat minder pijn doen dan hierbij blijven.
0: Ja, dan echt de knoop doorhakken.
1: Gewoon. Ja, en dat je het enige goeie dat je nog ziet in de relatie is van, hey, salukes mannekes, ik ben ermee weg. Ja.
0: Het is een break-up song eigenlijk.
1: Ja, volledig. Ja.
0: Volledig.
1: Kei zomers ook, hè.
0: Echt ideaal om hier straks om half acht.
1: Hey.
0: Dus als je het wil uitmaken met je partner, kom naar hier. Dit is een uitgelezen moment om half acht. Kan het gebeuren.
1: Een wereldrecord. De meeste mensen staan samen die break-uppen. Voilà.
0: Ja, goed, het zal de moeite worden met andere woorden. En wat ga je nog voor ons brengen?
1: Nog wel wat Legends. Ja, uit mijn Legends dingen. Dus ik ga er nog wel een Whitney Houston en een Tina Turnertje en zo.
0: Oh, heerlijk, daar houden we van. Ja. Ah, Lies. Oké, straks om half acht dus. Je hebt nog tijd genoeg om naar hier te komen. Veel succes in ieder geval.
1: Merci.
0: Ik ga je laten soundchecken nu.
1: Toppie.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Radio 2 in Limburg live.
3: Minuten trager tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel, een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel dicht door een ongeval. Er is file vanaf de Hallepoort. 15 minuten erbij op de N26 Mechelen-Leuven, ook aan de werken in Boortmeerbeek in beide richtingen. En op de N41 20 minuten vertragen aan de werken in Hamme in beide richtingen. Andere vertragingen zijn kleiner.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Zo jong is ze zelf al niet meer. Ze is dit jaar in januari 73 geworden. Pat Benatar, Love is a Battlefield. Dat zal wel altijd zo blijven. En daarvoor Aaron Blommaert. En genomineerd voor VRT Zomerhit, hoef ik het nog te zeggen. Stemmen kan op VRT Max.

Ja, het zeeleven is de afgelopen 30 jaar compleet veranderd, hoorden we vandaag in het radionieuws. Maar voorlopig zitten nog geen piranha's in de Noordzee. Hoop ik toch. Gorky! En dit zijn Suzanne en Freek.

Wij kennen vooral het zomerse gevoel hier in Blankenbergen. Radio 2 aan Zee tot 8 uur vanavond. Live van aan de pier. Met dit heerlijke nummer van Touch of Joy ook. Turn on my face.

Het iconische dance duo is terug. Sergio en Sandy Boots. Beter bekend als Xandy. Touch of Joy is terug. Ready for the summer.

Chesney Hawks, the one and only. En the one and only Messi heeft voor de tweede keer een strafschop gemist. Messi mist is de kop op sportza.be. Ja, Argentinië-Egypte bezig op dit moment. Stand is nog altijd 0-1 voor Egypte. En dit is Jeremy Vrielink.

0: Ah, ik ben Kimberly Fransens nog vergeten natuurlijk. Hier samen met Jeremy.
1: Radio 2 aan Zee.
2: David van Otegem.
1: Radio 2.
0: En dit ga je ook zo goed vinden. Flink stuk terug in de tijd hoor nu.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Knaldi!
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Straks over een half uur live bij Radio 2 aan Zee. Lies, ze gaat haar nieuwste nummer brengen, maar ook een paar legends. Dus dat wordt smullen straks. Eerst even luisteren wat er in de wereld is gebeurd.
6: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst had de Amerikaanse president Trump al kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt premier Bart De Wever, hebben die Europese landen hun inspanningen verhoogd om de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product te halen. En zijn dus alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
7: De Europese partners doen veel meer. Hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij doen heel veel moeite om onze industriële basis op te vijzelen in Europa. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is. En die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
6: In Hongarije heeft de openbare radio en televisie zijn uitzendingen gestopt. 4 dagen geleden beslist de Hongaarse regering om de openbare omroep te hervormen, omdat dat propagandakanalen geworden waren voor de voormalige premier Orbán. De huidige zenders worden nu ontmanteld. In de plaats komen er 2 nieuwe mediaorganisaties. De ontmanteling van de openbare zenders was een verkiezingsbelofte van premier Madjar. In de Ronde van Frankrijk heeft Mats Petersen de 4e rit gewonnen. De Deen was de sterkste in de sprint met een groep van overgebleven vluchters. Petersen was blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten kon afmaken.
8: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this, then it's even more incredible. I had good legs and I had a good sprint in the legs, so that was really, really good.
6: Ramses de Bruyne was de eerste Belg op de 5e plaats. De Noor Thorsten Trein neemt de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar. Op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
9: Wel, we kunnen ons afvragen of een stunt in de maak is, want halfweg is de stand 1-0 voor Egypte. Een doelpunt op het kwartier, een goede kopbal van Ibrahim, die mooi in doel ging voorbij doelman Martinez. Daarna ging Argentinië uiteraard druk zetten met Lionel Messi in een negatieve hoofdrol voorlopig, want hij miste een penalty, slecht getrapt en gered door doelman Shobir, die daarna een hoofdrol vertolkte, want hij haalde er nog mooi een kopbal van McAllister uit en had een prima superreflex zelfs in huis op een kans van dichtbij van Alvarez en Messi. Die trapte ook nog een keer een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Egypte beperkt zich tot verdedigen, maar doet dat voorlopig met succes. Want halfweg dus de krappe voorsprong van de ploeg van Mo Salah tegen die van Lionel Messi. 1-0 voor Egypte tegen Argentinië.
6: Bert, dankjewel. Licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: En op de weg zijn de meeste problemen opgelost. Alleen naar Antwerpen op de E19 nog een kwartier vertragen tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En ook op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg zijn de Kruittuin en de Rogiertunnel opnieuw open.
10: Radio 2 aan zee.
11: David van Ottegem.
5: Een zeer goede avond.

0: DJ-licious en Milo. Ze komen overmorgen live optreden hier om 3:30. Vanavond om 7:30 is dat Lies.
1: Ja.
0: En wat is er gebeurd?
1: Ik heb gewoon andere kleren aangetrokken. Maar voor de rest niet veel. Maar,
0: het is een ware metamorfose, beste luisteraar.
1: Ja, ik heb een kleed aan, een lang kleed. En ik heb anders nooit een kleed aan. Dus kijk, dat is even voor de... Ja.
0: Ja.
1: Voor de show is.
0: En waar komt het vandaan, het kleed?
1: Ah, wel, het kleed. Maar mag ik dan de winkel zeggen? Nee, wat zou dat tof vinden? Want niet hem dit op bij Boeghout. Nee, maar ik had het voor 1,5 week geleden heb ik het gekocht voor de trouw van mijn 2 beste vrienden. Die gingen trouwen. En ik vond het anders jammer dat ik dat nooit meer kon aandoen. Dus kijk, ik denk voor Radio 2 doe ik het nog eens aan.
0: Het ziet er heel chic uit.
1: Dank u.
0: En zo een soort van blauw-groenachtig.
1: Ja, het is zo babyblauw zijde.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi, het staat je beeldig.
1: Dank u.
0: Achter jou ook een prachtige ballenbak.
1: Ja.
0: Heb je al gezien?
1: Ja.
0: Je mag daar een vraag uit draaien. Daar zitten zomervragen in. Elke artiest die hier bij ons te gast is, mag zo'n vraag beantwoorden.
1: Okay.
0: Ik ben benieuwd wat daar gaat uitkomen. Gaat het lukken? Ja, het is een beetje...
2: zonder probleem.
0: Wat een kracht. Mm-hmm. Ja. Wat staat erop geschreven?
1: Amai, wacht, moeilijk. Stel, een straat wordt naar jou vernoemd. Waar moet die liggen?
0: De Lisa van Rossumstraat dan.
1: De Lisa van Rossumstraat.
0: Of even... Lee Street.
1: De Lee Street. Dat klinkt daar
0: maar ook
1: verkeerd,
0: in het buitenland.
1: Ja, de Lee Street. Nee, waarschijnlijk ergens in een rustig dorpstraatje met een goeie frituur. Of
0: dat is essentieel.
1: Ja.
0: Er moet wel een frituur zijn.
1: Ja, in de bossen met een frituur. Voilà, dat wordt aan de Lee Street.
0: Heb je een favoriet bos?
1: Wij wonen in Turnhout, dus dat is echt gewoon helemaal bosbena. Dat is op de boeren buiten natuurlijk. Maar wij gaan altijd op de heizijde veel wandelen met mijn hond. Dat is,
0: de heizijde?
1: Ja. Ja, dat is heel schoon. Heel veel heide ook. En
0: een aanrader?
1: Zeker en vast. Er is ook zo de Klein Engelandhoeve is daar zo'n hoeve dat eigenlijk wordt bestuurd. Of daar werken mensen met een mentale beperking. En die geven hun allemaal biologische, zelfgemaakte quiches en drankjes en zo.
0: Hè?
1: Dus dat is echt de pure gezelligheid in zo'n hoeve in een bos. Ja,
0: heerlijk. We gaan het ook gezellig maken straks. Hè?
1: Zeker en vast.
0: Podium, dat zou wel zijn. Lies bij ons.

0: ze is haar stem aan het opwarmen op Jennifer's Crush.
1: Uh-huh.
0: Ook een legend toch? Of is dat, komt dat nog niet in aan?
1: Jawel, jawel, jawel, zeker en vast wel. Het zijn ook gewoon het legendarische songs. Hè. Deze is toch een legendarische song.
0: Ja. Je gaat straks ook legendarische stemmen brengen op ons podium. Zoals je dat gedaan hebt het afgelopen jaar in Hasselt en Gent en Antwerpen.
1: Klopt.
0: Lies sings legends.
1: Ja.
0: Ik heb het goed. Ik heb erop geoefend. Hoe is dat geweest?
1: Ja, eigenlijk heel top. Dat was een beetje surreëel voor mezelf. Zeker de eerste keer dat ik in de stad Schouwburg op dat podium stapte, dacht ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ook al heb ik daar al veel gestaan met mijn broer. Hè. Maar als je dan zo ineens zelf solo staat en je kijkt voor u en die is uitverkocht en je denkt, allee, om echt voor mij nu te zien, die zaal uitverkocht.
0: Ja.
1: Was echt surreëel, maar zoveel teruggekregen aan het publiek. Dat was één groot feest. Mensen dat ik dacht van, die gaan gewoon zitten en kijken. Die stonden tegen het einde daar mee te dansen en te brullen. Dat was zo tof om te zien. Nice. Er zijn ook een paar mensen hier aanwezig die erbij waren, dus die kunnen allemaal
0: ik zie het. Ze steken hun hand al op. Ja, en dan klinkt het logisch dat er een vervolg komt, denk ik, want dan ben je van plan volgend jaar.
1: Ja, zo logisch vond ik dat. Wat ik verschoot er ook van, dat we het toch gingen verder zetten. Maar kei tof. Ja, we gaan volgend jaar zijn we er terug op 12 juli in Trixo Theater. En dan 18e in Stad Schouwburg terug opnieuw, ja.
0: Met dan nieuwe legends? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dat is eigenlijk Leasings Legends 2.0 een beetje. Hè. Dus, want er zijn er zoveel. Ik kon ook echt niet kiezen dit jaar. Want dat is uiteindelijk 2 uur volsteken. Maar je hebt er nog zoveel over van songs die je kunt brengen.
0: Want wie heb je al allemaal gehad? Je hebt Tina Turner gedaan.
1: Whitney Houston, Tina Turner, Celine Dion. Chaka Khan zat er tussen. Er zat ook Madonna tussen Prince, Michael Jackson. Ja, van alles. Hè, ja.
0: Maar toch nog genoeg om uit te kiezen.
1: Het zal wel zijn. Ik denk dat we ongeveer 75 nummers hadden waar we tussen moesten kiezen. Dus ik kan dat nog wel een paar jaar verder mee, denk ik.
0: Ja. Is er iemand die er zeker bij moet zitten die je nog niet gehad hebt, waar je nu al aan denkt? Of,
1: Ik moest laatst denken aan Cher. Ik hoorde ineens een nummer van Cher op Radio 2 en ik denk, verdorie, dat zou ook nog wel heel plezant zijn om te doen. Ja.
0: Ja. Dat gaat er heel goed uitkomen ook bij jou.
1: Ja, we weten het niet.
0: Alles
1: dat moet er komen.
0: Alles komt er goed uit. Als jij iets zingt, Lies, dat is echt ongelooflijk.
1: Klinkt heel dubbelzinnig. Ook alles komt er goed uit. Ik denk ineens ook aan de andere kant.
0: Volgens mij moet je nu opnieuw even naar het toilet waarschijnlijk. Goed, maar kom het meemaken straks. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om hier te geraken. Je kan het allemaal ook volgen via VRT Max. Ja. Met klanken en beeld. Dan ga je ook die prachtige outfit van zien. Oh, jawel. Straks dus. Oké, bereid je voor.

0: Ja, goed hoor. Lisa Lewis, zon, zee, strand. En ze is ook te zien deze zomer in Jacky's jubileumshow hier in Blankenberg.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: Zeven aan je zeven zonden in één.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE, Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom maar koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom maar koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Kaizer Chiefs, Ruby, we zijn hier ook met een half oog de match tussen Argentinië en Egypte aan het volgen op dit moment. Daarnet heeft Egypte nog eens kunnen scoren, maar het doelpunt is afgekeurd. Dus de stand is nog altijd 0-1 voor Egypte op dit moment. Naar Antwerpen ook nog altijd vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Voor de rest geen problemen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
0: Lies is klaar om op te treden. We gaan er straks aan beginnen. Je kan het live volgen via VRT Max in klank en beeld. Ondertussen krijg je hier op de radio Matthias Vergels nog onder meer met Marlene en straks ook Madonna.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt...

0: True Love van Madonna. Ondertussen Lies op ons podium. Je hoort het hier op de achtergrond al. We gaan even meeluisteren. Ze heeft net haar nieuwste nummer gebracht. En ik weet niet wat ze nu voor ons in petto heeft. We gaan even meeluisteren hier.
1: En wat betekent dat nu? Legends, namelijk legendarische zangeressen en zangers. En de volgende song is er eentje van Whitney Houston. Misschien wel de song waar mensen mij van kennen. Van in de tijd van The Voice. Dus speciaal voor jullie hier vandaag op de dijk. I have nothing.

0: dit is topklasse hoor. Lies brengt Whitney Houston live bij Radio 2 aan zee op dit moment. Als je het verder wil volgen, ga even naar VRT Max en bekijk het daar bij Radio 2.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie, Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Radio 2.

Frank Boeien, Koud in mijn hart. Kijk mee via VRT Max naar Lies, die hier live bij Radio 2 aan Zee bezig is nu. Of is het Tina Turner? Ik weet het niet. Ik kan moeilijk het verschil horen.

handen gaan omhoog. En iedereen is heel goed aan het meedoen. Lies, live bij Radio 2 aan zee en live te bekijken op Radio 2 via VRT Max.

0: Roxette, Sleeping in My Car. Zita is hier, niet Zita Wouters, maar Zita uit Oostkamp is het, geloof ik, hè, Zita?
1: Ja.
0: Hey, daarnet genoten van het optreden van Lies, denk ik, hè?
1: Ja, hoor.
0: Maar je stond te glunderen hier, ja, tussen al die toeschouwers.
1: Natuurlijk.
0: Wat vond je ervan?
1: Supergoed, echt waar.
0: Ja? Maar beschrijf eens welke superfan jij bent van Lies.
1: Oh, super, super, super fan van Lies. We volgen ook Meteor.
0: Ja.
1: En ons papa die is stiekem super fan van hem en van haar. En ja, daarom dat we allemaal een beetje meegaan met...
0: Oh, ik zie het. Je hebt ook speciale nummerplaten, ja, laten maken met Lies op.
1: Ja, en Lies staat voor Meteor. Hè.
0: Ja, dat zou wel eens zijn. Ik ben blij dat je ervan genoten hebt. Bedankt voor je bezoek in ieder geval.
1: Dank u wel.
0: Nog een prettige avond hier in Blankenbergen. Dankjewel om te luisteren ook. Dit was Radio 2 aan Zee voor vandaag. Ik ga je nog laten met Keisha en TikTok. En tot morgen dan. Straks Radio 2 Relax. Dat gaat ook deugd doen, denk ik.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder. En dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
3: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
2: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
4: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel het vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kribbig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
2: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
5: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje en Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero, van Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer, gevolgd door een doelpunt van Messi zelf, zijn 8e al tijdens dit WK, via de lat erin en de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren, die nog wel beven knokken, defensief probeerden overeind te blijven, maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt, zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd en lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
2: Dank je, Bert. En er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer licht bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Helemaal zomer.
7: Radio 2 Relax.
8: Dirk Gijs.
6: Dankjewel David in Blankenbergen. Ja, Brussel neemt over. Hè. We gaan het gezellig maken hier.
7: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
6: En met Alan Parsons. In 1982 had Alan Parsons het al over een totalitaire wereld vol camera's. In 82 waren er alleen camera's in banken. Tegenwoordig zitten ze in je zak en zitten ze in vele deurbellen. Er is AI. Hadden ze toen nooit gedacht, hè? Eye in the sky. Geen science.

je gedachten lezen. Ik zie jou, die eye in the sky van die Alan Parsons Project. Ja, dat is Big Brother, hè? Big Brother is watching you. En ik ken het gevoel, want niet alleen bij Radio 2 aan Zee kan je alles volgen op VRT Max. Maar ook wat hier gebeurt in de studio in Brussel kan je zien. Surf naar VRT Max. Volg Radio 2 door ons een hartje te geven. En stuur mij een berichtje door op reageer te klikken. Heel simpel. Laat even weten hoe jij ontspant vanavond. Allee, of werkt. Zou ook zomaar kunnen. Dan kan ik het zien binnenkomen. Dus doe maar. Hier is Niels de Stadsbaan.

Een ster in de 80's, maar hij had het er een beetje lastig mee. En hij is gewoon van naam veranderd om daar niet mee blijvend geconfronteerd te worden. Ja, hij had het gewoon wel lastig, hij wil niet meer bekend zijn. Terrence Trent D'Arby, je hoorde hem met Delicate. En van delicaat gesproken, Heidi Schuurmans is met iets delicaat bezig uit Overpelt, want ze stuurt: hallo Dirk, ik ben de ramen van de veranda aan het afplakken, want ik wil morgen al vroeg in de ochtend gaan verven met Radio 2 op de achtergrond. Dat is nog vrij ontspannen. We kregen groeten van Heidi Schuurmans. Heidi, ik heb een tip voor jou. Eerst Heidi Schuurmans en dan Heidi Schildermans. Nou, niet omgekeerd, dat zou niet goed komen. Hè. Hier is

Ja, het is fijn als ze samen zijn, maar het is een beetje weinig. Ze wil meer, ze wil een vaste relatie. Jasmin, en altijd weer tikt de klok. Waar ben je mee bezig op dit moment? Ik heb het gevoel dat we heel actieve luisteraars hebben. Christa Schelfhout uit Liedekerk stuurt bijvoorbeeld... Goedenavond Dirk, ik en mijn man zijn aan het sporten boven op zolder. We doen dat iedere dag, maar zo gezond. Ik hoop wel dat dat fris genoeg is daar.

0: maar toch vind je ons niet. Every breath you
1: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

0: Het was de doorbraaksingle van Vanessa Paradis. Wat een kindstemmetje, je hoort er ook nog in. Wat klinkt wel fantastisch, heerlijk nummer is deze Joe Le Taxi. Er wordt genoten, zie ik in de Radio 2-app. Petra van Helmond bijvoorbeeld stuurt lekker in de avondzon genieten van de muziek. Petra, hoe lang ga je genieten? Ik hoop dat je niet te rap in slaap valt, want je zou toch opstaan deze nacht om voetbal te kijken. Dus misschien ben je extra vroeg moe. Of enfin, geniet van het zonnetje. Het is een schitterende avond. Genieten. Moet.
1: Hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft niks gezien, niks gehoord.

0: Al zalig, ik heb al reactie in de chat op 14. Maar...
1: Dorso!
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Jazeker, nu je extra voor...

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Limburg, live.
4: Ik moet eerlijk toegeven, dik spijt van.
5: Je luistert naar Radio 2

Shawn Mendes en Señorita. Ah, we hadden het er net over het voetbal. Petra had gekeken en ja, had eigenlijk geen last. Hè. Die is nog goed wakker vandaag. En ik krijg hier toch wel de gouden tip van Mira Jochems uit Hoven. Die heeft dat heel goed aangepakt. Die stuurt: Dirk, we hebben lekker geslapen. Deze ochtend met ontbijt om 6 uur in de zetel gekropen en dan de match gezien. En wel slim natuurlijk, voor enig nieuws nog de telefoon te bekijken. Ja, dat is wel essentieel natuurlijk, want ik heb mijn wekker gezet. Ik ben wakker geworden, maar ik heb beslist om niet op te staan. Stoem, stoem, ik weet het. Ik heb er zo spijt van natuurlijk. Maar het was wel een optie geweest om dan eventueel, net als jij, maar kijk, zover heb ik dan niet gedacht. Dus ik heb iets gemist, ik weet het. Maar ik vind het zalig, jouw idee. Let's

Met een geweldig jazzy trompetje vind ik wel goed eigenlijk. Justin Bieber en Love Yourself. We hadden het over het voetbal, over dat lik op stuk tegen Trump, tegen de States. En vooral over het feit dat het nacht was. Hè. En ik krijg hier een fijn idee van Wim Buizen uit Gent. En die stuurt het volgende vrijdag, is het België-Spanje. Een tip voor Radio 2 in Blankenbergen. Links van de studio een frietkot en rechts een stand met een grote pan paella. Succes verzekerd met Samantha en Eviva España op de achtergrond. Of een Spanjaard over België. Dat wordt wel een lastige. Een Spanjaard vinden die de Belgen aanmoedigt. Maar ik vind het wel een zalig idee. Moeten we eens bekijken met Blankenbergen.

oorspronkelijk van de Common Linnards. Maar dit is ook een hele mooie versie. Lisa Delbo en Eli met Stilte na de storm. Ik krijg nog een berichtje van Wiesje uit Geel. En die heeft ook naar de voetbal gekeken. Hele match gevolgd, Sanne, zegt ze erbij. En ze stuurt ook een mooie foto van een duivelinneke met hoorntjes. En een mooi Belgium kleedje natuurlijk. Ja, heel het land wordt zot, hè. En nu op naar vrijdag stuurt ze.

0: Ze hadden carrière kunnen maken in de USA, maar ze hebben het niet gedaan. 27 juli, 2 jaar geleden, dat is niet meer zo lang, kregen we het nieuws dat Bea van der Maat overleden is. Dat is al 2 jaar geleden, time flies. Ik krijg altijd wel een bijzonder warm gevoel als ik dit prachtige liedje hoor. Deze I Lie and I Cheat. Het is bijna 9 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: We gaan door tot 11 uur vanavond hè, met schitterende muziek om op te relaxen. Met onder meer Soul Sister, we hebben Clouseau en straks ook nog Bruce Springsteen.
2: Elke dag telt voor 2, BNT Radio 2.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
4: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkelband. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
5: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
3: Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
6: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn 2e misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid, Mo Salah, huiswaarts.
3: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10 uur. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
7: Radio 2 Relax.
1: Dirk

Het is een geweldige slow. Ik vind het wel leuk om op te dansen. Maar het is eigenlijk niet zo'n blij nummer. Hè. Het is een meesterwerk van Bruce Springsteen. Het gaat over Mary, die op haar 19e zwanger wordt. Ze moet dan trouwen zonder feest op het gemeentehuis. En hij, ja, hij kreeg een trouwkostuum, mocht gaan werken in de bouw. En een vakbondskaart. Maar het ging slecht met de Amerikaanse economie. En dat is gewoon waar gebeurd. Geen happy story, maar het overkwam de zus van Bruce Springsteen. Ze raakte zelfs zwanger op haar 18e, maar voor de rest klopt het verhaaltje heel mooi allemaal. En nu de Fixkes. Muziek uit Stabroek. Ongelukkig.

Soul Asylum en Runaway Train. Radio 2. Ik krijg een berichtje van Freddy Dano in de Radio 2-app. Die was blij met Bruce Springsteen en hij zegt ook... Ik heb gekeken naar het voetbal, ben echt fier Belg te zijn. We missen een beetje dat together-gevoel. We zijn op vele vlakken een heel groot land, beste Dirk. Ja, wel, beste Freddy. Ja, je voelt ook wel dat het de laatste weken, dagen vooral, ook heel hard leeft. En dat ook mensen die niet zo'n voetbalfan zijn, dat toch ook van genieten en daarin opgaan. En ik denk dat het vrijdag groot feest wordt. Ik hoop dat we tegen Spanje ons mannetje kunnen staan, maar we moeten gewoon met z'n allen supporteren natuurlijk. Hè. En krijg ook een berichtje van Petra Brabant. Die stuurt, ja, Dirk, we zijn aan het luisteren. Graag What If van Kate Winslet bij Radio 2 Relax. We genieten van deze rustige avonden met zalige muziek. Dat doet deugd. Groetjes, Petra en Frederik.

Afgelopen zaterdag was er geen Radio 2 Top 30. Ah nee, we waren bezig met onze zomerhit 1000, hè, bij Radio 2. Maar nu zaterdag is er wel weer één live vanuit Blankenbergen natuurlijk. En die Olivia Dean is een van de langst genoteerde. 31 weken staat ze erin. Dat is fantastisch. Hier is Clouseau.

0: Lady Lynn en I Don't Wanna Dance. Ze wil niet dansen, oké, dat is haar zaak. Maar we hebben wel mensen aan het dansen gekregen hier bij Radio 2. In een keuken of op het terras, geen flauw idee. Maar Petra en Frederik hebben laten weten in de Radio 2-app dat ze gedanst hebben op What If van Kate Winslet. En dat vinden wij heel tof.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En nu een van de meest gecoverde nummers, maar wij kiezen voor het origineel van een heel kleurrijke dame. Time After Time van Cyndi Lauper. Elke dag.

0: zo.
1: Dat piekte, hè? Hij had het niet verwacht dat die liefde van één nacht zo zou pieken bij Pieter en Brecht.
2: Aan een liefde van één nacht.
1: En ik voel me een beetje in Barcelona. Ja, qua temperatuur moeten we niet onderdoen natuurlijk. Het is hier even goed. Zalige dinsdagavond. Ben je ook aan het genieten? Laat het gerust weten in de Radio 2 app. Ik heb nog heerlijke muziek hier van Wet Wet Wet. Niet oorspronkelijk van hen, want dat is van The Trucks. Werd gebruikt in de film Four Weddings and a Funeral. En ook in Love Actually of Get Real. Love is all around.

zo'n mooie stem heeft George Ezra. Maar toch is het een beetje een aansteller. Hij zingt over zijn huis in Budapest. En toen dit een hit was, was hij nog niet eens in Budapest geweest. De aansteller. Laat staan dat hij een huis heeft. Ik wil het over iets anders hebben. Heb jij onze ochtendpresentator Peter van der Veire al eens gezien met bakkenbaarden tot onder zijn oksels? Dat is echt waar, dat is de moeite. Je kan dat zien op halloradio2.be. Want Peter gaat namelijk samen met Chris van Tongelen de hoofdrol spelen in de nieuwste musical van Studio 100. Samen met Radio 2. En die heet ook Hallo Radio 2. Het gaat over de beginjaren van de radio. Met veel Vlaamse hits, met nostalgie en natuurlijk 100% feel good. De première is voor maart volgend jaar, maar bestel misschien toch nu al je tickets op halloradio2.be of op VRT Max.

Bart Herman met Alles Valt Stil. Nee, we gaan het u niet laten stilvallen. Hè? De muziek stopt nooit bij Radio 2. Heerlijk ontspannen muziek met Andrew Gold. En de hit Never Let Her Slip Away. Eind de jaren 70 zijn we. En je moet eens op de achtergrondkoortjes letten. Het is een goed bewaard geheim dat Freddie Mercury meezingt. Maar dat mocht nooit op de hoes komen, want hij zat niet onder contract.

dus ergens bij die O's en die A's zou Freddie Mercury moeten zitten. Ik haal hem er niet uit, maar dat is de legende en het is ook een goed bewaard geheim. En nu een goeie jazzke.

0: altijd goed op een zwoele zomeravond. Deze Everlasting Love.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Allee, kom aan. Omdat het zomer is, doen we er nog een uurtje bij, hè, met Radio 2 Relax. En als je er niet genoeg van krijgt, er is ook Radio 2 Relax, de stream via VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die is er 24 op 24, 7 op 7. Maar eerst het nieuws.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
4: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
5: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn en dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf zolang ze president is, dat is 5 jaar en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok en nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
3: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
6: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
3: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
7: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
3: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Daar wacht een lange revalidatie voor Rode Duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
8: Radio 2, relax. Dirk.

zalige plaat van Mr. Mister en Broken Wings. Voor mij hangt daar ook een herinnering aan vast. Ik was laatstejaars, dus het zesde, hè, Londenreis. Er was net een hit en in die Londense pubs was er nogal wat muziek. En er was een bandje die dat perfect kon spelen. Het was niet Mr. Mister, maar ze hadden dezelfde drumcomputer. En ze, het klonk identiek en we waren allemaal van ons sokken geblazen. Echt waar. Wie ons ook gisteren van onze sokken heeft geblazen, dat is Bart Peters. Ik vertel u trouwens zo meteen wie er morgen komt bij Radio 2 aan Zee. Het zijn grote artiesten hoor. Ja, ja, maar pas op. Heel de zomer lang hebben we heel wat flinke artiesten die passeren. Dus ik vertel het je straks. Eerst genieten van deze Bart Peters.

intiem liedje van Bart Peters. Maar het moet gezegd, Bart Peters heeft gisteren ons Radio 2 aan zeepodium met klasse en grote stijl ingehuldigd. Hij heeft ook het podium getest. Het kan tegen Bart Peters zijn enthousiasme, dat is goed gelukt. Hij is zelfs ook gewoon tussen het publiek een showke gaan geven. Het was ronduit fantastisch. Vandaag hadden we de al even fantastische Isabel A. en Lies te gast. En morgen, ja, ik ga het maar vertellen, hè, morgen om 19:30 komen Pieter en Zion van Like Me. En Sam Goris komt ook. En die mag je verwachten rond 16:30. Dus kom maar eens af, hè. Belooft weer de moeite te worden. Waar wonen wij? Aan de pier natuurlijk in Blankenbergen. Er ook fantastische zonsondergang. Het is daar een goede plek. Je bent warm uitgenodigd.

stem, hè, Teddy Swims. Hij was erbij op Werchter trouwens. Dit was hem met Mr. Know-it-all. Krijg een berichtje in de Radio 2-app van Katrien Tuitschaver uit Deinze. Katrien vraagt, hey Dirk, kan je de optredens van Radio 2 aan Zee van gisteren en vandaag, kan je die al terugkijken op VRT Max? Groetjes, Katrien. Katrien, vorig jaar kon dat. Kon je die terugkijken op VRT Max? Nu kan je dat enkel live zien, dus om 19:30 en 19:30. Je moet eigenlijk op het moment zelf kijken. Terugkijken, dat lukt niet. Met de video, hè. Audio lukt wel.

0: Hij maakt de transfer van M&M naar Radio 2 in het najaar. Ik heb nog fijne muziek van Joan Armatrader. Je kent ze van Drop the Pilot, maar we draaien een andere. Ja, ook een goeie.
1: VRT Radio 2.

0: Ja, ze kan wel zingen, die Roxy Dekker. Niet alleen dansplaatjes maakt ze. Dit was een heerlijk rustig jouw idee. Je verwacht het niet, maar er zijn files op dit moment. Het is echt waar, het is 10:30 en er zijn files op de R1, de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem, daar moet je rekenen op toch 22 minuten extra. En op de buitenring rond Brussel is het ook al aanschuiven tussen Zaventem de Henolaan en Diegem de Woluwelaan. En daar duurt het 12 minuten extra.
1: Je luistert naar

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Radio 2 in Limburg live.

0: Ken je dit liedje nog? 4 jaar geleden kon je het misschien meezingen, want Jérémy Makiézé ging er toen mee naar het Eurovisie Songfestival. Dat is wel de inzending voor de RTBF, maar toch. Dit was ze met Miss You. Radio 2. Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app van Wim van den Hoek. En waar is Wim mee bezig? Die stuurt, dacht Dirk, ik ben foto's aan het restaureren. Foto's uit 1967. Het zijn trouwfoto's van mijn ouders. En dat ter voorbereiding van hun diamantenhuwelijk volgend jaar. Amai, gefeliciteerd Wim. En vroeg hem af, hoe zit dat dan? Want blijkbaar doe je dat met AI. En heb je dan geen gezichtshervorming? Ja, kijk, blijkbaar niet. Als je het in de prompt zet, dan doet hij dat niet. Dan blijven de gezichten intact. Wondere wereld der techniek en een fijne bezigheid. Wim, bedankt voor je berichtje.
1: Radio 2, relax.
2: Dirk Gijs.
1: WRT. Radio 2.
0: Ik heb hier nog een plaat die we niet gaan restaureren. Het is een geweldige herinnering. Dit is Randy Crawford met de Crusaders en Street Life. Komt uit de film Jackie Brown.

Noordkaap en Satelliet Suzy, ben jij muzikaal eigenlijk? Heb jij gevoel voor ritme? Maar het rare is dat de ouders van pianist en componist Miguel Wils, dat die totaal niet muzikaal zijn. Dat is ja, toch wel bijzonder, hè? Het hele verhaal hoor je trouwens in de Zandloper-podcast van Peter van der Veire. Dit en nog veel meer kom je te weten van Miguel Wils, de hitschrijver uit Beervelde. En ja, de Zandloper-podcast die vind je natuurlijk op VRT Max. Ken je Miley Cyrus nog? Used to be young. Heerlijk rustig op deze dinsdagavond.

Sting en Fragile. Zodanig fragiel dat de drummer zelfs niet mocht meedoen. Beetje percussie zit erop, ja. Het is iets voor 11 uur geworden, voor mij zit het erop. Maar Radio 2 Relax stopt niet, hoor. Je kan hier zelfs 24/7 genieten van Radio 2 Relax, de stream op VRT Max. Ik laat je met Valtimbora van Mariana Froes en Trinix.

0: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de horte opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Kranen in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
3: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
2: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
2: Ja, de wasbeer ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
2: En dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Limburg.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapries. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband. Volgens Steven de Kranen in Parijs is dat een tactische zet.
4: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
3: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
5: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Madjar-show.
3: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de problemen gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
6: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
3: Sport op het WK. Voetbalstrijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
7: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen. En intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd. Met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om een doelpunt te incasseren. En nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft. En het zijn het van de Zwitsers. Dat was het enige wapenfeit in die tweede helft. En Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
3: Dank je, Geert. Het weer nog, vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli zit erop. Een goede nacht.
8: Radio 2.
1: geluisterd naar Radio

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: Er is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
0: En die 120 minuten die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vanochtend wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische rakettenaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en zijn er al zeker 2 gewonden. Op verschillende plaatsen in de stad is ook brand uitgebroken. Oekraïne zit met een acuut tekort aan luchtafweerraketten voor zulke aanvallen. Op de NAVO-top in Ankara heeft Zelensky nog gepleit voor de levering van meer Patriot-raketten om de Russische aanvallen met ballistische raketten te kunnen counteren. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse prins Harry is ontgoocheld.